luistert naar Radio Rijnmond.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Yes, een hele goede morgen. Het is 6:00 precies. Dit is Rijnmond. En je hoort zo meteen weer 2 shiny happy people. Ik ben er weer. En Wendy zit... Hallo?
1: Weet je nog?
0: Ja, ik zie jou ineens onder de tafel verdwijnen. Ik denk, wat is er aan de hand? Maar je bent er gelukkig
1: Zeker.
0: Weer. Zometeen ook R.E.M. Samber en Donna Summer. Die staat ook voor je klaar. Maar eerst het laatste nieuws met Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
2: Goedemorgen. Het Rotterdamse stadsbestuur houdt vast aan de plannen voor het invoeren van betaald parkeren in een groot deel van de stad. De miljoenen die het oplevert zijn nodig om huizen te bouwen en financiering voor de jeugdzorg en de verduurzaming. Gisteravond was er een commissievergadering van de Rotterdamse gemeenteraad. De oppositie zegt dat het stadsbestuur Rotterdammers ziet als melkkoeien. De plannen draait om wijken als Omhoort, Nesselanden en Zevenkamp. Ook daar moet betaald parkeren ingevoerd gaan worden, ook al is er meestal meer dan genoeg plek om te parkeren. De uitbreiding van het betaald parkeren moet 240 miljoen euro opleveren. Niet alleen moet er vaker en langer betaald worden, ook wordt het parkeren duurder waar al betaald parkeren ingevoerd is. Ridderkerk wil met buurgemeenten in gesprek over de opvang van asielzoekers. Als het aan de gemeenteraad ligt, vangt Ridderkerk niet meer op de 90. Maar het Rijk rekent erop dat de gemeente 228 mensen opvangt. Ridderkerk ziet dat niet zitten. De gemeente is alleen bereid om de bestaande opvanglocatie in de haven tot eind 2028 open te houden. Daar is plek voor zo'n 90 asielzoekers. Voor de rest die de gemeente moet opvangen, probeert Ridderkerk te ruilen met buurgemeenten. Ridderkerk zou dan Oekraïners of arbeidsmigranten willen opvangen als andere gemeenten asielzoekers uit Ridderkerk huisvesten. In Utrecht hebben tientallen mensen een stille tocht gelopen voor de omgekomen Rotterdammer Alfredo Gulu. Ze liepen gisteren door het centrum naar het Nijntjepleintje. Daar werden bloemen neergelegd. In toespraken stonden ze stil bij politiegeweld in Nederland, zegt RTV Utrecht. De 51-jarige Gulu kwam vorige week om het leven nadat hij onwel werd bij een arrestatie in Rotterdam-Zuidwijk. Hij was staande gehouden op de Vaarnerkamp omdat hij te hard had gereden op een fatbike. Ook kon hij zich niet identificeren. Daarna vluchtte hij weg. Hij zou meer dan de toegestaande hoeveelheid verdovende middelen bij zich hebben gehad. De provincie Zeeland waarschuwt dat op meerdere stranden olie is aangespoeld. Er is olie gevonden op meerdere plekken langs de kust van Walcheren en ook bij Noord-Beveland en in Zeeuws-Vlaanderen, schrijft Omroep Zeeland. Het gaat waarschijnlijk om zware stookolie. De provincie adviseert strandbezoekers contact met de olie te vermijden en niet te zwemmen op de plekken waar de olieresten aanwezig zijn. Over de herkomst van de olie kan de provincie nog niet zeggen. Uit onze regio zijn, voor zover bekend, nog geen meldingen binnengekomen over olie op het strand. Rijkswaterstaat voert de komende dagen extra controles uit. Het weer, flink wat zon, het is droog vandaag en 19 graden. Vanavond helder, morgen opnieuw veel zon. De temperatuur schiet dan omhoog tot morgen 23 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel, Dave. En dan krijg je van mij de fileinformatie. Er staat al 1 file in onze regio. De A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Rotterdam Centrum. 3 kilometer, daar doe je 7 minuutjes langer over.
3: Dit is Radio Rijnmond. Eruit. Met Peter en Wendy. Radio met een grote R.

0: Dit werd dus bijna de titeltrack van de serie Friends. Maar R.E.M. die wilde niet voor eeuwig en altijd geassocieerd worden met dit iets te vrolijke liedje. Dus werden de Rembrandts gebeld en werd het nummer I'll Be There For You. Je luistert naar Radio Rijnmond, 7 minuten over 6. Je bent er weer bij.
1: Ja, en het is donderdag en dat betekent een stapje dichter bij je weekend.
0: Zo is het maar net. En we zijn weer live en kicking vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Vandaag is er flink wat zon, blijft het droog. Maximum temperatuur ligt rond de 19 graden.
1: Ja, en er staat al één file in onze regio. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Rotterdam Centrum. 3 kilometer, 7 minuutjes.
0: Ja, het kan je niet zijn ontgaan. Nederland doet volgend jaar toch mee met het Eurovisie Songfestival. Ondanks dat AfroTros in augustus nog besloot om het evenement opnieuw te boycotten. Vanwege de deelname van Israël. Maar we doen toch mee.
2: Voor ons was het heel erg belangrijk om terug te gaan naar de oorsprong van dit festival. Het is in 1956 opgericht na de Tweede Wereldoorlog om mensen in Europa weer bij elkaar te brengen. En wij moeten constateren dat er ook vandaag weer ontzettend veel aan de hand is in de wereld. Dat het woord oorlog niet meer ver weg is. En daarom wilden we terug naar die kernwaarden. Daar hebben we heel goede gesprekken over gehad met de IBO over hoe we dat in dit festival een plek zouden kunnen geven. En dat maakt dat wij graag mee willen doen. En het gesprek ook met de IBU willen vervolgen.
0: Aldus Jet de Raan is voorzitter van de NPO. Het is trouwens nog onduidelijk welke artiest Nederland gaat vertegenwoordigen. Maar wij hebben dus in de wandelgangen een naam horen rondzingen van iemand bij ons uit de regio.
1: Echt waar?
0: Dat is Davina Michel.
1: Oh, dat is een regiogenoot.
0: Ja, die is geboren in Nieuwekerk en die woont tegenwoordig in Capelle in de mooie villa.
1: Hé, maar dat zou helemaal geen slecht idee zijn.
0: Nee, dat zou een heel goed idee zijn. Ja. Ik denk dat we daar echt hoge ogen mee gaan gooien. Dat
1: Absoluut.
0: Zou echt fantastisch zijn. En dan voelen wij ons ook weer helemaal vertegenwoordigd als Rijnmonders natuurlijk bij het Songfestival.
1: Ja.
0: Maar goed, dat alles tezijde. Ik moest trouwens ook wel lachen hoor, om een bericht van de Speld vanochtend. Israël boycott Songfestival nu na deelname in Nederland. Omdat daar slechts 1/4 van de Nederlandse jongeren homorechten ondersteunt.
1: Oh.
0: Ja, die was toch fantastisch. De Speld, hallo. Dat is dus een grapje. Hè?
1: Van de Speld, oh, sorry.
0: Ja, ik zie jou heel serieus kijken. Ja. Er staat ook nog een verklaring bij. We zijn heus niet het braafste jongetje van de klas, al dus een woordvoerder. Maar met een land als Nederland gaan wij het podium gewoon niet delen. En Milou is nog 2 dagen op vakantie. Daarom vandaag en morgen niemand minder dan Wendy. Die ken je misschien ook nog wel van Rijnmond Nieuws en van de marathon van TV Rijnmond. Maar je bent inmiddels ook een vertrouwd geluid op de radio. Wendy, een hele goede morgen. Wat gaan we doen vandaag?
1: Goedemorgen. Nou, we gaan het zo meteen eerst hebben over een spel dat heel vaak wordt gespeeld op schoolkamp en op familiedagen. Maar het is dus ook een officiële sport met zelfs een WK in Zuid-Afrika. En over welke sport ik het heb, dat hoor je straks.
0: Ja, en jij mag ook even in beweging komen als het over sporten gaat. We gaan namelijk weer puzzelen vandaag met Peter en Milou. Puzzel. En we zijn op zoek naar jou als onze vroegste vogel. Ben jij al wakker? Geef dan even een teken van leven. App even een goedemorgen. App even een plaatje of een smiley naar de Rijnmond-app. Rechtsboven de app ons button en dan kom je zo bij ons in de uitzending. Dan weten we in ieder geval dat je erbij bent deze

0: Peter en Wendy in de mix.
1: Donna Summer en MacArthur Park. En ja, ik begin toch wel een beetje zenuwachtig op mijn stoel te wiebelen. Want vanavond speelt Oranje dus. En het is toch het debuut van Givai Zegian. Misschien komt hij wel aan spelen toe. Het is toch Nederland-Duitsland. Toch altijd wel een spannende wedstrijd. En het is het debuut van de bondscoach Xavi Hernandez. Ik denk niet dat jij naar gaat kijken, Wendy.
2: Waarom niet? Niks.
1: Nou, het Nederlands elftal.
2: Dat is een gek vooroordeel.
1: Ja, maar jij kijkt toch helemaal geen voetbal?
2: Nou, dat klopt wel, maar ja.
1: Nou, gek vooroordeel, dat wel klopt in ieder geval.
3: FC Rijnmond Nieuws.
1: Elke dag rond deze tijd krijg je van ons het laatste voetbalnieuws. Voetbaltrainer Erik ten Hag die vindt dat Feyenoord een grote fout heeft gemaakt door destijds niet met Jong Feyenoord in te stappen in de voetbalpyramide. Ajax en PSV deden dat wel en spelen nu met hun belofte in de keukenkampioendivisie. Ja, Feyenoord probeert al jaren alsnog aan te haken, maar dan moet het eerst kampioen worden en dan volgt er een lastig promotietraject. Ten Hag die vindt in een podcast van Tubantia dat het echt een strategische blunder is geweest van Feyenoord. En dan Patrick Walemark. Die ken je misschien nog wel als oud-voetballer van Feyenoord. Hij kwam in 2022 voor ruim 3 miljoen over van BK Hekken. Stond 3 jaar onder contract bij de Rotterdamse club. Hij kwam tot 36 officiële duels. Scoorde daarin 3 keer en gaf 3 assists, maar bracht nooit echt door. En dat had met blessures te maken, maar er was nog een reden. Tegen een Zweedse krant zegt Walemark namelijk dat hij veel kritiek kreeg in zijn tijd bij Feyenoord. En het gevoel had dat er psychologische spelletjes met hem gespeeld werden. Soms voelde het, zo zegt hij, alsof hij weer op school zat. Walemark speelt nu heel sterk in Polen en is weer opgeroepen voor de Zweedse nationale ploeg. En dan Oranje. Daar botste aanvoerder Virgil van Dijk na de WK-uitschakeling op Marokko stevig met journalist Valentijn Driessen van de Telegraaf. Aanleiding was de kritiek op zijn rol en het verhaal dat hij zelf voorstander zou zijn geweest van het spelen met 5 verdedigers. Over het algemeen ervaart Van Dijk gewoon te weinig waardering vanuit Nederlandse media, waar hij die bij andere media in het buitenland juist wel krijgt.
4: Jouw woorden over dat ik Nederlands voetbal heb kapot gemaakt na het WK. Nee. Dat, ja, dat soort dingen, ja, dat gaat nee, helemaal nergens.
5: Dat jullie hebben besloten om dat te doen op de manier waarop jullie het gedaan hebben.
6: Ik denk dat we het hierbij gaan laten. Nee.
4: Ik heb dat niet besloten.
1: Ja, en zo maakte de persvoorlichter dus een einde aan die persconferentie. En tot slot goed nieuws voor de Feyenoordvrouwen, want die hebben gisteravond goede zaken gedaan in Europa door in eigen huis het Noordse Vålerenga te verslaan met 4-1 liefst. Gisteravond werd die thuiswedstrijd gespeeld en dus met 4-1 gewonnen. En dat betekent dat ze met opgeheven hoofd een vervolg kunnen geven aan het Europese avontuur.
3: Ga voor meer voetbalnieuws naar Rijnmond.nl of de Rijnmond-app.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R. Met

0: Jesse J en Domino bij Radio Rijnmond.
1: En straks de hoofdpunten van het nieuws met Dave Datema.
2: Ja, Nederland die gaat dus weer meedoen met het Eurovisie Songfestival. Dat werd gisteren bekend. Maar wie moet ons land dan gaan vertegenwoordigen? Nou, één naam wordt opvallend vaak genoemd. Straks gaat het erover.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
5: Mama, Ernstings Family weet precies wat wij leuk vinden.
6: Hoe kom je daar nu bij?
5: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
7: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family. Met 26 winkels in Nederland en online.
8: Ernstings Family.
7: Aanbevolen door vrolijke families.
9: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid. Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop jfz.nl.
10: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
1: Het is precies 6:30 en je bent bij Rijnmond. Je krijgt meteen van mij de file-informatie. Er staan op dit moment al twee files in de regio. De A4 Den Haag richting Amsterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hofvliet. 5 kilometer, 8 minuten. En hij is al vaker voorbijgekomen deze week. De A15 Rotterdam richting Europoort tussen afrit Brielen en de Suurhofbrug. 5 kilometer, daar doe je 10 minuten langer over.
0: En dan gaan we naar het weerbericht met Steven van der Gijzen. Steven, wat brengt deze dag? Een hele goede morgen.
11: Een hele goede morgen. Nou ja, dat ziet er toch wel goed uit vandaag. Vriendelijk najaarsweer in de hele regio met flink wat zonneschijn. Soms wat stapelwolken. Blijft dus droog. Temperatuur stijgt vanmiddag naar zo'n 19 graden. Is daarmee net iets minder warm dan gistermiddag. En de wind is matig en die komt vanmiddag uit het noordwesten. Nou, morgen volop zonneschijn in de regio. Misschien een paar plukjes sluierbewolking. We hebben morgen te maken met een zwakke tot matige wind uit het zuiden. En die voert ook weer warmere lucht aan. Morgenmiddag stijgen de temperaturen dan zelfs naar 22 of lokaal zelfs 23 graden, Peter. Nou, of dat ook zo blijft in het weekend, dat vertel ik lekker zometeen.
0: Ik ben heel erg benieuwd. Mr. Cliffhanger is weer in town, hoor. Steven van der Gijzen. Het is 6:50. Tijd voor de headlines. De hoofdpunten van het nieuws die kreeg je van Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
2: Goedemorgen. De gedeeltelijke afsluiting van de Suurhofbrug naar de Maasvlakte kost de transportsector minimaal 600.000 euro per dag. Die schatting komt van Delta Links, als de koepelorganisatie voor bedrijven in de haven en Transport en Logistiek Nederland. De brug op de A15 naar de Maasvlakte werd vorige week vanwege de veiligheid deels afgesloten. Het verkeer moet daar nu over de vluchtstrook. Nou, dat zorgt voor vertraging, dat hoorde je net al van Wendy. Maar het raakt niet alleen de bedrijven in Rotterdam en omgeving, maar eigenlijk de hele logistieke keten. Het levert gemiddeld tussen de 15 minuten en een uur extra reistijd op. Per dag rijden er 16.000 vrachtwagens over de brug. Delta Links en TLN roepen het kabinet op om meer geld in wegen te steken. Het stadsbestuur van Rotterdam houdt vast aan de wijzigingen in het betaald parkeren in de stad. Dat houdt in dat er ook in wijken als Ommoord, Zevenkamp en Nesselanden straks betaald moet gaan worden. En in de rest van de stad wordt het parkeren duurder. Het stadsbestuur geeft aan dat de rekeningen voor nieuwe huizen, verduurzaming en jeugdzorg ergens van betaald moeten worden. Volgens de oppositie is dat het teken aan de wand dat het stadsbestuur Rotterdammers alleen maar ziet als melkkoeien.
0: Waarom hebben omwonenden zoveel problemen met betaald parkeren, vraag ik me altijd af. Want zij krijgen toch een vergunning?
2: Ja, maar die moet je ook betalen.
0: Ja, en dat is niet zo heel duur, toch?
2: Nou ja, we hebben al meerdere verhalen gehad van als je bijvoorbeeld één auto hebt, dan is het echt al een paar honderd euro. En als je bijvoorbeeld twee of drie auto's hebt, wat in dat soort wijken best vaak voorkomt,
0: ja
2: dan is het echt 600, 700, 800 tot meer dan 1.000 euro.
0: Nou ja, ik vind het wel bizar dat sommige huishoudens met vier mensen bijvoorbeeld twee of drie auto's hebben. Dat vind ik best wel...
2: Dat mag misschien zo zijn, maar zij zeggen wel van, goh, betaald parkeren wordt vaak ingevoerd om parkeerproblematiek aan te pakken. En daar is hier geen sprake van. Dus wordt het alleen alleen maar gedaan om geld over onze rug te verdienen.
0: Nou, dat is het dus ook zo, ja. En bezoekers moeten natuurlijk ook wat betalen.
2: Ja. En een Nederlandse deelname aan het Songfestival keert terug. En daarmee ook meteen weer de discussie. Wie moet ons land gaan vertegenwoordigen? Dit keer in Bulgarije. Nou, één artiest die wel heel veel wordt genoemd is de Kapelse Davina Michelle. In 2021, toen de grote show in Ahoy was, deed zij in de pauze een act. En daarmee maakte ze heel veel indruk. Nou, Songfestival-fan en kenner Frits Hoefnagel zegt in de Telegraaf dat als zij als act toen had meegedaan had, daarmee met dat nummer, had ze zeker gewonnen. Of ze zelf ook op een uitzending naar het Songfestival zit te wachten, Davina Michelle. Nou ja, de krant de Telegraaf heeft het nagevraagd. Ze zegt niet meteen nee. Haar manager zegt alleen, ja, Davina weet op dit moment net zoveel als jij en ik. We weten niet waar we aan toe zijn.
0: Nou, ik weet wel zeker dat ze meteen ja zegt als ze gevraagd wordt. Dat is natuurlijk fantastisch. Wat een leuke vrouw ook. En een regiogenoot. Dus dan is het toch wel weer een beetje een Rijnmond sausje eroverheen. Dankjewel, Dave.
2: Hoi.
8: Dit is Radio Rijnmond.
0: Zometeen Kim Wild en Yves Berendsen, maar eerst Michael Bublé.

0: Ik moet echt tot het laatste moment die schuif dicht houden. Want ik heb een onbedwingbare behoefte om mee te zingen met dit soort liedjes. Michael Bublé.
1: Hou hem dicht. Deze week staat in het teken van de Pride Rotterdam. En gisteren vond de Pride Dog Walk plaats bij het park bij de Euromast. Nou ja, en als hondenliefhebber vind ik dat natuurlijk heel erg leuk. Ik kon helaas zelf niet meelopen.
0: Nee, maar je mag op steeds meer plekken ook met je hond, hè?
1: Ja, precies. Soms naar het museum of je mag hem soms meenemen naar de film. En wij spraken met Sabina Maartens, die meeliep met haar twee prachtige hondjes. En we vroegen haar naar de gedachte achter de Pride Dog Walk.
2: Wat natuurlijk het idee is met Rotterdam Pride, wat gewoon 10 dagen is en waar we nu middenin zitten, is natuurlijk dat het heel erg gaat over zichtbaarheid. En er is een stukje protest, daar heb je een Pride Walk voor aanstaande zaterdag. Maar het gaat ook over vieren, samenkomen en ontmoeten.
0: Ja, precies. En zichtbaarheid, nou die is er wel in jouw geval. Niet alleen bij jou, maar ook je hond die zie ik overal opduiken met dat prachtige regenboogsjaaltje. Dat is zo leuk. Hoe heet je hond?
2: De zwarte heet Charlie en de andere heet Cola.
0: Wat mooi zeg. En waarom vind je het zo belangrijk aandacht te vragen voor de LHBTIQA+ community?
2: Nou ja, omdat het nog niet vanzelfsprekend is dat je jezelf kan zijn. Dat het nog niet voor iedereen veilig of normaal is of geaccepteerd is dat je jezelf bent. En dat je je moet jezelf kunnen zijn en mogen zijn. Ja. Ongeacht waar je vandaan komt, je huidskleur. Maar ook hoe je identificeert qua gender. Dus daarom is de Pride nog steeds nodig. En daarom zijn dit soort activiteiten denk ik heel goed. Omdat het gaat over zichtbaarheid. En ook dat het niet alleen voor de mensen uit de community is. Maar iedereen is welkom. En dat je met elkaar...

0: te roepen, niet doen, kom hier. Ja. Dus, en waarschijnlijk ik zelf ook, dus nu al leuk.
1: Ja, ja, ik kan me helemaal voorstellen hoe dat dan gaat. Zo, maar,
2: hoe is het verder? Rustig!
1: Nou ja, goed. Ik kan er inderdaad een voorstelling bij maken.
3: Ja, een gezellige activiteit. Waar je met ook nog eens een keer een hele mooie boodschap. Je hoorde Sabine Maartens die meewandelde met haar hondjes Cola en Charlie tijdens de Pride Dog Walk. En je leest het hele verhaal op onze site en in de app.

0: Kim Wilde en View from a Bridge bij Radio Rijnmond. Ja. Wie moet je dan sturen naar het Eurovisie Songfestival? Hè? Nu we weer mee gaan doen volgend jaar. Avro Tros beëindigde dus de deelname vanwege die Israël-boycott. Maar Nederland heeft toch besloten vanuit de NPO om mee te doen met het Songfestival. En de naam van Davina Michelle, die zingt nu rond. Zij is een regiogenote, vinden we natuurlijk hartstikke leuk als zij ons vertegenwoordigt. Maar is zij wat jou betreft de juiste kandidaat, Wendy? Wat denk jij?
1: Ja, ik denk het wel. Natuurlijk een dijk van een stem en een performance. Ik denk dat we echt heel, heel ver gaan komen met haar. Ja, maar ik zat ook nog te denken. We hebben natuurlijk ook, als het gaat over Nederlandse artiesten, Roxy Dekker. Die
0: Nee, die kan je er niet naartoe sturen. Nee, natuurlijk niet. Dat meisje is hartstikke bleu. Tuurlijk heeft ze wel wat voor elkaar gekregen. Ze heeft de arena uitverkocht. Maar ze zingt in het Nederlands. Ik vind dat nou geen goede zangeres of zo.
1: Oh, omdat ze in Nederlands zingt.
0: Ze heeft leuke liedjes die een grote groep jongeren aanspreekt. Maar ik vind het nou geen songfestival.
1: Nee, dat is Davina Michelle misschien meer, ja.
0: Ja, want ik vind Roxy Dekker heeft ook geen act of zo. Weet je wat? Het ziet er niet geweldig uit op het podium.
1: En misschien Glennis Grace?
0: Gladys Grace zou kunnen, maar dan krijg je wel weer zo'n Joost Klein verhaal waarschijnlijk. Dat er een relletje komt op het Songfestival. Ik zou Gladys Grace, degene die natuurlijk ooit de Jumbo destijds verbouwd heeft, die zou ik dan niet direct naar het Songfestival sturen.
1: Maar wel qua stem.
0: Om het toch een beetje gezellig te houden. Maar dat is wel iemand met een dijk van een stem ook, inderdaad. Misschien Ilse de Lange, die nu weer populair is met So Incredible.

0: Bob bijvoorbeeld.
1: Ja, maar heeft al een keer meegedaan.
0: Duncan Lawrence heeft ook een keer meegedaan. Ja. Vind ik wel ook een dijk van een stem. Ik kom nu weer helemaal terug. Heeft een optreden in Carré gepland staan.
1: Anouk
0: heeft meegedaan met Birds.
1: Ja. Hij heeft natuurlijk ook al meegedaan.
0: Ja. We hebben toch al wat keuzes.
1: Maar mag dat? Mag je eigenlijk meerdere keren meedoen?
0: Ja, je mag meerdere keren meedoen.
1: Oh.
0: Getuigen, wie heeft er nou meer? Ja, nee, ze hebben zelfs meerdere mensen. Hebben zelfs artiesten vaker gewonnen, zelfs het Songfestival. Wie vind jij de meest geschikte kandidaat? Sera wordt hier ook genoemd door Annemieke via de Rijnmond-app. Heb jij nog een geschikte kandidaat? Iemand die ons kan vertegenwoordigen op het Songfestival? Laat het maar weten via de Rijnmond-app, rechtsboven de Apples-button. En dan gaan we zo meteen de balans opmaken. En dan kunnen wij in ieder geval de NPO informeren over wie namens Rijnmond in ieder geval het Songfestival zou kunnen vertegenwoordigen. Misschien deze man wel. Yves Berendsen. Dat zou toch ook fantastisch zijn. Met zijn Clouseau-cover Verlangen. Sorry.

0: wordt hier zo ongelooflijk blij van Yves Berense en Verlangen bij Radio Rijnmond. En ik zag hem laatst in Alblasserdam, trad hij op de Dam, als vervanger van André Hazes, want die heeft last van zijn stem. Ik hoor je denken, er zijn heel veel mensen die hebben al heel lang last van zijn stem. Nou, nu heeft hij er zelf ook last van en daarom moest Yves Berense dus komen opdraven. En dat deed hij ook deze Clouseau-cover. Verlangen worden hier dus op Radio Rijnmond. Ik krijg thuis nog een berichtje van Ilse. Die zegt, goedemorgen, ik vind Danny Vera ook een geschikte kandidaat.
1: Nou, dat vind ik echt een heel goed idee.
0: Dat is best een goed idee, ja? Hè, voor het Songfestival.
1: Perfect.
0: Ja, misschien wel iets te intiem. Het moet altijd een beetje uitbundig zijn.
1: Ja, maar alles is zo uitbundig. Dus als hij juist heel mooi intiem speelt, dan valt dat natuurlijk
0: dan
1: op.
0: Dan contrasteert dat zo mooi met de rest van het festival. Ja, nou, zo is het ook inderdaad. En Halil, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij zit al in je helikopter of in je vliegtuig, tenminste zo klink je. Waar ben je naartoe onderweg?
2: Ik ben in de vrachtwagen, ik zit nu in Antwerpen.
0: Oh.
2: En
0: dan
2: moet je echt snel zijn, dan denk ik zo in de tunnel is die helemaal weg.
0: Oh, nee, en wat vervoer je richting Antwerpen?
2: Ik ga in Antwerpen, ik ga naar Oostende, daar laden en terug weer naar Waalhaven.
0: Oké, en wat voor spullen neem je dan mee?
2: Geloof ik mineralen of zoiets.
0: Oh, mineralen. Oké, wel even checken. Hè? Niet dat je allemaal rommel meeneemt vanuit België naar onze kant op. En dat je aangehouden wordt en zo. Dat moeten we niet hebben, hè, Halil?
2: Nee, zeker niet.
0: Dan lezen we het morgen in de krant. Halil S. In de problemen gekomen. Dat moeten we niet hebben. Hey Halil, je hebt een hartstikke mooie baan natuurlijk. Wie zou jij op het Songfestival afsturen?
2: Afsturen?
0: Nou ja, wie zou je als inzending naar het Songfestival sturen?
2: Ik heb helemaal niet gevolgd, ik weet niet wie dat zijn allemaal.
0: Maakt ook niet uit, Halil.
2: Ieder geval is er niet bij.
0: Nee, dat zou je het liefste willen, maar die is er wel bij. Goed, Halil, hartstikke goed. We gaan jou uitroepen tot onze vroegste vogel, voordat je de tunnel ingaat. Heb je een raam of een deur die open kan?
1: Nou, doe maar niet de deur.
2: Raam kan het open, deur niet.
0: Oké, doe het raampje maar open dan. Dan komt de vroegste vogel jouw kant op, Halil. Daar komt ie! Ja, daar komt ie uit de planet, ja! En, heb je hem?
2: Ja hoor.
1: Ja, rechte vrachtwagen.
0: Hoe ziet hij eruit, Halil?
2: Hij is rood-wit.
0: Rood-wit, Feyenoord vogeltje, topper. Fijne dag, hè? Groetjes aan de Belgen daar. Doei, doei.
1: Hoi.
0: Dit is Radio Rijnmond. Laat nog even weten wie jij als inzending wil voor het Songfestival. Rechtsboven de Apples button kom je zo bij ons in de studio. En dan gaan we straks even de balans opmaken.

0: beste van de jaren 80,
1: 87,
2: 90 en nu.
3: Wordt ze helemaal gek van?
2: Altijd op de hoogte.
4: Waar hadden we het over?
0: Alles over jouw regio.
5: Het is heel veel aandachttrekkerij.
0: Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R. Met Peter en Wendy.

0: Lekker wakker worden met Peter en Wendy op Radio Rijnmond. En de Songfestival suggesties die komen al binnen.
1: Jazeker. Gaby die zegt, ik zou Within Temptation sturen.
0: Ook een goeie.
1: Ja, zeker. Ruud die zegt, Lenny Koer. Ja, die heeft natuurlijk ook meegedaan al. En Treintje Oosterhuis.
0: Ja, hij heeft heel veel suggesties. Ja. Hij houdt van die oude, vertrouwde Songfestival-inzendingen. Zoals Frizzel Sizzel zou die ook graag willen zien.
1: Ja, precies. En Renate die zegt, ik zou Maan sturen.
0: Ja, die zou ik niet naar het Songfestival sturen, maar naar de Maan. Nee. Die zou ik inderdaad wel naar het Songfestival kunnen sturen.
1: Ja
0: maar is die goed genoeg,
1: Ja, dat weet
0: Maan?
1: Ik ook niet.
0: Nee,
1: ja.
0: Weet ik ook niet. Ben, dat is een Vlaamse Rotterdammer, die zegt het volgende. Ben, wie vind jij?
2: Morgen mensen in de Rijnmond Studio. Danny Vera in 10 voor het Songfestival. Maar kijk naar de laatste Nederlandse winnaar van het Songfestival. Als Tony in 10 was, nou, dan ben ik pepernoot.
0: Nou, dat is waar inderdaad. Dan hadden we natuurlijk Duncan Lawrence. Duncan, dat was ook een heel intiem nummer, Arcade.
1: Ja, en dat deed natuurlijk geweldig.
0: Fantastisch. Ja, ik vond hem echt fenomenaal. Goed. Jij kunt ook nog steeds je duit in het zakje doen. Wie vind jij dat Nederland moet vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival? Laat het maar weten via de Rijnmond-app.
1: Ja, en zometeen gaan we natuurlijk weer puzzelen. En ik dacht dat het vooral een leuk spel was op schoolkamp en op familiedagen. Maar deze sport schijnt een eigen WK te hebben. En onze regiogenoten hebben goud gewonnen. Je hoort het straks.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: Radio met een grote R.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Geen journalistieke ervaring? Mooi. Kom naar de Rijnmond Talent Day. Op 22 oktober opent onze social media redactie haar deuren. Laat jezelf zien als editor, verslaggever of redacteur. Iets voor jou? Of ken jij iemand die dit in zich heeft? Aanmelden kan tot en met 29 september via rijnmond.nl. Meer weten? Volg ons op Rijnmond Social. Laat jezelf zien op de Rijnmond Talent Day.
7: Meesterbakker Ullier. Voor het lekkerste brood en banket uit de regio.
8: Met de complimenten van meesterbakker Ullier.
9: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
10: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
11: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
0: Het is 7 uur, je luistert naar Radio Rijnmond. Een hele goede morgen. Je hebt ons weer gevonden. En dat geldt ook voor Dave Datema met het laatste nieuws. Een hele goede morgen, Dave.
12: Goedemorgen. Het Rotterdamse stadsbestuur houdt vast aan de plannen voor het invoeren van betaald parkeren in een groot deel van de stad. De miljoenen die het oplevert zijn nodig om huizen te bouwen en dingen als jeugdzorg en verduurzaming te betalen. Gisteravond was er een commissievergadering van de Rotterdamse gemeenteraad. De oppositie zegt dat het stadsbestuur de Rotterdammers ziet als melkkoeien. De plannen gaan om wijken als Ommoord, Nesselanden en Zevenkamp. Ook daar moet betaald parkeren ingevoerd worden. Ook al is er meestal meer dan genoeg plek om te parkeren. De uitbreiding van het betaald parkeren moet de gemeente €240 miljoen extra opleveren. Niet alleen moet er vaker en langer worden betaald, ook op plekken waarop betaald moet worden, moet er meer neergelegd worden. De gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug bij de Maasvlakte kost de transportsector minimaal €600.000 per dag. Die schatting komt van Delta Links, de koepelorganisatie voor bedrijven in de haven, en het Transport en Logistiek Nederland. De brug op de A15 naar de Maasvlakte werd vorige week vanwege de veiligheid deels afgesloten. Het verkeer moet daar nu over de vluchtstrook. Dat zorgt voor vertraging en dat raakt niet alleen bedrijven in Rotterdam en omgeving, maar eigenlijk de hele logistieke keten. Het levert gemiddeld tussen de 15 minuten en een uur aan extra reistijd op. Delta Links en TLN roepen het kabinet op om meer geld in de wegen te steken. Op de Pascalweg in Rotterdam-Lombardije is een auto uit de bocht gevlogen. De wagen kwam tegen een geparkeerde auto aan. De bestuurder is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis, melden mensen ter plaatse. De bestuurder stapte wel eerst uit, maar zou daarna in elkaar gezakt zijn. De schade aan beide voertuigen is groot. Het WK wielrennen is over 8 jaar in Drenthe en Groningen. Dat heeft de Internationale Wielerunie gisteravond bekendgemaakt. Groningen en Drenthe wilden eigenlijk het WK van 2032 organiseren, maar de Wielerbond heeft daar een stad uit India voor gekozen. Als compromis krijgt Nederland nu het WK wielrennen van 2034. Het weer, flink wat zon, blijft droog. Het is vandaag 19 graden. Vanavond helder en droog. Morgen veel zon. De temperatuur gaat omhoog naar een graad of 23. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel Dave. En dan nog een blik op de weg. Je krijgt van mij de drie langste files op dit moment in de regio. De A15 Gorkum richting Rotterdam tussen knooppunt Gorkum en Hardingsveld-Giessendam. 7 kilometer, kleine 10 minuten vertraging. De A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. 7 kilometer, doe je een kwartier langer over. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. 5 kilometer, 5 minuutjes vertraging.
0: Ja, en wie zou jij naar het Eurovisie Songfestival sturen? De suggesties die komen binnen via de Rijnmond-app. Wim, die zegt, ik zou Marco Borsato sturen. En dat vind ik eigenlijk best een leuk plan. Beetje ludiek, maar wel heel erg leuk. En we gaan hem speciaal voor jou draaien zometeen, Wim.
4: Jouw recept voor een goede start van de dag.

0: Speciaal voor Wim zometeen Marco Borsato op je radio.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
3: Blad Rijopleidingen Transport en Logistiek. Voor al je rijbewijzen en nascholing code 95, even Blad bellen. De opleider van de Hoekse Waard en omstreken. Rijschoolblad.nl.
2: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
4: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium. Druk, hè? Videomeetings, offertes, facturen, bellen, bestanden delen. Gelukkig regelt Voorne ICT alles. Netwerk, telefonie, cloud en beveiliging. Kijk op voorne-ict.nl.
5: De skilift halen is één ding, maar goed naar beneden komen? Bij Indoor Ski Rotterdam helpen ervaren instructeurs je om beter te leren skiën of snowboarden. Kies voor een privéles of een van onze andere lesvormen. Veilig de piste op? Dat begint bij Indoor Ski Rotterdam.
4: Altijd overal verbonden en bereikbaar. Voorne ICT.
6: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
7: doei doei
6: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer Café of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
9: Begon jouw dag met ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
8: Bezoek een Alzheimer Café bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
11: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
12: Oma!
13: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
14: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
15: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
16: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
17: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
15: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
16: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
18: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
19: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
20: Dit is Radio Rijnmond.
21: Eruit.
20: Met Peter en Wendy. Radio met een grote R.

0: Een van de kandidaten voor de voorronde van het Songfestival. Marco Borsato met het prachtige Vrij zijn bij Rijnmond. Dat was een suggestie van onze vaste luisteraar Wim. En die stuurt ook via de Rijnmond app Netherlands 10 points. Een hele goede morgen, 11 minuten over 7. Van harte welkom op deze heerlijke nieuwe dag.
1: Het is donderdag en dat betekent een klein stapje dichter bij het weekend.
0: En vandaag weer met Wendy in plaats van Milou. En je bent er weer bij. We zijn live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Vandaag is er flink wat zon en blijft het droog. Maximum temperatuur rond de 19 graden vandaag.
1: En de langste file op dit moment in de regio staat op de A15 Rotterdam richting Europoort. Tussen afrit Brielen en de Suurhofbrug. 6 kilometer, dat komt daar natuurlijk door het slechte wegdek. Doe je 12 minuten langer over.
0: En Oranje speelt vanavond in de Nations League met de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez tegen Duitsland. Een opvallend moment in de persconferentie. Daar botste aanvoerder Virgil van Dijk stevig met telegraafjournalist Valentijn Driessen. Aanleiding was de kritiek op zijn rol en het verhaal dat hij zelf voorstander zou zijn van het spelen met 5 verdedigers in die WK-uitschakeling tegen Marokko.
2: Jouw woorden over dat ik Nederlands voetbal heb kapot gemaakt na de WK. Dat, ja, dat soort dingen, ja, dat gaat helemaal nergens.
3: Dat jullie hebben besloten om dat te doen op de manier waarop jullie het gedaan hebben.
4: Ik denk dat we het hierbij gaan laten.
2: Ja. Ik heb dat niet besloten.
0: Ja, zo maakte de persvoorlichter dus abrupt een einde aan die beladen persconferentie.
1: Leefbaar Rotterdam heeft in nog geen week tijd bijna 10.000 handtekeningen verzameld voor een referendum over de invoering van betaald parkeren. De partij wil op deze manier de plannen tegenhouden.
0: De terugkeer van Hives die blijkt direct een enorme hit. Een dag na de comeback hebben al 250.000 mensen zich aangemeld voor een profiel. Heb jij al aangemeld?
1: Nee, niet.
0: Nee, ik ook niet. Maar als je je wil aanmelden nu nog, dan kom je dus gewoon op een wachtlijst te staan. Dus zoveel aanmeldingen zijn er, laat eigenaar Mediahuis weten.
1: Ja, en of we nou vanavond gaan winnen of niet, wij hebben goud gewonnen op het WK touwtrekken. En zometeen de sterke Gerben uit Streefkerk.
0: Wacht even, WK touwtrekken?
1: Ja. Dat bestaat dus.
0: Dat bestaat dus. En dat doen regiogenoten aan mee. En we hebben goud gewonnen. Kijk, als we niet meer zo goed in voetbal zijn, moeten we toch uitreiken naar alternatieven, inderdaad.

0: was een grote hit van Surreal. Maar Suzy Quatro en Chris Norman verzorgden het origineel van Stumbling In. En die hoor je dus op Radio Rijnmond. Het is 10 minuten voor 7:30.
1: Ja, ik ken het dus als een grappig spelletje, touwtrekken.
0: Ja.
1: Maar er zijn dus ook echt officiële touwtrekverenigingen. Sterker nog, in Zuid-Afrika vond het WK touwtrekken plaats. En Gerben den Butter uit Streefkerk heeft daar 3 gouden en 2 bronzen medailles gewonnen. Hey Gerben, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
1: Hey, jij bent timmerman en je stond net nog op een dak. Ben je veilig beneden gekomen?
2: Ja, ik sta weer veilig met 2 voeten op de grond.
1: Oké, goed zo, goed zo. Hey, ja, veel jongens gaan op voetbal, op tennis, op hockey. Hoe kom je nou toch op het idee, ik ga op touw trekken?
2: Ja, ik was 13 en ik wou een sport doen. Ja? En mijn broer zat er ook op. Ja, die had me een keer meegenomen. Dus ja, zo is van het een en het ander ben ik gaan touwtrekken.
1: Het is begonnen bij je broer, maar hoe was hij dan op dat idee gekomen?
2: Ja, hoe was hij op het idee gekomen? Het is een vereniging in een dorpje, ja. Daar gaan we gewoon...
1: Iedereen ging dat doen uit het dorp. En,
2: ja,
0: is dat echt Streefkerks inmiddels, ook touwtrekken, of dat niet?
2: Ja, het is echt wel Streefkerks. We gingen met heel veel vriendengroep zijn we eigenlijk op de vereniging gegaan.
0: Wat leuk. Nou, gezellig. Dan ga je met z'n allen touwtrekken. En hoe maak je nou op voor zo'n WK? Hoe bereid je je nou voor?
2: Ja, dat is gewoon heel veel trainen ook. Ook afvallen. Dat zijn de minder leuke kanten.
1: Afvallen? Maar je moet toch juist lekker je gewicht in de strijd gooien?
0: Ja.
2: Ja, om het eerlijk te maken, moet je wel allemaal even zwaar zijn.
1: Oh.
0: Ja, tuurlijk. Ja, anders gaat er één aanhangen. Ja. Denk je, ja, zo gaan we nooit winnen natuurlijk.
1: Maar hoeveel moest je dan afvallen?
2: Ik bijna 10 kilo vanaf de winter gezien.
0: Zo, heb jij meteen een goed dieettip? Een goede dieettip voor ons op de vroege morgen?
2: Niet te veel eten.
0: Hé, hey, dat is een goeie. Daar heb ik daar nog nooit aan gedacht.
1: Nee.
0: Hey, dat is een goeie zeg. En neem ons even mee naar Afrika, naar Zuid-Afrika, dat WK. Hoe ging het er aan toe? Hoe lang kan 1 spel duren? Hoe ging het?
2: Nou, je hebt eigenlijk gewoon een poolfase. Dan ga je met... er zitten 8 teams in een pool. En dan moet je 2 keer tegen elkaar. Ga je gewoon trekken. En dan moet je zorgen dat je bij de eerste 2 in de pool komt. En zo'n potje, ja, sommige potjes duren wel 10 minuten. Sommige potjes duren zijn heel snel afgelopen. Vaak in het begin zijn ze wel korter. Dus dan moet je heel extreem hard starten.
1: Hoe lang duurde het langste potje?
2: Ik denk dat het want het was vrij aanvallende grond. Dat de 12 minuten de langste pot is geweest.
1: Zo, jeetje, dat is echt lang.
0: Oh, maar dan ben je uitgeput op een gegeven moment natuurlijk. En wat we natuurlijk tot slot willen weten, Gerben, jij hebt vast ook een relatie thuis, misschien?
2: Ja, klopt, ja.
0: En trek jij thuis ook aan het langste eind?
2: Nou, thuis mag ik gewoon luisteren.
0: Oh, ja, dan mag je luisteren, ja precies. Zo werkt het ook nog eens een keer, hè. Dit is trouwens ook een mogelijke inzending voor het Songfestival. Sera en Hurt Me hoor je nu bij Radio Rijnmond. En Gerben, dankjewel. En jij kan het dak weer op, hè?
2: Ja, ik ga weer verder.
1: Hoi,
2: doei.
0: Sera, Hurt Me.

0: Sera. Tegenwoordig woont ze niet meer in Sliedrecht, maar ze woont in Hardingsveld, Giessendam, samen met haar vriendin en met haar hondje. En ze heeft het daar heel erg naar de zin. En zij werd ook aangedragen door onze luisteraars als inzending voor het Songfestival. Heel veel mensen zijn dus enthousiast over verschillende deelnemers voor het Songfestival. Krijgen we heel veel appjes over. Maar er is ook één kritische app en die is van G. de Haas. Ik denk de heer G. de Haas. Hoe durven jullie je zo juichend op te stellen bij Wij gaan naar het Songfestival? Jullie ochtendprogramma is een en al hiep hiep hoera. Foei, Rijnmond. Dus ja, dat is een kritische noot die geplaatst wordt.
1: Ja, je kunt en die willen we ook delen.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Je kunt je ook afvragen van, is het inderdaad wel verstandig om naar het Songfestival te gaan? Een festival waar Israël aan deelneemt. En waar misschien wel volgens sommige mensen oorlogsmisdaden gepleegd worden.
1: Een hele terechte vraag.
0: En een terechte vraag inderdaad. Hoe ga je daarmee om met dat soort situaties? Dat is natuurlijk een vraag die boven alles hangt. Natuurlijk, je juicht je voor het Nederlands elftal. Maar wat er in Qatar gebeurt, dat deugt niet. Wat er in Saoedi-Arabië gebeurt, dat deugt voor geen meter. Laten we dat voorop stellen. Maar dan nog, als we deelnemen, dan kunnen we natuurlijk wel juichen voor degene die daar naartoe gaat. Maar dankjewel voor je bericht in ieder geval, meneer de Haas.
1: Zeker. En zometeen nog de hoofdpunten van het nieuws met Dave Datema.
2: Wanneer is een achtbaan te heftig? Nou, misschien heb ik zometeen wel een voorbeeld. Je hoort het straks.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
5: Oh ja joh?
4: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei!
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
7: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
8: Doe aan nieuwe kleding? Ontdek de herfstmode van dit seizoen bij Winkelcentrum Zuidplein. Laat je verrassen door verschillende stijlen en vind de look die bij je past. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos ontdekken.
9: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
10: Op zoek naar stijl en kwaliteit in huis? Bij Lombardije Interieur vind je al 40 jaar de mooiste vloeren, gordijnen en raamdecoratie. Een Rotterdams begrip. Laat je inspireren in onze showroom aan de Zenostraat of kijk op lombardijeinterieur.nl.
9: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar €1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van
12: Albert Heijn. Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenissen, Rotterdam.
1: Het is 19:30, je bent bij Rijnmond. Je krijgt van mij meteen de 3 langste files in onze regio. Op de A15 Rotterdam richting Europoort tussen afrit Brielen en de Suurhofbrug nog steeds 5 kilometer, 6 minuten vertraging. Slechte wegdek daar, de 2 rijstroken zijn dicht. Dan de A16 Breda richting Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en afrit Dordrecht Centrum 6 kilometer, 20 minuten vertraging. En de A27 Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond 7 kilometer, een kleine 10 minuten vertraging.
0: En de herfst is weliswaar officieel begonnen, maar volgens mij krijgen we nog wel een soort van staartje van de zomer, hè? Steven van der Gijzen, goedemorgen.
13: Een hele goede morgen. Nou, inderdaad, dat zeg je goed. Want als je van lekker nazomerweer houdt de komende dagen, dan zit je helemaal goed in onze regio. Vandaag flink wat zonneschijn, overal droog. Het is nu zo'n 13 graden buiten. Vanmiddag wordt het zo'n 19 graden met daarbij een matige noordwestenwind. Morgen volop zonneschijn, overal droog. Dan hebben we te maken met een zuidoostenwind. Ja, en die voert gewoon warme lucht aan. Morgenmiddag wordt het zo'n 22 of 23 graden. Nou, zaterdag krijgen we te maken met wat meer bewolking. Misschien een enkel drupje regen mag geen naam hebben. Ook dan nog 20 of 21 graden. Zondag wisselende bewolking, overal droog. Ook dan 21 graden, Peter. Daarna wordt het warmer. Op maandag wordt het 22 graden. Met wat meer ruimte voor de zon, maar ook kans op een bui. Maar de absolute topper lijkt gepland voor de dinsdag. Volop zonneschijn en dan zomerse temperaturen rond de 25 graden.
0: Dankjewel, Stefan. Tot over een uur. Het is inmiddels 1:08. Tijd voor het laatste nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug bij de Maasvlakte kost de transportsector minimaal €600.000 per dag. Die schatting komt van Delta Links, dat is de koepelorganisatie voor bedrijven in de haven, en Transport en Logistiek Nederland. De brug op de A15 naar de Maasvlakte werd vorige week vanwege de veiligheid deels afgesloten en het verkeer moest over de vluchtstrook. Dat zorgt voor vertraging en dat raakt niet alleen de bedrijven in Rotterdam en omgeving, maar eigenlijk de hele logistieke keten. Het levert gemiddeld een vertraging op van tussen de 15 minuten en een uur aan extra reistijd. Per dag rijden er 16.000 vrachtwagens over de brug. Delta Links en TLN roepen het kabinet op om meer geld in wegen te steken. 15 vrouwelijke leden van de Tweede Kamer willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarmee wordt zonder toestemming met behulp van kunstmatige intelligentie gezichten in porno gemonteerd. Nou, Kamerleden van veel partijen zijn daar slachtoffer van geworden. Daarom komen ze met z'n allen met een manifest, zegt dit Kamerlid van Pro.
5: Wij kiezen er nu voor om echt in actie te komen, omdat we het ongelooflijk belangrijk vinden dat vrouwen... Het gebeurt zo ongelooflijk veel vrouwen in de samenleving, dat we daarvoor opkomen, dat er echt gewoon actie komt. Maar ook om te laten zien dat hoe vrouwelijke politici eigenlijk geïntimideerd worden en stilgemaakt worden.
2: Nou, de 15 vrouwelijke leden zeggen dat ze allemaal het slachtoffer zijn geworden van die deepfake porno. Er zit onder meer Koen Radi bij, een Rotterdams Kamerlid.
0: Ja, het is heel triest natuurlijk, hè, dat gebeurt. En het vervelende is, het gebeurt zo massaal en het gebeurt vanuit allerlei platforms, ook in andere landen inmiddels, zo is gebleken. Het is gewoon niet tegen te houden. Dat is het erge. Het is gewoon niet te doen om deze trend te stoppen.
2: Het is triest dat er een markt voor is.
0: Ja, absoluut.
2: En voor sommige mensen kunnen achtbanen niet heftig genoeg zijn. Of toch wel. Tegen een Amerikaans pretpark van Six Flags in Californië zijn meerdere rechtszaken aangespannen vanwege de beruchte achtbaan, de X2. Die baan is zo heftig dat meer dan 100 mensen beweren dat ze de afgelopen 2 jaar hersenletsel hebben opgelopen na een ritje, meldt RTL Nieuws. 2 doden worden inmiddels in verband gebracht met de X-stoel. In die achtbaan storten mensen met een snelheid van 122 km per uur naar beneden, terwijl de stoelen ook nog eens een keer ronddraaien. Nou, ter vergelijking, de Python in de Efteling die komt niet boven de 80 uit. Nou, 2 vrouwen zeggen nu dat ze bewusteloos raakten doordat ze hun hoofd hadden gestoten tijdens een ritje. Ze moesten allebei een spoedoperatie ondergaan. Nou, neurologen bevestigen dat die verwondingen zijn veroorzaakt door een ritje in de achtbaan. Inmiddels is de X-stoel gesloten.
0: Schandalig, wat bizar. En waar is die X-stoel? Toe zijn nou?
2: In Californië. Ja, Six Flags heeft zelf ook al gereageerd en heeft gezegd van ja, als de mensen zich aan de goede regels hadden gehouden die worden uitgelegd voordat je die achtbaan ingaat, dan had dit nooit kunnen gebeuren.
0: Ja, ja, goed. Je gaat mensen toch ook niet in een vliegtuig laten vliegen. Advocaten
2: praat is dat.
0: Ja, belachelijk inderdaad. Nou, dankjewel Dave.
2: Hoi.
14: Dit is Radio Rijnmond.
0: Zometeen Pink en Teddy Swims, maar eerst de Time Bandits.

0: Time Bandits and I'm Specialized in You. Ik ontmoette Alidus Hiddink vorig jaar, de zanger van de Time Bandits. En hij vertelde, ja, best wel zielig eigenlijk, doordat hij heel veel gezongen had in zijn leven, is hij die kopstem inmiddels kwijt. Dus hij zingt dit liedje een paar octaven lager. I'm Specialized in You, hoorde je dus bij Radio Rijnmond.
1: De Peter en Milou puzzel.
2: Puzzel.
1: De Peter en Milou puzzel.
0: Yes, Milou is afwezig, maar we spelen toch de Peter en Milou puzzel. Want om nou de hele vormgeving te veranderen voor de Peter en Wendy puzzel is een beetje ingewikkeld. En speciale puzzelboeken te laten maken is ook ingewikkeld. Dus we hebben het speciale Peter en Milou puzzelboek dat je kunt winnen.
3: Ja, en er staan heerlijke puzzels in. En ik heb heel even opgezocht wat nou het effect is van puzzelen op je brein. En het remt dus dementie. Het zorgt voor pure ontspanning, voor betere oplossende skills. En als je een puzzel hebt opgelost, geeft het een voldaan dopaminestootje.
0: Kijk, dat is toch lekker. Er staan kruiswoorden in, er staan woordzoekers in. Sudoku Extreme staat er ook nog in. En je hoort elke dag een andere puzzel bij ons, geregeld ook andere categorieën. En vandaag is hij best wel moeilijk. Hij komt niet uit ons puzzelboekje, maar het is een soort van alternatieve puzzel. Let goed op. Je hoort zometeen een paar liedjes achter elkaar waarin getallen worden genoemd. Aan jou de taak om die getallen uit die liedjes bij elkaar op te tellen. En als een getal twee keer

0: Oh ja, ik heb ze zelf ook even meegeteld. Maar ik ben nog niet tot een optelling gekomen. Volgens mij heb ik wel alle getallen inmiddels zelf ook opgeschreven. Maar ik weet nog geen eindgetal. Weet jij inmiddels wel het eindgetal? Laat het dan weten via de Rijnmond app. Moet ik het nog één keer laten horen misschien?
1: Ja, doe maar.
0: Eén keer laten horen, want anders is het een beetje te ingewikkeld. Dus het gaat erom dat je alle getallen uit deze liedjes bij elkaar optelt.

0: Ja, en het is dus sowieso een getal boven de 1000. Dat kan ik in ieder geval verklappen. Want ik zie hier iemand die zegt, bijvoorbeeld Annemieke, die zegt een getal is 11. Dat is niet goed. Weet jij wel het goede getal? Als een getal dus 2 keer genoemd wordt, telt hij ook 2 keer, voor de duidelijkheid. Tel de getallen bij elkaar op en app het eindgetal door via de Rijnmond-app.
1: De Peter en Milou

0: Leave me.
1: Ja, Pink vond dat Davina Michel ook beter zong dan zijzelf. Dus die zou haar ook wel willen inzenden voor het Songfestival, kan ik me zo voorstellen. Don't Leave Me hoorde je bij Radio Rijnmond.
2: Van kunst en cultuur tot feest, ontmoeting en protest. De hele stad is gekleurd tijdens de Rotterdam Pride. En er zijn allerlei te gekke activiteiten te bezoeken. En comedian Victor Louis van S gaat ook iets heel leuks doen vanavond. Toch, Victor? Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Zeker.
2: Wat ga je doen?
3: Wij gaan een hele leuke show geven in de Club Haug met 6 comedians en een DJ en een afterparty. En het wordt echt heel erg leuk.
2: Ja, en het is echt een speciale Pride show. Jij speelt heel veel in Rotterdam, maar waarom is vanavond dan anders dan anders?
3: Ja, omdat dit dus een Queer XL show is, zo heet het. En het zijn eigenlijk alleen maar queer comedians of iemand die opgevoed is door twee queer ouders. Dus eigenlijk is het een beetje een thuisfeestje, om het zo maar te zeggen.
1: Even voor mijn beeld en voor mensen die dat niet weten, wat is queer ook alweer? Wanneer ben je een queer comedian, zoals jij?
3: Dat is als je niet hetero bent.
1: Ah, als je niet hetero bent, ben je queer. Oké, duidelijk. Ja.
2: Hey, en waarom vind jij het belangrijk om juist vanavond te spelen?
3: Nou kijk, het is sowieso altijd wel leuk en belangrijk om dit soort avonden te hebben. Omdat je dan voor één keer zeg maar de norm bent. In plaats van de uitzondering. En natuurlijk door de afgelopen dagen met het nieuws van dat de acceptatie toch wel weer afneemt. Onder vooral pubers is het denk ik ook wel weer belangrijk om daar ook een beetje om te lachen. En het allemaal niet te zwaar te nemen. Want de afgelopen dagen ging het er heel veel over. Hartstikke goed. Maar dat valt natuurlijk ook om te lachen. Dus,
2: ja, precies.
3: Dat is belangrijk.
2: Want jij zet duidelijk, je bent comedian. Je zet humor echt in. Wat is de betekenis en de functie van humor dan ook binnen meer lastig bespreekbare onderwerpen?
3: Nou, ik denk dat het ook gewoon is om het een beetje te relativeren soms. Hè? Want zeker met het nieuws kan het ook altijd een beetje zijn van nou, alsof je morgen van straat wordt gehaald. Of zo, weet je wel. En dat is ook allemaal niet aan de hand. Het is gewoon vervelend en daar moet je iets mee. En met humor kan je dat allemaal op een leuke manier ook even tot je laten komen, zeg maar.
1: Een heerlijke taak die je hebt en een mooie rol. Dankjewel, Victor Louis van S. Vanavond dus te zien in Club Haug bij de speciale Pride Comedy Show. Zijn nog kaarten voor, denk ik. Hoe laat begint het?
3: Het begint om 8:30.
1: Dankjewel.
4: De Peter en Milou puzzel.
5: Puzzel.
4: De Peter en Milou puzzel.
1: En aan jou dus de taak om de getallen in deze puzzel op te tellen. Je hoort zo meteen een paar liedjes voorbij komen. Je moet de getallen uit die liedjes bij elkaar optellen. Hoor je een getal 2 keer, dan telt hij ook 2 keer. Het kan dus nooit 207 zijn. Dat zie ik vaker voorbij komen. Dat kan niet, want het eerste getal is al 500.

0: lekker wakker worden met Teddy Swims. We zijn Mr. Know-it-all met Peter Wendy hier op Radio Rijnmond. Fijn dat je er weer bij bent. We gaan weer even lekker puzzelen.
1: We gaan lekker puzzelen.
2: Peter en Milou puzzel.
3: Puzzel.
2: De Peter en Milou puzzel.
1: Ja, en dat was best wel lastig, want je moest alle nummers die voorkomen in de liedjes achter elkaar bij elkaar optellen. We hebben heel veel verschillende antwoorden gekregen. Marleen, goedemorgen.
0: Marleen? Oh, Marleen is weg.
1: Marleen is weg.
0: Ik krijg een hartverzakking. Nee, bel Marleen terug, snel. Even kijken, maar jij moet het zelf even het nummer checken dan natuurlijk. Ja. Ik kan het niet voorlezen op de radio. Normaal gesproken lees ik het altijd voor aan je. Maar dat kan nu niet.
1: We gaan er gewoon
0: Marleen
1: even
0: is ook driftig gaan typen. Benieuwd wat ze dan schrijft. Oeh, ik moest weg. Ik verbrak
1: per ongeluk de verbinding, zegt ze. Nou, dan bellen we je gewoon even opnieuw.
0: Ja. Het is wel heel belangrijk dat we dit nog even doen op de valreep natuurlijk. Voordat we zo meteen naar het nieuws gaan. Spannend moment. En anders moeten we een ander bellen, hoor. Je kan nu nog inzenden, hè. Als je denkt van, oh ja, ik heb net geluisterd, die liedjes gehoord achter elkaar. Ik weet die optelling wel. Ja, Marleen, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Marleen!
1: Yeah!
0: Ja! Nou, eigenlijk ben ik hier al blij genoeg mee dat we je toch aan de telefoon hebben. Wat fijn! En ik zou helemaal blij zijn als jij die optellingen goed hebt. Waar kom je vandaan? Laten we daarmee beginnen.
4: Schiedam.
0: En hoe is het leven daar?
4: Ja, helemaal goed.
0: Waar woon je in Schiedam? Welke wijk?
4: In West.
0: En wat maakt het leven zo mooi daar?
4: Ja, Schiedam is gewoon een hele mooie stad.
0: Nou, dat is ook zo. Het centrum zeker. Hè? Prachtig om doorheen te lopen. En zo weinig mensen over het algemeen. Dus je hebt de stad helemaal voor jezelf vaak. Hé, hey, Marleen. Lieve Marleen, ben je ook een puzzelaar?
4: Niet, hè? Met de brandweerfeesten.
0: Oh, is dat dit weekend? De brandweerfeesten?
4: Dit weekend, ja.
0: Oh, dat is wel leuk om morgen nog even aandacht te besteden op de radio. Goed dat je het zegt. Marleen, top.
4: Ja.
0: Ben je ook een puzzelaar?
4: Ja, soms wel. Dus ik dacht, ik doe eens een keer mee.
0: Ja, en je ging die optelling maken in je hoofd waarschijnlijk, of met een klapblokje erbij. En toen kwam je tot welk getal?
4: Tot 1007.
0: Is het 1007? Het was onder andere Baby One More Time van Britney Spears. Mm-hmm. Twee keer de Proclaimers met 500 miles. Even kijken, die optelling.
1: Eén nacht alleen.
0: Eén nacht alleen inderdaad, maar dan twee keer. Dus dan hadden we ook nog één kopje koffie.
1: Yeah!
0: Gefeliciteerd.
4: Dankjewel.
0: En ga je naar de Brandersfeest ook nog?
4: Jazeker.
0: Oh, kijk eens aan. Nou, dat wordt hartstikke gezellig dan met jou, denk ik.
4: Ja, zeker weten.
0: Marleen, we zien elkaar komend weekend met alle Schiedammers bij elkaar. En een fijne dag, hè. Doeg.
4: Oké, jullie ook. Dankjewel.
2: De Peter en Milou puzzel.

0: De Dire Straits met Mark Knopfler aan het roer. Money for nothing and your chicks for free. Zometeen gaan we het hebben over Nederland, Duitsland. En dat doen we met VI Oranje Watcher Martijn Krabbedam.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Is uw bank, stoel of kussen versleten?
5: Zit ze niet lekker meer?
4: Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen.
5: Bel 010 307 4015.
4: Of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl.
5: Jans met een Z.
6: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam. Of kijk op maxgoud.com.
4: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken.
5: Bel 010 307 4015.
7: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
8: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
9: Oh ja joh?
8: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei.
9: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
10: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
11: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
12: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk. Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
13: Hey Remo!
14: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
15: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
13: Hey,
14: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
0: 8:01, je luistert naar Radio Rijnmond, naar Peter en Wendy. En Dave Datema is ook van de partij met het laatste nieuws. Goedemorgen, Dave.
16: Goedemorgen. Het Rotterdamse stadsbestuur houdt vast aan de plannen voor het invoeren van betaald parkeren in een groot deel van de stad. De miljoenen die het oplevert, die zijn nodig om huizen te bouwen en de jeugdzorg en de verduurzaming te betalen. Gisteravond was er een commissievergadering van de Rotterdamse gemeenteraad. De oppositie zegt dat het stadsbestuur de Rotterdammers nu ziet als melkkoeien. De plannen gaan om wijken als Ommoord, Nesselanden en Zevenkamp. Ook daar moet betaald parkeren worden ingevoerd, ook al is er meer dan genoeg plek om te parkeren. De uitbreiding van het betaalparkeren moet €240 miljoen opleveren voor de stad. Niet alleen moet er vaker en langer worden betaald, ook wordt het parkeren duurder waar al betaalparkeren is ingevoerd. De gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug bij de Maasvlakte kost de transportsector minimaal €600.000 per dag. Die schatting komt van Delta Links, de koepelorganisatie voor bedrijven in de haven en Transport en Logistiek Nederland. De brug op de A15 naar de Maasvlakte werd vorige week halverwege vanwege de veiligheid deels afgesloten. Het verkeer gaat daar nu over de vluchtstrook. Dat zorgt voor vertraging en dat raakt niet alleen bedrijven in de Rotterdammer omgeving, maar eigenlijk de hele logistieke keten. Het levert gemiddeld tussen de 15 minuten en een uur aan extra reistijd op. Delta Links en TLN roepen het kabinet op om meer geld in wegen te steken. In Utrecht hebben meer dan 10 mensen een stille tocht gelopen voor de omgekomen Rotterdammer Alfredo Gulu. Ze liepen gisteren door het centrum naar het Nijntjepleintje. Daar legden ze bloemen neer. In toespraken stonden ze stil bij politiegeweld in Nederland, zegt RTV Utrecht. De 51-jarige Gulu kwam vorige week om het leven nadat hij onwel was geworden bij een arrestatie in Rotterdam-Zuidwijk. Hij was staande gehouden op de Vaarnekamp omdat hij te hard zou hebben gereden op een fatbike. Ook kon hij zich niet identificeren, daarna sloeg hij dus op de vlucht. Hij zou meer dan de toegestaande hoeveelheid verdovende middelen bij zich hebben gehad. Een rechter in de Verenigde Staten heeft geoordeeld dat meerdere media die niet meer bij persbijeenkomsten in het Witte Huis mochten zijn, weer moeten worden toegelaten. De perspassen van tientallen medewerkers van CNN, MS Now en Politico werden dit weekend ingetrokken. Trump was het niet eens met de berichtgeving. Daarop werd de rechtszaak aangespannen. De rechter zegt dat bij het intrekken niet de juiste procedures zijn gevolgd, zoals er geen mogelijkheid om in beroep te gaan. De overheid had aangekondigd dat de toegangspassen waren ingetrokken uit veiligheidsoverwegingen, maar daarvoor werd volgens de rechter geen enkel bewijs geleverd. Bovendien wees de rechter erop dat Trump zelf had gezegd dat de band te maken had met negatieve berichtgeving en een gebrek aan eerlijkheid van de media. Het weer, flink wat zon, het blijft droog. Het is vandaag 19 graden. Vanavond helder en droog. Morgen veel zon, de temperatuur gaat dan omhoog naar een graad of 23. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
17: Dankjewel Dave. En dan krijg je van mij nog de drie langste files op dit moment in de regio. De A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen Den Hoorn en knooppunt Hofvliet. 10 kilometer, 7 minuten vertraging. De A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht. 8 kilometer, maar wel een half uur vertraging. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. 5 kilometer, daar doe je er 10 minuten langer over.
0: Zometeen Bruno Mars.
2: Jouw recept voor een goede start van de dag.
0: Zometeen bij Peter en Wendy On My Soul.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
18: Blad Rijopleidingen, Transport en Logistiek. Voor al je rijbewijzen en nascholing code 95, even Blad bellen. De opleider van de Hoekse Waard en omstreken. Rijschoolblad.nl.
19: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
20: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
19: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
20: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
21: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
22: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
23: En bedankt, hè?
24: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
25: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
26: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
25: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
26: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
25: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
26: Oké, ga ik op letten.
25: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
26: Doe ik.
25: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
27: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
28: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Dit is Radio Rijnmond.
1: Eruit!
2: Met Peter en Wendy. Radio met een grote R.

0: nummer 1 hit van David Bowie, die maakte in samenwerking met Chic oprichter en multimuzikant, enorm getalenteerde Nile Rodgers, die ook nummer 1 hit scoorde met onder andere Diana Ross en met Madonna en Duran Duran. Ja, het is ongelooflijk wat die man allemaal op zijn naam heeft staan. David Bowie hoorde je en Let's Dance hier bij Radio Rijnmond. Een hele goede morgen, welkom op deze heerlijke nieuwe dag.
1: Ja, op deze donderdag en dat betekent een klein stapje dichter bij het weekend.
0: En we gaan er even een feestje van maken voor je vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Vandaag is er flink wat zon, blijft het droog. Maximum temperatuur rond de 19 graden.
1: En de langste file op dit moment in de regio staat op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht. 8 kilometer, maar daar loop je een half uur vertraging op.
0: Oranje speelt vanavond in de Nations League. En hebben we het over voetbal natuurlijk tegen Duitsland. Een opvallend moment in de persconferentie. Daar botste aanvoerder Virgil van Dijk stevig met Telegraafjournalist Valentijn Driessen. Aanleiding was de kritiek op zijn rol en het verhaal dat hij zelf voorstander zou zijn van spelen met 5 verdedigers in de WK-uitschakeling tegen Marokko. Oudzeer dus.
2: Jouw woorden over dat ik Nederlands voetbal heb kapot gemaakt na het WK. Nee. Dat soort dingen, ja, dat gaat helemaal nergens.
3: Dat jullie hebben besloten om dat te doen op de manier waarop jullie het gedaan hebben.
4: Ik denk dat we het hierbij gaan laten.
2: Ja. Ik heb dat niet besloten.
0: Ja, en zo maakte de persvoorlichter dus abrupt een einde aan die persconferentie.
1: Leefbaar Rotterdam heeft in nog geen week tijd bijna 10.000 handtekeningen verzameld voor een referendum over de invoering van betaald parkeren in Rotterdam. De partij wil de plannen op deze manier tegenhouden.
0: En de terugkeer van Hive blijkt direct een enorme hit. Een dag na de comeback hebben al 250.000 mensen zich aangemeld voor een profiel. En de belangstelling is zo groot dat als je nu lid wil worden, dan moet je even wachten. Want er is een wachtlijst, dat laat eigenaar Mediahuis weten.
1: Ja, we gaan het straks hebben over de wedstrijd van vanavond, Nederland-Duitsland, met Martijn Krabbedam van Voetbal International.
0: Ik vind het wel spannend hoor. Nederland-Duitsland, toch een angstgegner van oudsher. Nieuwe bondscoach en misschien speelt Zegi al wel.

0: Wat was het geweldig zeg in de Amsterdam Arena. Bruno Mars, On My Soul, hoorde je bij Radio Rijnmond.
1: Hé hey Peter, je zit een beetje te wiebelen op je stoel. Ben je een beetje gespannen voor vanavond?
0: Ja, het is toch Nederland-Duitsland. We hebben een nieuwe bondscoach. Feyenoorder Givay Zegio is erbij. Volgens mij zit hij wel op de tribune, maar toch, dan mag de pret niet drukken. En ik denk dat die zenuwen ook wel een beetje aanwezig zijn bij onze oranje watcher van Voetbal International. Martijn Krabbedam, goedemorgen.
2: Goedemorgen, nee, geen zenuwen.
0: Nee, dat heb je niet meer na al die jaren zeker.
2: Ja, maar ik hoef toch ook niet mee te doen?
0: Nee, dat is raar hè, dat ze jou nooit hebben opgeroepen inderdaad.
2: Dat is heel raar. Zijn ze wel een jaartje van 30 te laat mee, maar dat geeft niks.
0: Ja, jij was...
2: Wel nieuwsgierig.
0: Ja, wel nieuwsgierig inderdaad, met de nieuwe bondscoach, Xavi Hernandez. Ook benieuwd naar Virgil van Dijk. Wat was dat voor een fitty met jouw collega Valentijn Driessen? Ik laat even een stukje horen.
3: Jouw woorden over dat ik Nederlands voetbal heb kapot gemaakt na het WK. Nee. Dat soort dingen gaat helemaal nergens.
4: Dat jullie hebben besloten om dat te doen op de manier waarop jullie het gedaan hebben.
5: Ik denk dat we het hierbij gaan laten.
3: Ja. Ik heb dat niet besloten.
0: Ja, toen kwam er dus abrupt een einde aan die persconferentie. Hoe luister jij naar dit verhitte gesprek?
2: Nou, ik zat ernaast. Ik had eerder zelf nog een gesprekje met Van Dijk. Daar ging het al over zijn... dat hij eigenlijk vond dat hij een gebrek aan waardering kreeg in Nederland. Hè, dat hij anders werd beoordeeld dan andere spelers. En eerder al had hij een interview gedaan met de rechthouders en met de Vico. En die jongens kwamen al binnen. Dus, hij is niet heel vrolijk vandaag. Dus ja, ik weet ook niet wat er nou precies aan de hand was. Het lijkt wel of hij vindt dat we in Nederland in katvrij moeten vallen als hij op het vliegtuig stapt en in Amsterdam landt. Maar het gaf wel een idee van, daar zat het eigenlijk het nieuwe oranje met een nieuwe bondscoach die een frisse start wil maken. En dan zat de oude aanvoerder een beetje te sikkeneuren over allemaal wat er was gebeurd en dat hij wat meer waardering wilde. Dus het was wel een aardige tegenstelling, vond ik, achter die tafel gisteren.
0: Ja, die tegenstelling tussen het nieuwe elan met nieuw oranje, met de nieuwe bondscoach.
2: En het oude gezeur eigenlijk.
0: Ja, nu al gezeur inderdaad. Ongelooflijk. Terwijl Virgil van Dijk...
2: Hij is natuurlijk... Het is een ervaren aanvoerder. Kijk, als hij het ergens niet mee eens is, mag hij dat natuurlijk gewoon zeggen. Zo zijn we dan ook wel weer in Nederland. Want je zag die Savi even tussendoor natuurlijk wel kijken. Hè? Ja. Met zijn koptelefoontje op of met zijn oortje in. Want hij werd door de tolk alles werd keurig vertaald. Dus die dacht wel wat van wat ben ik nou alleen bestaan terechtgekomen. Want dit zie ik van die spanje niet, hè. Nee. Dat een journalist met Lamine Jamal in discussie gaat.
0: Nee.
2: Dat gebeurt hier natuurlijk wel, dus hij zat te kijken van... mijn hemel, waar ben ik aan begonnen?
0: Ja, maar Martijn, jij en Valentijn, jullie zijn ook wel erg hoor... tegen die gelouterde spelers, die geweldenaren... Die van ons door het vuur gaan met het oranje shirt.
2: Ja, ja.
0: En jullie leggen ze elke keer het vuur aan de schenen... en elke keer worden ze toch wel een beetje boos op jullie. Bereik je daar nou mee het gewenste resultaat?
2: Nee, maar je mag ze toch gewoon bevragen over een mislukt WK. Dat was ook een totale blamage. Als je in de 16e finale wordt uitgeschakeld door Marokko. Voetballand kan dat toch niet. En los nog van dat, was de manier hoe ze voor de dag kwamen daar in Amerika natuurlijk ook gewoon tranen trekken. Dat hebben we nou zitten kijken op die wedstrijden.
0: Ja.
2: Een uitgietje tegen Zweden met omschakelmomenten. Maar toch hebben we toch nergens van genoten. En eigenlijk ook niet. In Duitsland tijdens het EK hou je nog wel de halve finale, maar hoe je weggespeeld door Oostenrijk en moet je via de flightroute Roemenië en Turkije, kom je dan nog in de halve finale.
0: Ja, ik snap je wel, maar je bent andere tijden gewend, Martijn. Jij denkt nog aan EK 88 en WK 94.
2: Dat had ik ook nog gewoon op school hoor.
0: Ja.
2: Die 88 en 98 en...
1: Hey Martijn, de nieuwe bondscoach hè, als Spaanse man, zoekt hij nou ook een beetje toenadering tot de echte Nederlandse cultuur en de dingetjes die daarbij komen kijken?
2: Nou, dat zegt hij wel. Ja, wij kunnen het niet controleren, omdat de meeste trainingen zijn besloten, een beetje of 20 open en dan gaan we weer weg. En we weten helemaal niet wat er gebeurt in de trainingskamp, maar je hoort wel dat het voor die spelers wennen is hoor. Ook niet alleen de oefenvormen op het veld, maar... Ja, ook die besprekingen. Er loopt een fysieke trainer of een performance coach, wat dat dan heet. Die loopt heel druk over het veld. Dus hij probeert die passie, heb je het de hele tijd over. Die passie probeert hij erin te krijgen. En
0: ja,
2: blijkbaar zijn Spaanse mannen wat gepassioneerder of gepassioneerder dan Nederlandse blijkbaar.
0: Dus, nou, dat denk ik wel.
2: Heel dat gaat. Ja, is dat zo?
0: Ja, jawel. Ja, zeker. Ook romantischer en weet je.
2: Oh.
0: Ja, echt waar. Wij kunnen echt wel wat van leren.
2: Niet passievol en ook al niet romantisch. Nou,
0: nee.
2: Lekker dan.
0: Nee, Martijn, je kan jezelf toch niet passievol en romantisch noemen. En Valentijn Driessen ook niet. Kom op.
2: Ik zal even mijn vrouw geven aan de lijn.
0: Nou, ik wil graag je ex wel even spreken dan.
2: Nee? Oh ja,
0: nee. Nee, grapje. Zegio doet niet mee, hè?
2: Nou, dat weet ik niet helemaal zeker. Er waren geruchten dat hij misschien met Jong Oranje moest spelen tegen Noorwegen en daarna aansloot bij Oranje. Maar Ja, er moeten natuurlijk een paar spelers op de tribune gaan zitten.
0: Ja.
2: Dus als dat CGO en Van Bommel daadwerkelijk zijn, nou, dan weet je wel dat ze naar Jong Oranje gaan. Maar dat was gisteren nog niet bekend, daar heeft hij niks over gezegd. Maar
0: ja, we krijgen het nu net binnen. CGO en, even kijken, die jongen die bij Ajax heeft gespeeld, die zit op de tribune. En even kijken, Timber zit ook op de tribune.
2: Van Bommel niet?
0: Nee. Nee, die zit niet op de tribune. Nee.
2: Nou, er was een gerucht dat ze nog even met Jong Oranje mee zouden doen. Maar dat is dan blijkbaar niet het geval. Ja, weet je, ja. Er zijn 4 wedstrijden. Dus ja, die komt toch nog wel aan de beurt.
0: Ja, natuurlijk.
2: Maar het is wel jammer, Nederland-Duitsland is natuurlijk wel de leukste.
0: Ja, absoluut. Nou, hij gaat dus vanavond van start. Het debuut ook van Xavi Hernandez, de nieuwe bondscoach. Oranje zit dus verder in de pool bij Servië en Griekenland. Dat zijn de tegenstanders van later. En Martijn Krabbe dan van Voetbal International. Dankjewel en veel plezier vanavond.
2: Dank je.
0: Okay. Hoi, hoi. Thanks. Hoi.

0: Me, Britney, Baby, One More Time bij Radio Rijnmond. En zometeen gaan we naar de hoofdpunten van het nieuws. En Hanneke is de gast en zij werd vroeger gepest op het werk en heeft daar een boek over geschreven. En dat allemaal in de Week van het Pesten.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
3: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl. Last van nek, schouder of rugklachten? Meld je aan voor het fysio-event van Slaapboulevard Kwakernaat. 9 en 10 oktober. Ervaar welk matras of bed bij jou past.
4: Mama, Ernstings Family weet precies wat wij leuk vinden.
5: Hoe kom je daar nu bij?
4: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
6: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family. Met 26 winkels in Nederland en online.
7: Ernstings Family.
6: Aanbevolen door vrolijke families.
8: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad. Van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen. Binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
9: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
10: Oh ja joh?
9: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei.
8: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren. Tweede kaartje gratis.
11: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
12: Het is 8:45 en je bent bij Rijnmond. Je krijgt van mij de 3 langste files op dit moment in de regio. De A12 Den Haag richting Utrecht tussen knooppunt Gouwen en Woerden 16 kilometer. 3 kwartier vertraging. Komt door een ongeluk. De linker rijstrook is daar dicht. En de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Papendrecht en Gorkum 9 kilometer. 1 kwartiertje vertraging. En dan de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht 5 kilometer. Daar doe je er 10 minuten langer over.
0: Dan gaan we naar het weerbericht met Steven van der Gijs. En goedemorgen. Morgen Stefan, de herfst is begonnen. Kan de jas weer tevoorschijn komen of valt het mee?
13: Nou, ik denk dat het toch wel meevalt. Een hele goede morgen trouwens. Want de komende tijd kunnen we toch wel spreken van aangenaam nazomerweer in de regio. Aan het weer kunnen we niet echt merken dat de herfst begonnen is. Maar aan de steeds korter wordende dagen wel. Want we verliezen vanaf nu zo'n 4 minuten daglicht per dag. Dat lijkt misschien niet veel. Maar volgende week betekent dat dat de dag dan alweer een half uur korter is dan vandaag. Nou, vandaag flink wat zonneschijn. Soms een paar stapelwolken. Blijft droog. Middagtemperatuur van 1 graad of 19. Morgen hebben we te maken met een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Ja, die maakt het dan gelijk een heel stuk warmer. In de volle zon wordt het morgenmiddag zelfs zo'n 23 graden. Nou, in het weekend hebben we te maken met een wisselende bewolking. Op de meeste plaatsen blijft het droog, wordt het zo'n 20 of 21 graden. Dan valt er op maandag waarschijnlijk een bui, maar wel vrij warm met 22 graden. En dinsdag wordt dan een echte, nou, nazomerdag met de hoge temperaturen voor de tijd van het jaar, want die gaan zelfs helemaal in de zomerstand met temperaturen rond de 25 graden.
0: Dankjewel, Stefan van der Gijs. Was dat. Het is inmiddels 8:30 precies, Radio Rijnmond. En de hoofdpunten van het nieuws, die krijg je van Dave Datema.
14: Op de Pascalweg in Rotterdam-Lombardij is gisteravond een auto uit de bocht gevlogen. Die kwam vervolgens tegen een geparkeerde auto aan. De bestuurder van de auto die uit de bocht vloog is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldde mensen ter plaatse. De bestuurder stapte wel eerst uit, maar zou daarna in elkaar zijn gezakt. De schade aan beide voertuigen is groot. De Immigratie- en Naturalisatiedienst, de IND, heeft de afgelopen 10 jaar zo'n 70 mensen bestempeld als een gevaar voor de nationale veiligheid. Dat meldt de dienst na vragen van Nieuwsuur. Het zijn vooral mensen die zijn veroordeeld voor terroristische misdrijven in Nederland, maar ook Syriëgangers en een Rus die bedrijfsgeheimen stal van ASML. Een deel van hen zit vast. Onduidelijk is hoeveel er weer zijn vrijgelaten en hoeveel het land zijn uitgezet. Dat laatste moet gebeuren bij personen met een buitenlandse of een dubbele nationaliteit. Maar minister Van Wil erkende in mei dat het vertrek in een hoop gevallen niet kan worden gerealiseerd. En voetbal. Deze week zijn de laatste voorrondewedstrijden geweest voor het KNVB-bekertoernooi. Zo plaatste Barendrecht zich voor het hoofdtoernooi van de beker. Net als Excelsior Maassluis, TOGB en Zwaluwe-Vlaardingen haalden het niet. Maar de meest bijzondere wedstrijd was gisteravond tussen Jos Watergraafsmeer uit Amsterdam en Tech uit Tiel. Daar waren namelijk strafschoppen nodig. Maar blijkbaar duurde dat net iets te lang. Na een verlenging met een 4-4 stand werden strafschoppen genomen. Nou, de thuisploeg mocht de beslissende strafschop binnenschieten toen het licht uitviel. Het duurde echt een paar minuten voordat iemand de lichtknop had gevonden en alles weer aanging. Nou, toen alles klaar was, werd de strafschop alsnog genomen en binnengeschoten, waardoor Jos doorging naar het hoofdtoernooi van de beker. Maar je kan je wel afvragen hoeveel druk er nou uiteindelijk op zijn spelen ligt, al bij zo'n beslissende strafschop. Ja. En er valt ook nog eens een keer het licht uit.
0: Oh, dat lijkt me echt verschrikkelijk. Nou, dankjewel Dave.
14: Hoi.
7: Dit is Radio Rijnmond.
0: Zo meteen de nieuwste single van Douwe Bob. Eerst een klassieker van Taylor Dane.

0: Half of Your Love bij Peter en Wendy.
1: FC Rijnmond Nieuws.
0: En elke dag rond deze tijd krijg je van ons het laatste voetbalnieuws. Voetbaltrainer Erik ten Hag vindt dat Feyenoord een grote fout heeft gemaakt door destijds niet met Jong Feyenoord in te stappen in de voetbalpyramide. Ajax en PSV deden dat wel en spelen nu met hun belofte in de keukenkampioendivisie. Feyenoord probeert al jaren via een lastig promotietraject alsnog deel te nemen. Ten Hag zegt in een podcast van Tubantia dat het echt een strategische blunder was van Feyenoord en dat het Nederlandse voetbal daardoor talent uit de regio Rijnmond misloopt. Dan Patrick Walemark, oud-speler van Feyenoord, speelde 36 officiële duels voor de club in 2022, maar brak nooit echt door. Die zegt nu tegen een Zweedse krant dat hij veel kritiek kreeg en het gevoel had dat er psychologische spelletjes met hem gespeeld werden bij Feyenoord. Soms voelde het, zo zegt hij, alsof hij weer op school zat. Walemark speelt op dit moment sterk in Polen en is weer opgeroepen voor de Zweedse nationale ploeg. En dan het Nederlands elftal, Oranje dus. Daar botste aanvoerder Virgil van Dijk in aanloop naar die wedstrijd tegen Duitsland stevig met Valentijn Driessen, journalist van de Telegraaf. Aanleiding was de kritiek op zijn rol en het verhaal dat hij zelf voorstander zou zijn van het spelen met 5 verdedigers in de WK-wedstrijd tegen Marokko. Over het algemeen ervaart van Dijk gewoon te weinig waardering vanuit de Nederlandse media.
2: Jouw woorden over dat ik Nederlands voetbal heb kapot gemaakt na het WK... Dat soort dingen, ja, dat gaat helemaal nergens.
3: Dat jullie hebben besloten om dat te doen op de manier waarop jullie het gedaan hebben.
4: Ik denk dat we het hierbij gaan laten.
2: Ik heb dat niet besloten.
0: En zo werd er dus abrupt een einde gemaakt aan die persconferentie. Inmiddels is duidelijk dat Givay Zegiel van Feyenoord op de tribune zit, samen met Taylor en Timber. En tot slot goed nieuws voor de Feyenoord-vrouwen. Die hebben gisteravond namelijk goede zaak gedaan in Europa door in eigen huis het Noorse Vålerenga met 4-1 te verslaan.
1: Ga voor meer voetbalnieuws naar Rijnmond.nl of de Rijnmond-app.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R. Met Peter en Wendy.

0: myself.
1: Prachtige nieuwe single van Douwe Bob. Die hoor je uiteraard op Radio Rijnmond bij Peter en Wendy. No to self hoor je.
2: Ja, het is de week tegen pesten. En ook wij vinden het belangrijk om hier aandacht aan te besteden. Want ja, soms is pesten heel duidelijk, hè? Iemand laten struikelen of duwen of uitschelden. Maar heel veel vaker gebeurt het juist heel stiekem. Onderhuids, heel subtiel en ook op de werkvloer. Aangeschoven bij ons in de studio, Hanneke. Fijn dat je er bent.
3: Ja, dankjewel.
2: Ja, en dat subtiele pesten op de werkvloer, helaas, weet jij daar van alles van, hè?
3: Ja, ik heb het zelf meegepakt. En heel veel mensen schamen zich ervoor. En daarom dacht ik, ik ga daar een boek over schrijven. Zodat jij je niet alleen hoeft te voelen.
2: Ja, want kun je ons eens kort meenemen naar de werkvloer? Wat gebeurde daar?
3: Ja, bij mij, het begon eigenlijk allemaal heel subtiel met micromanagement. Dus heel veel controleren door collega's die hoger in de voedselketen stonden dan ik, maar nog net niet mijn leidinggevende waren. Mm-hmm. En op het moment dat ik daarmee naar mijn leidinggevende ging, dan zei hij, ach, val wel mee.
2: Oh, dat werd helemaal niet serieus genomen.
3: Of zo heeft hij het niet bedoeld. Of ga nog een keer in gesprek.
2: Yeah.
3: En dan ging ik nog een keer in gesprek. Maar doordat die collega niet begrensd werd, het waren er eigenlijk drie, stopte het niet.
2: Mm-hmm.
3: En toen ging hij op vakantie. En hij was 3 weken weg. En in die 3 weken escaleerde het. Iemand ging bijvoorbeeld in de kantoortuin opstaan. En mij corrigeren. Waar iedereen bij stond. En niemand greep in. Ik heb natuurlijk die persoon, zo ben ik, daarna een kamertje ingetrokken. Mm-hmm. Alleen, ze waren met z'n drieën. Dus als ze met z'n drieën zijn, dan teamen ze. En ja, er was geen leidinggevende meer. Dus het werd van kwaad tot erger. En zelfs zo erg dat ik in een kamertje zat. En dat ik excuses moest aanbieden voor iets wat ik niet gedaan had. En dat iemand echt met een

0: voren kwam leunen en echt naar me ging wijzen.
1: Nou, dat is ook echt heel, gewoon heel intimiderend.
0: En ik zei sorry. Waar ik echt, nu als ik echt denk, oh, maar ja, dat denken heel veel mensen. Je zegt sorry. En dat is bijvoorbeeld die man bij Matthijs van Nieuwkerk die op zijn knieën ging en zei sorry meneer.
2: Je moet excuses aanbieden inderdaad. Hoe ben je uit deze toxische, uit deze giftige omgeving ontsnapt uiteindelijk?
0: Nou, dit heeft maar 3 weken geduurd dat het zo erg was. En mijn leidinggevende kwam terug en ik ging naar hem toe, weer. En ik zei, het is verergerd, dit moet stoppen. En toen zei hij de magische woorden, Hanneke... Ik heb geen vertrouwen meer in jou. Wij hebben geen vertrouwen meer in jou op inhoud en betrekkingsniveau. Ik denk dat je gewoon moet gaan. Het doet misschien een beetje pijn, maar ik zou maar gewoon morgen eens met HR gaan praten. En dat gesprek duurde nog geen 10 minuten.
2: En hoe lang had je er gewerkt?
0: 17 jaar.
2: 17 jaar.
0: Ja, sorry, was ik even vergeten. Ja. En ik ging een vergadering in met een natuurfotograaf. Want ik was toen communicatieadviseur over de vele boompjes in onze gemeente. En ergens halverwege dat overleg zei ik, ik geloof dat ik moet gaan, zei ik. Excuses. En ik stond op en ik heb mijn collega met de externe achtergelaten. Ik ben de draaideur doorgelopen. En ik ben nooit meer teruggegaan.
1: Wat goed en wat dapper en wat sterk. En toen?
0: Nou ja, dat vond ik dus, dat vind ik nog steeds super sterk. Maar toen, ik was de enige in 17 jaar die dat deed. Ja. Want de meesten worden herplaatsingskandidaat, melden zich ziek, gaan vechten. En mijn collega's hebben tot jaren daarna, en dat hoorde ik dan ook, over mij bij externe negatieve verhalen rondgestrooid.
2: Ja, dus het ging nog even door. Eigenlijk de blaam en de laster, dat ging nog even door daarna. Ik stel voor dat wij ook nog even doorgaan, Hanneke. Want er valt genoeg te vertellen. Je hebt namelijk uiteindelijk ook een oplossing voor andere mensen die hiermee te maken hebben. Je hebt er namelijk een boek over geschreven. En daar gaan we het zo meteen over hebben. In de Week tegen Pesten met Hanneke Zumker. Schrijver van het boek Doorbreek giftig gedrag op het werk. Eerst Paula Abdul en Straight Up. Long.

0: Heerlijk, terug naar de jaren 80 met Paula Abdul en Straight Up. En we hebben hier in de studio een interessante gast in het kader van de Week tegen Pesten. We hebben daar de hele week al aandacht voor. We hebben Ed Aldus over zijn ervaringen gehoord. We hebben ook iemand van een stichting over pesten gehoord. Ja, en vandaag horen we dus over pesten op de werkvloer. En in het kader daarvan is Hanneke Zumker aangeschoven, schrijver van het boek Doorbreek giftig gedrag op het werk. Hanneke, jij hebt net verteld hoe je uit die toxische, uit die giftige omgeving ontsnapte toen je gepest werd op je werk. Daarna ben je coach geworden en eigen krachtcoach. En je hebt een boek dus uitgegeven. Welke belangrijke tips heb je voor mensen die pestgedrag op het werk ervaren?
1: Ja, vooral één tip. Blijf er niet mee rondlopen. Als iemand zegt hij bedoelt het niet zo, of het was maar een grapje, of stel je niet aan, of je neemt het wel heel zwaar. Ja, twijfel niet aan jezelf en ga met iemand praten. Met je manager, en als het je manager zelf is, misschien wel de manager daarboven of de vertrouwenspersoon. En als er niemand is in jouw organisatie waarmee je kan praten, neem dan een vriend of vriendin in vertrouwen. Of je partner. Ja. Maar blijf er niet mee rondlopen. Toets het. En heel grote kans dat jij niet aan jezelf twijfelt.
0: En over toetsen gesproken, heb je 3 korte voorbeelden van gepest worden op het werk?
1: Wat, nou, hoe vaak ben jij wel in de cc gezet als je een kleine fout had gemaakt?
0: Ja, dat gebeurt wel eens, ja. Ja, niet hier hoor, maar dat is in het verleden wel eens gebeurd. Ja, klopt.
1: En dat dan ook wordt uitvergroot, een fout uitvergroot. Of bijvoorbeeld tegen je collega iets zeggen over jou en tegen jouzelf heel aardig doen. Dat is eigenlijk ondermijnen natuurlijk. Dus dit vind ik ook vormen van pesten. Maar vind jij dat ook?
0: Ja, precies. Het kan soms subtiel zijn, zeg je al.
1: Heel
0: hè?
1: Subtiel.
0: Het is niet laten struikelen. Het begint subtiel en het kan steeds heftiger aanvoelen natuurlijk. Het boek heet dus Doorbreek giftig gedrag op het werk. Is nog niet verkrijgbaar, maar je kunt hem wel pre-salen. De website is eigenkrachtcoaching.nl. Hanneke Zumker, dankjewel.
1: Ja, jij ook bedankt. Jullie bedankt.

0: van Keane. Sovereign Light Café. Het gaat over een klein koffietentje aan de kust van het Engelse Baxterland Sea. Op het eerste gezicht helemaal geen bijzonder café, totdat dit nummer uitkwam in 2012. En toen werd het ineens een trekpleister. Zo meteen de boer op, over trekpleister gesproken. Tussen 9 en 12, ware attractie. Met een 5 na 9 die vooral bestaat uit liedjes over fietsen en lopen. Dus ik kan me voorstellen dat dat het thema is. Want we hebben Skik, we hebben Bluff, Harder Dan Ik Hebben Kan. De Bicycle Race van Queen. En wat dacht je van Lopen Tot de Zon Komt van Agda en de Munnik?
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Lading gereed, maar nog niet verpakt of zeevast? Bode regelt het. Industrieel verpakken, lashen en securen. Bode Freight Protection. Until it all fits.
6: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Onder leiding van wereldberoemde sopraan en dirigent Barbara Hennigan. Met live muziek van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Laurens Collegium. 8 tot en met 11 oktober in het nieuwe Luxor Theater. Tickets via scapinoballet.nl.
7: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
8: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
9: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
10: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
11: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij. En kun jij nog beter ondernemen. Allsafe.
12: Geeft ruimte.
13: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
12: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
13: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
12: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
13: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
12: Oké, ga ik op letten.
13: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
12: Doe ik.
13: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
14: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
15: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
16: Begon jouw dag met ruitschade?
17: Opgelost. Autotaalglas.
0: In Dordrecht is het 13 graden. Goedemorgen, hier ben bij Rijnmond. De boer op, daar luister je naar. Het is 9 uur geweest. En dat betekent dat de koffiecorner is geopend. Voor het gesprek van de dag bij het koffieapparaat dan wel de waterkoeler. Nou ja, een van de onderwerpen zou kunnen zijn dat de staatssecretaris Erkens een verplichte praktijkcursus voor baasjes met een bijtgrage hond wil. Ja, maar hij gaat nog uitzoeken welke soort honden het omgaat. Maar goed, zou niet elk baasje van elke hond een cursus moeten hebben? Laat je mening horen. Open de app, rechtsboven klik op app ons. We gaan zo meteen op de fiets, samen met Dennis. En terwijl we een fietsrit maken, luisteren we naar heerlijke plaat in de 5 na 9. Eerst het laatste nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
18: Goedemorgen. De gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug bij de Maasvlakte kost de transportsector zo'n €600.000 per dag. Die schatting is gemaakt door Delta Links, dat is de koepelorganisatie voor bedrijven in de haven, en Transport en Logistiek Nederland. De brug op de A15 naar de Maasvlakte werd vorige week vanwege de veiligheid deels afgesloten. Het verkeer gaat er over de vluchtstrook, maar dat zorgt wel voor vertraging, en dat raakt niet alleen bedrijven in Rotterdam en omgeving, maar eigenlijk de hele logistieke keten. Per tripje zou het ongeveer 15 minuten tot een uur aan extra reistijd opleveren. Delta Links en TLN roepen het kabinet op om meer geld in wegen te steken. Op de Pascalweg in Rotterdam-Lombardije is gisteravond een auto uit de bocht gevlogen. Die wagen kwam tot stilstand tegen een geparkeerde auto. De bestuurder is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, zeggen mensen te plaatsen. De bestuurder stapte wel eerst uit, maar zou daarna alsnog in elkaar gezakt zijn. De schade aan beide voertuigen is groot. De Amerikaanse president Donald Trump moet CNN, Politico en MS Now weer toelaten tot het Witte Huis. De rechter vindt dat hij niet de juiste procedures heeft gevolgd bij het afnemen van de accreditatie, zegt NOS-correspondent Sjoerd Daas.
19: Het laat in elk geval zien dat het eerste amendement van de Amerikaanse constitutie, de grondwet, de vrijheden, vrijheid van meningsuiting, persvrijheid, dat die niet zomaar door een president aan de kant kunnen worden geschoven, onderuit gehaald kunnen worden. Ook al draagt hij daar natuurlijk op dagelijkse basis aan bij met zijn uitspraken richting de media, nepnieuwsbeschuldigingen als het nieuws hem niet aanstaat. Maar hier zegt de rechter dus in elk geval, dit gaat helemaal nergens over. Deze journalisten moeten terugkomen.
18: Afgelopen weekend verloren de media de toegang tot het Witte Huis omdat hun berichtgeving de regering niet beviel. Andere mediaorganisaties boycotten daarna de persbijeenkomst van het Witte Huis uit solidariteit met hun collega's. Feyenoordspeler Givai Zegiel maakt vandaag sowieso niet zijn debuut bij het Nederlands elftal. Hij zit bij de wedstrijd tegen Duitsland voor de Nations League op de tribune. Dat blijkt uit het wedstrijdformulier van de UEFA. De selectie bestaat uit 26 spelers, maar er mogen er maar 23 op het wedstrijdformulier gezet worden. Na Zegiel zitten ook Julian Timber en Kenneth Taylor op de tribune. Nederland speelt in ruim een week tijd 4 wedstrijden voor de Nations League. Het speelt 2 keer tegen Servië, 1 keer tegen Griekenland en vanavond bij Duitsland. Dan nog het weer. Flink wat zon, blijft droog. Het is 19 graden. Vanavond is het helder en droog. Morgen veel zon. De temperatuur gaat omhoog naar een graad of 23. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
20: Dankjewel, Dave. De verkeersinformatie van de ANWB. De wegenkaart kleurt behoorlijk rood van de ANWB. Dus ik beperk me even tot het noemen van files of vertragingen. Die leiden tot 10 minuten extra reistijd. De A12, Den Haag richting Utrecht tussen Gouda-West en Woerden. Een uur vertraging door een ongeluk, maar de weg is daar wel weer vrij. Dan de A16, Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Ridderkerk. 10 minuten, ook 10 minuten vertraging op de 16 tussen Rotterdam Feyenoord een knooppunt Terbrechtseplein door bergingswerkzaamheden. Als je onderweg bent, rij voorzichtig, goede reis. En als je geen zin hebt om met de auto te gaan, dan kun je ook nog altijd op de fiets. Dat ga ik zo meteen doen, samen met Dennis. We gaan het hebben over de wielerronde Abbebroek. Maar welke muziek hoort erbij in de 5 na 9?
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
21: Megabike Kids gaat verhuizen. Geen zorgen, we gaan maar een paar deuren verder naar de nog grotere Megabike Megastore aan het Hoofdplein. Profiteer nu van mega verhuiskorting.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
3: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Dit is Radio Rijnmond.
7: De Boer op. Ruud de Boer.
6: Radio met een grote R.
8: De 5 naar 9. 5 platen door jou aangevraagd. 1, 2, 3, 4, 5. 5 na 9.

0: blijf nog even op de fiets zitten hoor. Op fietsen is Kik, de eerste van...
1: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 5 na 9.
0: Aangevraagd door de drijvende kracht achter de wielerronde Abbebroek. Dennis Kloos, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Prachtige wielerronde. De 44ste editie alweer. Abbebroek onder de rook van Spijkenisse. Een prachtig gebied daar om te fietsen. Maar voor de mensen die nog niet helemaal weten... ja, bij jullie in de buurt is het natuurlijk een begrip. Maar voor mensen daarbuiten misschien iets minder bekend.
2: Dat klopt, ja. Wij hebben in deze omgeving heel veel profielrenners wonen. Ja. Of oud-profielrenners die inderdaad fietsen. En het wielrennen wel in Zuidland en Nisselwaard op de kaart zetten. Inderdaad,
0: ja,
2: dat klopt.
0: Ja, ja. Ja, jij hebt ook op de kaart gezet het NK Jeugdwielrennen in Zuidland. Dus,
2: ja, klopt.
0: Ja, je bent nieuw bestuurslid, hè? Dat is een nieuw bestuur voor de wielerronde Abbebroek.
2: Ja, klopt. We hebben in januari een nieuw bestuur gevormd. Waarvan er 3 zijn blijven zitten. En 4 nieuwe er zijn toegevoegd. Ja. En dat is... Vooral het dagelijks bestuur wat nieuw is.
0: Ja, want het is nog een organisatie. Het is alweer de 44ste editie. Komende zaterdag gaat het weer helemaal los. Nou, en volgens mij, ik heb eventjes aan onze weerman Ed Aldus gevraagd... maar volgens mij komt het helemaal goed komend weekend.
2: Ja, dat klopt. We zijn erg blij met de weersverstellingen.
0: Ja. Hoeveel tweewielers zijn er te vinden tijdens zo'n wielerronde van Abbebroek?
2: We hebben enorm veel inschrijvingen vergeleken met de afgelopen jaren. We komen nu uit op ongeveer 500.
0: Zo? Dat is een groot getal.
2: Ja, dat klopt. Ja.
0: Ja. En Abbebroek natuurlijk. Ik zei het net al onder de rook van Spijkenisse. Maar goed, hoe gaat die route lopen?
2: Het gaat door het centrum heen. Het finish zal ter hoogte van de welbekende ring zijn. En dan door de polder heen.
0: Ja.
2: En dan weer terug langs de mooie molen. En dan zijn we weer op start-finish.
0: Ja, en hoeveel kilometer hebben we dan afgelegd?
2: Het rondje is 4 kilometer. Ja. En s'avonds voor de koppeltijdrit gaan we net iets verder de polder in. En wordt het 6 kilometer. Ja,
0: wordt een prachtig gezicht, denk ik.
2: Zeker weten, ja.
0: Ja, jij zit nu in het bestuur natuurlijk. Moet je altijd een beetje afstand nemen? Of stap je ook op de fiets die dag?
2: Er was een profielrenner die aangaf als jij start, dan gaan we samen.
0: Ja.
2: Ik heb daar toch vanaf gezien. Ja. Hij gaat nu met zijn neefje van start. Dus we hebben leuke twee mooie profielrenners uit het wielerpeloton aan de start staan.
0: Nou, er horen mooie platen bij dit evenement. Ik heb Ellen te Damme met Tour de France voor je klaar liggen. Agda de Munnik, lopen tot de zon komt. Nou, kun je ook vertalen vrij tot fietsen tot de zon komt natuurlijk.
2: Klopt.
0: Ja, en op fietsen van Skik, die kon natuurlijk ook niet ontbreken in het lijstje.
2: Nee, zeker niet.
0: Nee. Queen staat er ook bij met Bicycle Race. Daar doe je ook niemand kwaad mee. En nu Bluff met Harder dan ik hebben kan voor jullie.
2: Ja, mooi.
0: Ik wens jullie heel veel succes. Volgens mij is het gewoon heel makkelijk te vinden. Wielerronde Abbebroek, allesaanmekaar.nl. Mag je een fantastische zaterdag wensen?
2: Ja, zeker. Dankjewel. Okay.
0: En heel veel succes, Dennis.
2: Ja, dankjewel.
0: En geniet van de muziek, hè?
2: Dankjewel.
0: Dennis Kloos was dat van de wielerronde Abbebroek. Met een heerlijke 5 naar 9. En de tweede is nu aanstonds. Dit is Bluff en Harder dan ik rebel kan.

0: Zaventendamme en de Tour de France. Nou ja, oké, Abbebroek is geen Champs-Élysées, maar wel mooi. En daar wordt dus de 44e wielerronde gereden. Ik had net Dennis in de uitzending, bestuurslid van de wielerronde van Abbebroek. En die had dus deze heerlijke 5 naar 9 aangevraagd. Waaronder dus die van Zaventendamme met de Tour de France. Wielerronde Abbebroek is echt een heel mooi evenement. En je kunt wielerrondeabbebroek.nl raadplegen voor meer informatie. Als je nou ook een 5 naar 9 wil aanvragen, je bent van harte welkom. Hè? Je hoeft alleen maar een mailtje te sturen naar radio@rijnmond.nl onder vermelding van 5 naar 9.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Mama, Ernstings Family weet precies wat wij leuk vinden.
3: Hoe kom je daar nu bij?
2: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
4: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family. Met 26 winkels in Nederland en online.
5: Ernstings Family.
4: Aanbevolen door vrolijke families.
6: Werk nodig? Kom naar ons. Paul en Paul. Wij zoeken monteurs. Handige jongens dus.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami 150 gram voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten. Altijd laag.
8: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
9: Geen journalistieke ervaring? Mooi! Kom naar de Rijnmond Talent Day. Op 22 oktober opent onze social media redactie haar deuren. Laat jezelf zien als editor, verslaggever of redacteur. Iets voor jou? Of ken jij iemand die dit in zich heeft? Aanmelden kan tot en met 29 september via rijnmond.nl. Meer weten? Volg ons op Rijnmond Social. Laat jezelf zien op de Rijnmond Talent Day.
8: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
10: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
11: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Fransmet de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
12: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
0: Het is 9:30, je bent bij Radio Rijnmond. Dit is De Boer op. En de koffiecorner raakt redelijk gevuld door met mensen die wel mening hebben over bijvoorbeeld een verplichte cursus voor hondenbezitters. Ik leg er zo meteen nog even wat meer over uit. Maar je kunt ook je eigen onderwerp aandragen. Hè. Open de app, rechtsboven klik op Apple. Dat kun je dagelijks doen tussen 9 en 12 voor de koffiecorner in ieder geval. De verkeerssituatie in Zuid-Holland. Dit zijn files die leiden tot een vertraging van 10 minuten of meer. A4 Rotterdam richting Schiphol tussen Den Hoorn en knooppunt Hoogvliet. Hou daar rekening met ruim 10 minuten vertraging. Je bent een kwartier langer onderweg op de 12, Den Haag richting Utrecht tussen Gouda-West en Reewijk na een ongeluk, maar de weg is daar wel weer vrij. Dan de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Rotterdam Centrum. Houd daar rekening met een half uur vertraging. Er staat er een auto met pech en 2 rijstroken zijn voor de veiligheid afgekruist. Nou, als je onderweg bent, rij voorzichtig. Een goede reis. Het is een aardige dag hoor vandaag. Prima temperaturen en een beetje zo'n Indian-achtige summer. Hè? Want de herfst is inmiddels wel begonnen. Flink wat zon, het blijft droog. Maximum temperatuur rond 19 graden in Zuid-Holland. Vanavond en vannacht is het vrij helder en droog. Het koelt wel af met minima tussen 6 en 11 graden. Morgen opnieuw veel zon, dan blijft het ook droog. Met maxima rond 23 graden is het behoorlijk wat warmer. De hoofdpunten van het nieuws, Dave Datema, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Op de Pascalweg in Rotterdam-Lombardij is gisteravond een auto uit de bocht gevlogen. De wagen kwam met hoogsnelheid tegen een geparkeerde auto aan. De bestuurder is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, melden mensen ter plaatse. De bestuurder was niet onder invloed, er is ook niemand aangehouden. De politie heeft gisteravond 2 mannen opgepakt in Middelharnis voor een poging om een oudere man op te lichten. De man gaf zijn pincode door aan iemand die zich via de telefoon voordeed als een bankmedewerker. Maar omdat de man nattigheid voelde, belde hij alsnog de politie. Die ging posten bij het huis van de man, omdat iemand een bankpas zou komen ophalen. Nou, niet veel later reed de politie een busje klem met daarin een 28-jarige en een 34-jarige man uit Lelystad. De oudere man is door het bellen van de politie uiteindelijk geen geld kwijtgeraakt. Ja, je kan als overvaller heel ver gaan om uit handen van de politie te blijven, maar een Turkse man is na 8 jaar opgepakt voor een overval in Istanbul. En die ging heel ver. Hij was 8 jaar lang door het leven gegaan als vrouw. Hij gebruikte de identiteit van zijn zus, schrijft het AD. Nou, de man was in 2010 veroordeeld tot 3 jaar cel. Maar uiteindelijk was er pas in 2018 plek voor hem om zijn celstraf uit te zitten. Nou ja, toen hij zou worden opgehaald, sloeg hij op de vlucht. En jarenlang ontbrak hij de spoor. Een speciaal team dat op zoek gaat naar voortvluchtige gevangenen. Die kwamen toen achter dat in het huis van zijn zus 2 vrouwen woonden. Die opvallend genoeg dezelfde identiteit gebruikten als ze buiten waren. Maar omdat de tweede vrouw totaal niet leek op de veroordeelde, werd de man geschaduwd tot ze echt helemaal zeker waren. Nou, toen grepen ze in. Sommige bronnen melden dat de man zelfs een geslachtsveranderende operatie heeft ondergaan. Toch moet hij zijn straf in een mannengevangenis uitzitten.
0: Oh, okay.
13: Want hij staat nog steeds geregistreerd als man.
0: Ja, dat kon hij natuurlijk nergens officieel laten doen, want dan had hij gelijk in de kladden gegrepen.
13: Lijkt me wel.
0: Dankjewel, Dave.
9: Dit is Radio Rijnmond.
0: De boer op. Met nu Pat Benatar.
9: Radio met een grote R.

Sienna Spyro en Great Expectation bij Radio Rijnmond. Het beste uit de jaren 80, 90 en nu. En natuurlijk af en toe een duik in de 60s en 70s. Je hoort het allemaal voorbij komen, die pareltjes op Radio Rijnmond. En natuurlijk ook het nieuws van bij jou om de hoek. En dan kun jij een bijdrage aan leveren. Want je kunt even langskomen in de koffiecorner. Open de app, rechtsboven klik op Apples. Wat zit je dwars of waar word je juist heel erg blij van? Of welke misstand wil je in de kaart stellen? Ja, de gemeente gaat dus gewoon wel door, hè, met het invoeren van betaald parkeer in alle wijken van Rotterdam. Ondanks de 10.000 handtekeningen die zijn overhandigd. En staatssecretaris Erkens die wil een verplichte praktijkcursus voor baasjes met een bijtgrage hond. Nou, welke soort honden dat dan zijn, dat zoekt de staatssecretaris nog uit. Maar zouden de baasjes van alle honden niet standaard...

Of je eigen nieuws natuurlijk. En ik ben ook benieuwd waar je uithangt. Dus wat is je luisterpleisterplaats? Sta je ergens op de ladder een dakgoot schoon te maken? Of zit je lekker beneden op de bank aan je tweede bakkie? Of ben je heel druk bezig om de kantine op orde te brengen voor straks? Die enorme stroom aan mensen die met z'n tientallen gaan lunchen. Nou, laat het even weten. Maak een foto, upload hem via de app van Rijnmond. En geniet intussen van George Michael.

0: Oh, you're too late.
1: Pink hoorde je. Oh nee, Davina Michel. Ze is genoemd voor het Songfestival dat dan toch lijkt door te gaan. Althans, de Nederlandse deelname. En anderen zeggen weer, nee, Davina Michel die gaat helemaal niet naar het Songfestival. Nu ja. En wat vind je er trouwens van dat het Songfestival weer een Nederlands tintje krijgt? Nou, open de app, rechtsboven klik op App ons. Misschien denk je wel van, het zal me werkelijk jeuken. Dat mag natuurlijk ook, hè. Dus het Songfestival lijkt dan toch door te gaan voor, met Nederlandse deelname. Nou ja, goed, ik ben heel erg benieuwd. Open de app, rechtsboven klik op App ons.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijkmode. Ze hebben echt zoveel mooie merken.
4: En ook nog eens gratis parkeren.
5: Een nieuwe collectie voor ieder moment. Ontdek het najaar bij Konijnendijkmode. 6000 vierkante meter mode en inspiratie in Zuid-Beijerland.
6: Toe aan nieuwe kleding? Ontdek de herfstmode van dit seizoen bij Winkelcentrum Zuidplein. Laat je verrassen door verschillende stijlen en vind de look die bij je past. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos ontdekken.
7: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
8: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
4: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
5: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
6: Morgen.
5: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
6: Echt waar, joh?
5: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
7: In Gorinchem is het 12 graden. Goedemorgen, hier ben nog steeds bij Rijnmond. 10 uur is het geweest, de boer op deel 2. Met ook dit uur natuurlijk het gesprek bij het koffieapparaat, dan wel de waterkoeler over alles wat je beroert. Dus je kunt zelf ook een onderwerp aandragen. Open de app, rechtsboven klik op App Ons. En zometeen gaan we ook de nieuwsquiz spelen. En lekkere muziek van Mark Ronson en Amy Winehouse bijvoorbeeld. Eerst het laatste nieuws, Dave Datema. Goedemorgen.
8: Goedemorgen. De politie heeft gisteravond 2 mannen opgepakt in Middelharnis voor een poging om een oudere man op te lichten. De slachtoffer gaf zijn pincode door aan iemand die zich via de telefoon voordeed als een bankmedewerker. Die persoon voelde nattigheid en belde dus alsnog de politie. Die ging posten bij het huis van de man omdat iemand de bank pas zou komen ophalen. Niet veel later reed de politie een busje klem met daarin een man van 28 en het vieren van 34 uit Lelystad. De oudere man is uiteindelijk geen geld kwijtgeraakt. Want de Pascalweg in Rotterdam-Lombardij is gisteravond laat een auto uit de bocht gevlogen. De wagen kwam tegen een geparkeerde auto aan. De bestuurder is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, melden mensen ter plaatse. De bestuurder stapte eerst uit, maar zou daarna in elkaar gezakt zijn. Volgens de politie was er geen drank of drugs in het spel. De schade aan beide voertuigen is groot. In de Europoort is een tijdelijke transformator neergezet, waardoor er meer ruimte op het stroomnet is om bedrijven en huizen op aan te sluiten. Het gaat om een installatie bij een plek waar het nieuw hoogspanningsstation wordt neergezet. Door de transformator is het mogelijk om eerder nieuwe aansluitingen mogelijk te maken. Hoeveel? Dat meldt Tennet en Steden niet. In het gebied is een wachtlijst voor nieuwe aansluitingen. Die wordt nu korter, maar welke bedrijven nu al stroom kunnen krijgen, dat valt nog niet te zeggen. Er wordt door Tennet en Steden hard gewerkt aan de uitbreiding van het stroomnet, maar het duurt nog zeker tot 2032 voordat dat allemaal af is, zeggen de bedrijven. Feyenoord-speler Givay Zegiel maakt vandaag sowieso niet zijn debuut bij het Nederlands elftal. Hij zit bij de wedstrijd tegen Duitsland van de Nations League op de tribune. Dat blijkt uit het wedstrijdformulier van de UEFA. De selectie bestaat uit 26 spelers, maar er kunnen er maar 23 op het wedstrijdformulier komen te staan. Naast Zegiel zitten ook Jurrien Timber en Kenneth Taylor op de tribune. Nederland speelt nu in ruim een week tijd 4 wedstrijden in de Nations League. Het speelt 2 keer tegen Servië, 1 keer tegen Griekenland en vanavond tegen Duitsland. Dan nog het weer. Flink wat zon, droog, 19 graden vandaag. Vanavond is het helder. Morgen veel zon, temperatuur gaat omhoog naar een graad of 23. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
7: Dankjewel Dave. Het staartje van de donderdagochtendspits. Even kijken. Files die leiden tot een vertraging van 10 minuten of meer. Te vinden op de A12, Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug 10 minuten. En tussen Nieuwebrug en Woerden nog eens 10 minuten. Dan de A15, Rotterdam richting Gorinchem tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam. Ook 10 minuten vertraging. En hou rekening met 10 minuten extra op de 16, Rotterdam richting Breda tussen knooppunt de Brisseplein en Rotterdam-Feyenoord. Als je onderweg bent, rij voorzichtig en zing zometeen lekker mee met Mark Ronson en Amy Winehouse.
9: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl. Is uw bank, stoel of kussen versleten?
10: Zit u niet lekker meer?
9: Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen.
10: Bel 010-307-4015.
9: Of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl.
10: Jans met een Z.
11: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
9: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 010-307-4015.
11: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
12: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht. Door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.

0: de eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Wij als gezondheidsfondsen bundelen de krachten met iedereen die samen met ons wil werken aan de gezonde generatie. Wil je weten wat er nu al gebeurt en wat jij kan doen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
3: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
4: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Start je dag zonder barst.
8: Opgelost, autotaalglas.
9: Dit is Radio Rijnmond.
10: De boer op. Ruud

Mark Ronson, Amy Winehouse en Valerie bij De Boer op. Het tweede uurtje alweer. Een bijzonder goedemorgen. Ik kreeg een leuke foto van Enrico. Die staat lekker de achterkant van het huis te schilderen in Oudekerk aan den IJssel. Met Ruud en Rijnmond Radio gezellig op de achtergrond. Nou, je hebt wel een mooie dag uitgekozen. En ik zie hier een foto van, toch wel mooi. Ja, toch wel wat ouder huis. Dat is wel een soort historisch huis, lijkt het wel. Nou ja, het ziet er mooi uit. Dus, dit is toch lekker. Hè? Gewoon terwijl je een beetje aan het schuren en schilderen bent. Die muziek van Radio Rijnmond en het laatste nieuws tot je nemen. Kun je ook doen, hè. Dus de luisterpleisterplaats is van harte welkom. Je kunt hem opsturen via de app. Rechtsboven klik op Apples. Liesbeth stond net bij mij in de koffiecorner. Keek een beetje bedrukt. En zei net tegen mij, hebben jullie eigenlijk een klaaglijn over de gemeente? Want dan zouden we graag een melding doen op die klaaglijn over krompraat van de gemeente Rotterdam. Over meldingen, over terugbelverzoeken. Kortom, als je de gemeente zelf persoonlijk echt nodig hebt, dan geeft niemand thuis. Ik voel me radeloos en machteloos, zei Liesbeth. Nou ja, misschien heb je dezelfde ervaring. Dan ben ik van harte benieuwd wat jouw ervaring dan precies is. We hebben ook nog eens een keer die nieuwsquiz voor je. Dus daar kun je die leuke tas mee winnen. Namelijk

0: Een linnen tas met de eigenwijze Rijnmond logo en tekst erop. En er zitten ook nog gerse sokken in. Te winnen dus in de nieuwsquiz. Groepensneller. Maar ja, dan moet je wel even uitvogelen welke woorden er zijn weggevallen. Ik laat je een fragment horen uit het nieuws van vanochtend. En er zijn wat woorden meegemalen met de koffiebonen.
1: De gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug naar de Maasvlakte kost de transportsector minimaal.
0: Hoeveel verlies leidt de transportsector per dag door de problemen bij de Zuurhofbrug, bij de Maasvlakte? A. Minimaal 60.000 euro per dag. B. Minimaal 600.000 euro per dag. Of C. Minimaal 6 miljoen euro per dag. Open de app, rechtsboven klik op Apples, maak kans op die tas en die gerse sokken. En nu Robert Palmer, de beste.

Bente. Ja, zo'n dame op wie je best jaloers mag zijn, want zij heeft een indrukwekkende carrière, niet alleen op het gebied van zang, met deze uitstekende parachute, maar ook in talloze films en series. Dus die gaat hartstikke lekker. En deze is net nieuw. En die hoor je dus hier op Radio Rijnmond. Praat mee, hè, over allerhande onderwerpen. Misschien wil je zelf een duit in het zakje doen over waar je zelf mee zit. Nou, kom even langs in de koffiecorner. Maar bijvoorbeeld kun je meepraten over, ja, of baasjes van honden niet standaard een praktijkcursus zouden moeten volgen. Want staatssecretaris Erkens die wil een verplichte praktijkcursus voor baasjes met een bijtgrage hond. Maar ja, wat is nou een bijtgrage hond? En in Rotterdam heb je de zogeheten ontprikkelroute. Even ontsnappen aan de drukte van de stad. Maar mijn vraag aan jou is, hoe ontprikkel jij eigenlijk? En welke drukke plaatsen mijt jij sowieso? Open de app, rechtsboven klik op AppOns. Dit is nou niet echt een plaat om te ontprikkelen, maar misschien wel eventjes om je haar los te gooien. Dit is U2 en Mysterious Ways bij de Boer op.

0: turn to dust all that I adored.
1: Bastille and Things We Lost in Fire bij Radio Rijnmond. Het is de boer op waar je naar luistert met het beste uit de jaren 80, 90 en nu. En af en toe een duik in de jaren 60 en 70. En natuurlijk ook het laatste nieuws wat je gewoon om je oren geslagen krijgt bijna. Zometeen de hoofdpunten naar de talking.

The Talking Heads en Once in a Lifetime bij Radio Rijnmond. Het is daarmee 10:30. Goedemorgen. Even kijken, hoe staat het op de weg inmiddels? De extra files en vertragingen die zijn verdwenen. Verder het standaard bruggennieuws natuurlijk. Hè. De Zuurhofbrug, de Papendrechtsebrug, de Merwedebrug. Maar voor de rest geen extra meldingen van de ANWB. Nou, dan gaan we snel door naar het weer voor vandaag. En het is een aardige dag hoor. Flink wat zon, het blijft droog. Maximum temperatuur rond 19 graden. Vanavond en vannacht vrij helder en droog. En dan koelt het behoorlijk af met minima tussen 6 en 11 graden. Morgen opnieuw veel zon, het blijft droog. Met maximaal rond 23 graden is het dan een stuk warmer.

0: De hoofdpunten van het nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De politie heeft gisteravond twee mannen opgepakt in Middelharnis op Grey-Overlakee voor een poging om een oudere man op te lichten. Het slachtoffer gaf telefonisch een pincode door aan iemand die zich voordeed als bankmedewerker. Hij voelde wel nattigheid, daarom belde hij de politie. Die ging posten bij zijn huis omdat iemand de bankpas zogenaamd zou komen ophalen. Nou, niet veel later reed de politie een busje klem. Er zaten twee mannen in van 28 en 34 uit Lelystad. De oudere man is geen geld kwijtgeraakt. Het Nederlandse leger wil drones kunnen inzetten tegen, wil lasers in kunnen zetten tegen drones. Dat klinkt als toekomstmuziek, maar niet volgens staatssecretaris Boswijk. Hoewel het systeem, hoeveel dat gaat kosten, dat wil hij niet zeggen. Nou, nu moeten drones nog worden uitgeschakeld met Patriot-raketten of straaljagers. Dat gaat langzamer en is ook een stuk duurder. Want Patriots kunnen miljoenen kosten, zegt Boswijk.
2: We hebben onder andere gezien in de eerste dagen van de oorlog met tussen Amerika en Iran, ja, dat er Patriot-raketten werden afgevuurd Van tonnen richting een miljoen per stuk, richting drones van enkele tienduizenden dollars. En ja, lasers kunnen in feite hetzelfde effect behalen, maar zijn stukken goedkoper, want het gaat alleen maar over elektriciteit.
1: Bovendien zijn lasers effectiever als er veel drones tegelijkertijd komen. Nederland heeft vorig jaar een contract getekend met een Australisch bedrijf dat in Nederland samen met TNO de lasers gaat ontwikkelen. En Meta, dat is een bedrijf achter Facebook en Instagram, heeft een satirische video van Roel Maaldrink en Bits of Freedom offline gehaald. In die video filmt Maaldrink medewerkers van Meta met de videobril van het bedrijf. Ja, die video werd door Meta als pesterig aangemerkt. Ja, Maaldrink die noemt het eigenlijk gewoon ironisch dat juist zijn video is verwijderd.
3: Er staan op Instagram allerlei video's van vrouwen die op een hele vervelende manier worden gefilmd met die Meta-bril. Goed, daar ging onze video ook over. Hè. Hoe vinden Meta-medewerkers zelf als ze het gefilmd worden? Nou, wij hebben nog heel netjes die mensen allemaal onherkenbaar en onherleidbaar gemaakt. Dus het is natuurlijk ironisch dat Meta een video die dit aankaart offline haalt, terwijl er allerlei video's van vrouwen die daar heel veel last van hebben en die wel herkenbaar in beeld zijn, dat die video's blijven staan.
0: Ja. Nou, ik ben niet helemaal verbaasd, laat ik het zo zeggen.
1: Dat was hem.
0: Dankjewel, Dave.
4: Dit is Radio Rijnmond. De boer op.
0: Met nu Mel en Kim.
4: Radio met een grote R.

0: Mel en Kim en Showing Out Get Fresh at the Weekend bij Radio Rijnmond.
1: Koppensneller.
0: De nieuwsquiz Koppensneller. Ik heb nog steeds die linnen tas met die geinige tekst van Radio Rijnmond erop geprint. Voor jou staan hier met daarin die gerse sokken. Ja, die zou je natuurlijk wel willen hebben, denk ik. Hè? Ja, nou ja, die kun je winnen in de nieuwsquiz. Als je tenminste er een beetje uitkomt. Ik laat, ik laat een fragment horen. En daar zijn wat woorden weggevallen. Die zijn op een of andere manier meegemalen met de koffiebonen.
2: De gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug naar de Maasvlakte kost de transportsector minimaal.
0: Ja, hoeveel verlies leidt de transportsector per dag door de problemen bij de Zuurhofbrug bij de Maasvlakte? A. Minimaal 60.000 euro per dag. B. Minimaal 600.000 euro per dag. Of C. Minimaal 6 miljoen euro per dag. Nou, open de app, rechtsboven klik op Apples. Heel veel succes of wijsheid.

Hey. Mo. De Mo-versie van de avond van Boudewijn de Groot, uiteraard. Bij Radio Rijnmond. Rien die stond net bij mij in de koffiecorner. Die wilde wel iets zeggen over het toch doorgaan van het Songfestival. Tenminste, het Songfestival gaat sowieso door natuurlijk. Maar Nederland doet dus alsnog mee. Maar Rien zegt, joh, Ruud, ik vind het Songfestival, het kost handenvol geld. En het is ook gewoon een corrupte bende wat mij betreft. Dus ik zou zeggen, laten we dat nou gewoon niet doen. Sowieso door natuurlijk. Maar Nederland doet dus alsnog mee. Maar Rien zegt, joh, Ruud, ik vind het Songfestival, het kost handenvol geld. En het is ook gewoon een corrupte bende wat mij betreft. Dus ik zou zeggen, laten we dat nou gewoon niet doen. Maar goed, waarschijnlijk gaat het dus wel gebeuren. Peter die zegt over die honden. Hè, dat dorf. Ja, nou ja, goed. Het is de staatssecretaris C. Erkens die een verplichte praktijkcursus wil voor baasjes met een bijtgrage hond. Nou is de vraag natuurlijk, wat is nou een bijtgrage hond? Welke soort honden dat dan zijn? Dat zoekt de staatssecretaris nog uit. Maar ja, mijn vraag aan jou is eigenlijk, zouden de baasjes niet van alle honden niet standaard een praktijkcursus moeten ondergaan? Peter zegt net tegen mij over die honden, bijtgrage honden bestaan niet. Ligt aan de opvoeding van de baas en ook het doorfokken van het ras. Nou ja, goed, inderdaad, de opvoeding van de baas, daar wil die staatssecretaris dus nu iets aan doen. Maar goed, het probleem is wel het doorfokken, denk ik. Je ziet dat heel veel mensen een labradoedel willen hebben en dat ja, die worden uiteindelijk denk ik ook een probleem, zei Peter net tegen mij. En Mario zei net tegen mij in de koffiecorner, ja Ruud, dat Songfestival vroeger toen ik jong was, vond ik het Songfestival een groot en leuk evenement. De zanger of zangers of zangeressen samen met het orkest en de dirigent. Ja, nu heeft het meer weg van een circus en een freakshow dan een zangcontest. Ja, Davina Michel, ik vind het een topzangeres met een mega goede carrière. Die moet zich hiervoor niet lenen. Ze is te goed voor dit circus waar zangkunsten op een veel lager plaats komen, zei Mario. En ze zegt, dankjewel voor de koffie. Ik ga nu weer terug lekker naar Pernis. Als je ook wilt meepraten, je kunt mee. Ja, echt, dat gaat vliegensvlug, hè? Als je die app gebruikt en op die magische knop drukt, dan ja, word je als een soort, in een soort machine van professor Barrebas in één keer naar mij gebeamd, naar het koffieapparaat, waar de gesprekken plaatsvinden. Open de app rechtsboven, klik op Apples. Simply Red nu, and the right thing.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Geen journalistieke ervaring? Mooi. Kom naar de Rijnmond Talent Day. Op 22 oktober opent onze social media redactie haar deuren. Laat jezelf zien als editor, verslaggever of redacteur. Iets voor jou? Of ken jij iemand die dit in zich heeft? Aanmelden kan tot en met 29 september via rijnmond.nl. Meer weten? Volg ons op Rijnmond Social. Laat jezelf zien op de Rijnmond Talent Day.
4: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen twee pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op concertgebouw.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
3: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
3: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
7: In Stellendam is het 16 graden. Goedemorgen, hier ben bij Radio Rijnmond. De boer op, daar luistert hij naar. Akte 3, het is 11 uur geweest. Zometeen de ontknoping van de nieuwsquiz. Maar ik ga nog wel eventjes dat fragment laten horen, zodat je op de valreep nog kan meedoen. En ik ga gluren bij de buren. En dat doe ik bij Link Media. Dat zijn onze collega's die uitzendingen verzorgen voor Voorne Putten. Wat speelt daar allemaal? Je hoort het zometeen allemaal. En jouw bijdrage is natuurlijk van harte welkom. Hè. Kom even langs in de koffiecorner voor jouw nieuwtje. Of misschien wil je weer discussiëren met je medeluisteraar over het een of ander. Eerst het laatste nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Bij een middelbare school in Vlaardingen stonden vanmorgen meerdere agenten met kogelwerende vesten nadat er een dreigement was binnengekomen. De politie neemt het serieus. De lessen gaan volgens de school wel gewoon door. Het gaat om het MAVO Vos in de Vlaardingse wijk Holy. Volgens ooggetuigen worden scholieren ook gefouilleerd. Volgens een woordvoerder van de politie is er geen sprake meer van dreiging bij de school. De school gaat nu zelf maatregelen nemen rond de beveiliging. De recherche doet verder onderzoek naar de dreigementen die zijn binnengekomen. De politie heeft gisteravond twee mannen opgepakt in Middelharnis voor een poging om een oudere man op te lichten. De slachtoffer gaf zijn pincode door aan iemand die zich via de telefoon voordeed als bankmedewerker. Omdat hij nattigheid voelde, belde hij alsnog de politie. Die ging posten bij het huis van de man, omdat iemand de bankpas zou komen ophalen. Niet veel later arresteerde de politie twee mannen uit Lelystad. De oudere man is uiteindelijk geen geld kwijtgeraakt. In de Europoort is een tijdelijke transformator neergezet, waardoor meer ruimte is op het stroomnet om bedrijven en huizen op aan te sluiten. Het gaat om een installering op een plek waar een nieuw hoogspanningsstation wordt neergezet. Door de transformator is het mogelijk om eerder nieuwe aansluitingen mogelijk te maken. In het gebied is een wachtlijst van nieuwe aansluitingen. Die wordt nu korter, maar welke bedrijven nu al stroom kunnen krijgen, dat valt nog niet te zeggen. Er wordt door Tennet en Steden hard gewerkt aan de uitbreiding van het net, maar het duurt nog zeker tot 2032 voordat het af is, zeggen de bedrijven. Het Nederlandse leger wil drones kunnen uitschakelen met lasers. Hoeveel dat systeem gaat kosten, dat kan de staatssecretaris niet zeggen. Nu worden drones nog uitgeschakeld met Patriot-raketten of straaljagers. Maar dat is langzaam en best duur. Patriots kosten miljoenen euro's per stuk, zegt staatssecretaris Boswijk.
9: We hebben onder andere gezien in de eerste dagen van de oorlog tussen Amerika en Iran, ja, dat de Patriot-raketten werden afgevuurd van tonnen richting een miljoen per stuk, richting drones van enkele tienduizenden dollars. En ja, lasers kunnen in feite hetzelfde effect behalen, maar zijn stukken goedkoper, want het gaat alleen maar over elektriciteit.
8: Bovendien zijn lasers een stuk effectiever als het gaat om meerdere drones tegelijk. Nederland heeft vorig jaar een contract getekend met een bedrijf uit Australië dat in Nederland samen met TNO de lasers gaat ontwikkelen. Het weer, flink wat zon, het blijft droog. Het is vandaag 19 graden, vanavond helder en droog. Morgen veel zon, de temperatuur die schiet omhoog naar een graad of 23. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
7: Dankjewel, Dave. Ja, behalve het lijstje dan met bruggen die ziek, zwak of misselijk zijn. Nou ja, dat is een beetje overdreven. Zie ik één extra vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam tussen afrit Dordrecht Centrum en knooppunt Ridderkerk. Daar 10 minuten vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd en de rechterrijstrook is dicht. Als je onderweg bent, rij voorzichtig en geniet zometeen van deze klassieker van de Drifters.
10: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
11: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode. Ze hebben echt zoveel mooie merken.
12: En ook nog eens gratis parkeren.
13: Een nieuwe collectie voor ieder moment. Ontdek het najaar bij Konijnendijk Mode. 6000 vierkante meter mode en inspiratie in Zuid-Beijerland.
14: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
15: Haalt jouw kind ook de gratis prik tegen HPV of meningokokkenziekte? Kom naar een van de vaccinatiedagen van CJG Rijnmond. Voor alle kinderen tot 18 jaar. Kijk op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
16: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
15: Bekijk alle vaccinatiedagen op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
16: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
17: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
18: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
17: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
18: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
19: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
20: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
19: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
20: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
21: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
22: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
23: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
21: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
22: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
24: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
25: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat krijg je nou?
26: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
25: En bedankt, hè.
27: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
28: Dit is Radio Rijnmond.
29: De Boer op. Ruud de Boer.
28: Radio met een grote R.
30: Your mama says that through the week you can't go out with me.

0: Drifters, Kissing in the Back Row of the Movies. De eerste van het derde uurtje van De Boer op. Met dit uur natuurlijk de ontknoping van de nieuwsquiz. En jij mag natuurlijk ook meepraten in de koffiecorner. Je hoeft alleen maar de app te gebruiken en rechtsboven te klikken op app ons. Staatssecretaris Erkens wil een verplichte praktijkcursus voor baasjes met een bijtgrage hond. Maar welke soort honden nou dan bijtgraag zijn, dat zoekt de staatssecretaris nog uit. Maar mijn vraag aan jou is eigenlijk: zouden de baasjes van alle honden niet standaard een praktijkcursus moeten ondergaan? En inwoners van Alblasserdam zijn een petitie gestart voor het behouden van speelplaatsen. Hoeveel speelplaatsen zijn er bij jou in de buurt te vinden? Of is het bij jou ook kommer en kwel als het gaat om het verdwijnen ervan? En in Rotterdam heb je de zogeheten ontprikkelroute. Even ontsnappen aan de drukte van de stad. Hoe ontprikkel jij eigenlijk? En welke drukke plaatsen mijd jij sowieso? En over prikkels gesproken, Nederland doet dan toch mee aan het Eurovisie Songfestival. Ben je er blij mee of kan het je werkelijk geen ene bal schelen? En ik ben benieuwd naar je luisterpleisterplaats. Ik kreeg een heerlijke landelijke foto van Tom. En die staat langs de kant van de weg in een weiland. Het ziet er heel erg landelijk uit. Ruud, ik hoorde je net zeggen over het betaald parkeren dat doorgaat in alle wijken van Rotterdam. We zijn allemaal Rotterdammers en dan vind ik ook dat de vier wijken die nu niet betaald parkeren hebben het ook moeten doen. Dan delen we samen de lasten, zei Ton net tegen mij. Gelukkig, en dat verklaart de foto, heb ik hier in Drenthe daar weinig last van. Het is het laatste stukje van een heerlijke vakantie dat ik ook heerlijk zit te luisteren naar jou. Nou, dat vind ik leuk. Open de app rechtsboven, klik op app ons voor jouw luisterpleisterplaatsfoto. En die app kun je ook gebruiken voor de nieuwsquiz. Het fragment waar het de hele ochtend om gaat is deze.
1: De gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug naar de Maasvlakte kost de transportsector minimaal.
0: En het is natuurlijk dit fragment. Maar goed, het gaat om de vraag. Verliezen dus bij de transportsector per dag flink bedrag. En dat heeft alles te maken met de problemen bij de Zuurhofbrug. Maar om welk bedrag gaat het? A, om minimaal 60.000 euro per dag. B, om minimaal 600.000 euro per dag. Of C, minimaal 6 miljoen euro per dag. Problemen bij de Zuurhofbrug. Ja, Europoort, Maasvlakte. Ja. Allemaal via de vluchtstrook en zo. Dat is allemaal niet best. Maar de transportsector heeft het te lijden. Maar voor hoeveel? Je mag het op de valreep doorgeven. Via de app, rechtsboven klik op Apples, maak je kans op die leuke tas met die gerse sokken erin. Dat is Alan Parsons.

0: Stella Lefty en Basten bij Radio Rijnmond. Koppensneller. Wie gaat er vandoor met die leuke linnen tas in Koppensneller, de nieuwsquiz van de boer op? Dit was de hele ochtend de opgave.
1: De gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug naar de Maasvlakte kost de transportsector minimaal.
0: Het kost in ieder geval wel wat, maar hoeveel? Hoeveel verlies leidt de transportsector door die problemen bij de Zuurhofbrug? A, minimaal 60.000 euro. B, minimaal 600.000 euro. Of C, minimaal 6 miljoen euro. Karin, goedemorgen, wat denk je?
2: Volgens mij is het 600.000 euro.
0: 600.000 euro. Dus even kijken of dat correct is. Het even is juist.
1: De gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug naar de Maasvlakte kost de transportsector minimaal 600.000 euro per dag.
0: Ja. Ik hoorde een lichte twijfel. Nee. Terwijl je toch had geappt.
2: Ja, dat klopt.
0: Je dacht, zeg ik het nou goed? Nu gaat het ontspannen. Goed, er komt een leuke linnen tas naar Prinsenland.
2: Ja, dankjewel.
0: Met Rien Gerse sokken van Rijnmond, dus het is sowieso een collectors item.
2: Nou, hartstikke fijn.
0: Wat zijn de plannen nog voor vandaag, Karin?
2: Eigenlijk helemaal niks. Ik zit lekker op de bank aan mijn breiwerkje.
0: Ik geef je groot gelijk. Hey, af en toe misschien zometeen nog even je neus naar buiten vanwege die heerlijke herfstachtige zomer.
2: Ja, nog een stukje wandelen.
0: Precies. Ach, dit klinkt helemaal goed. Nou, rustig wandelen. Dan raak je tenminste ook niet in ademnood. Dankjewel, Karin.
2: Oké, dankjewel.
0: Linda, Roos en Jessica nu bij De Boer op.

0: raadseltje. Van wie was dit? Nee, het was gewoon Nick Kershaw en The Riddle bij Radio Rijnmond. Het is 11:30. Goedemorgen. Nog steeds ben je bij de boer op. Kijken hoe het staat op de wegen in Zuid-Holland. Er is flinke vertraging gemeld vanaf de A15. Europoort richting Rotterdam. Tussen Rotterdam-Charloes en Rotterdam-IJsselmonde. 40 minuten over 5 kilometer. Er zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. En er zijn 2 rijstroken open. En verder het standaard bruggennieuws van de ANWB. Dan gaan we naar de weersverwachting voor Zuid-Holland. En het ziet er heel aardig uit, hoor. Echt zo'n herfstachtige zomerse dag. Of een zomerse herfstachtige dag. Nou ja, flink wat zon vandaag. Het blijft droog. Maximum temperatuur rond 19 graden. Vanavond en vannacht vrij helder en droog. Het koelt wel behoorlijk af. Met minima tussen 6 en 11 graden. Morgen veel zon. Blijft het droog. Temperatuur gaat omhoog richting 23 graden. En de komende dagen periode met zon. En op de meeste plaatsen droog in Zuid-Holland. Op maandag kan er wel wat regen vallen of een bui. De temperaturen liggen meestal rond of boven 20 graden. De hoofdpunten van het nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De recherche doet onderzoek naar dreigementen die bij het MAVO Vos in Vlaardingen zijn binnengekomen. Vanmorgen stonden er agenten met kogelwerende vesten daar voor de deur. Nou, over de aard van de dreigementen zegt de politie niets. Zo wordt er bijvoorbeeld niet gezegd of de dreigementen waren gericht op de school zelf of iemand op de school. Inmiddels is de meeste politie weer vertrokken. De school regelt nu zelf de beveiliging. Mensen die over 2 jaar een hond kopen van een ras dat bekend staat als risicohond, moeten verplicht op cursus. Het kabinet wil daarmee het aantal bijtincidenten laten dalen. Staatssecretaris Erkens zegt dat nog niet helemaal duidelijk is om welke honden het precies gaat waarvoor de verplichte cursus gaat gelden.
2: Je moet dan denken aan pitbullachtige honden zoals de Bully XXL. Een hond dat, als ze inderdaad agressief worden, dat het ook heel moeilijk wordt om die weer onder controle te krijgen en zware incidenten te kunnen voorkomen. Het gaat een beetje met de vergelijkingen in het verkeer. Als je met de fiets op straat gaat, dan wordt ook iets anders van je gevraagd dan als je met een vrachtwagen rondrijdt.
1: Hondeneigenaren moeten zelf die verplichte cursus gaan betalen.
0: Ja, maar goed, die staatssecretaris is nog wel aan het uitzoeken welke honden dan bijtgraag zijn, toch?
1: Ja, en dat niet alleen. Kijk, hij zegt van het gaat niet alleen zozeer om bijtgraag. Het gaat ook nog eens een keer van, welke hond, als die daadwerkelijk bijt, heeft nou de meeste gevolgen.
0: Ja,
1: sommige honden, als die eenmaal iets vast hebben, dan heb je echt bij wijze van spreken een krik nodig om die kaken weer aan elkaar te krijgen.
0: Nou, de vraag de hele ochtend is, moeten niet baasjes van alle type honden, soorten honden, gewoon op zo'n cursus open de app rechtsboven, klik op app ons.
1: En de meeste hoogtemeldingen bij tunnels vonden het afgelopen jaar plaats bij de tunnel onder de Noord, de A15. Dat blijkt uit cijfers van Rijkswaterstaat die de Telegraaf gebruikt. Op de tweede plaats staat de Drechttunnel van de A16. Nou, volgens Rijkswaterstaat is het dit jaar nog een stukje erger geworden. Dat komt vooral door alle werkzaamheden in de buurt. Neem nou bijvoorbeeld de Papendrechtse brug, die is afgesloten. Maar ook de A27, het vrachtwagenverbod voor de brug bij Gorkum. Ja, in augustus had je bij de Noordtunnel 179 te hoge vrachtwagens. Dat zijn er 60 meer dan een jaar daarvoor. Dat komt er dus op neer dat de Noordtunnel per dag gemiddeld 6 keer per dag dicht is, omdat er een te hoge vrachtwagen zou staan. Nou, ook bij de Drechttunnel nam het met een kwart toe. Afgelopen maand waren er dus 6 hoogtemeldingen per dag bij de Noordtunnel. Die toename komt vooral door de omleidingen. Daardoor gaat er meer vrachtverkeer over deze routes, zo zeggen de betrokkenen.
0: Dat was hem.
1: Zeker.
0: Heb jij je tanspray bij? Gewoon een beetje, want we gaan natuurlijk de herfst weer in.
1: Hou toch op, man.
0: Oh.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: De boer op.
0: Nou, dan kijk ik maar naar Modern Talking.

0: James Blunt. And that's dangerous. And Tastes Like Summer. Het is eigenlijk wel heel toepasselijk, deze plaat natuurlijk, hè, want we zitten in de herfst, maar het proeft wel als de zomer. 11:30 geweest. Je bent bij Radio Rijnmond, je bent bij de Boer op. En we gaan altijd rond dit tijdstip gluren bij de buren. Dat doen we bij een van de vele collega-omroepen die onze regio Rijnmond rijk is. En met wie we ook een nauwe samenwerking hebben. En ja, je ziet die samenwerking bijvoorbeeld ook terugkomen in het gezamenlijke tv-programma Lokaal ieder weekend op de buis, zou ik zeggen. Dat is wel heel erg ouderwets. Maar in ieder geval, en natuurlijk te zien bij jouw lokale omroep en streekomroep. Dan even naar de streek waar Link Media actief is. In Voorne-Putten, Nissewaard. Die kant uit moet je zo denken. Daar zit eindredacteur Perry van Brandwijk. Goedemorgen, Perry.
1: Ruud, goedemorgen.
0: Ik zit even bij jullie op de site te kijken. En ik zie een wegdek in niet al de beste toestand.
1: Nee, ja, dat heeft allemaal te maken met de droogte. Niet alleen de natuur heeft er last van gehad, maar op Voorne-Putten ook de fietspaden. Ja. Want in Spijkenisse zijn er op dit moment 2 fietspaden afgesloten vanwege ernstige scheuren en ook het asfalt wat flink beschadigd is. Ja, en de gemeente Nissewaard heeft maatregelen genomen, want het is toch wel een onveilige situatie voor de fietsers hier.
0: Ja, want het zijn geen kleine scheurtjes. Daar kan een hele fietsband in, ja, denk ik. Ja. Als ik zo die foto bekijk bij jullie op de site.
1: Ja, het is inderdaad echt bizar. Dat vindt allemaal plaats op de Schenkeldijk. En er zijn inmiddels al wel werkzaamheden van start gegaan om dit op te lossen. Want inderdaad, wat je zegt, het is echt heel erg onveilig om daar nu op dit moment te fietsen. Ja, en nu kwam er vanochtend het nieuws naar buiten dat ook een ander fietspad wel in de buurt daar ook is afgesloten. En eigenlijk identieke problemen. Dus het houdt niet op voor fietsers.
0: Nee, maar ja goed, je ziet maar weer hoe groot dat droogteprobleem is. Ook voor een gebied als Voorne-Putten natuurlijk.
1: Ja, want we hebben ook een aantal weken geleden ook met een boswachter hebben we ook contact gehad. Ja, die heeft bijvoorbeeld het Bernissengebied, is hier natuurlijk een groot natuurgebied. Ja, en daar worden nog steeds wel de problemen zijn nog steeds zichtbaar. Ondanks dat er echt flink wat water al is gevallen de afgelopen weken. Maar hij zegt ook, dit heeft echt veel langer nodig dan een paar regenbuien.
0: Ja, nou ja, goed, die droogte misschien mede veroorzaakt door klimaatverandering.

0: afstandsbedieningen, dat soort apparatuur. En ja, wie dan de meeste apparatuur inzamelt, die gaat er met de prijs vandoor.
1: Fantastisch, ja. En die prijs is, mag ik hopen, duurzaam, toch?
0: Dat is wel een hele goede vraag, inderdaad. Maar dat gok ik wel.
1: Ja. Hey, Perry, eerlijk zeggen, hoeveel opladers, afstandsbedieningen en zo heb jij allemaal in laadjes en kastjes liggen thuis?
0: Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik echt nog wel ergens een oude telefoon heb liggen. Of
1: ja, die spaar ik ook allemaal. Ja.
0: Ja, ja. Ja, het kan altijd handig zijn als je huidige telefoon bijvoorbeeld kapot gaat, dat je dan toch weer een alternatief hebt.
1: Ja, hoewel er zitten bij mij exemplaren bij die niet meer op het huidige netwerk toegang kunnen krijgen.
0: Maar... Ja, die heb ik dan niet meer.
1: Nee, goed, maar het is een goede zaak dat die e-waste race dus gehouden wordt. Nou ja, dat en veel meer te lezen en te zien natuurlijk bij jullie op linkmedia.nl. Perry, tot de volgende.
0: Ruud, bedankt weer.

Oh, the Police en Wrapped Around Your Finger bij Radio Rijnmond. In De Boer op kreeg een toch wel inspirerende foto van Fred. Hij zegt, dit is mijn luisterpleisterplaats. En laat mij een foto zien van het dek van een, volgens mij van een cruiseschip. Ja, daar lijkt het wel op inderdaad. Het ziet er heel erg indrukwekkend uit. Want ja, dat zonnetje, dat glinstert zo prachtig op dat redelijk rustige water. Nou, dankjewel voor het sturen. Ja, dat kan natuurlijk ook gewoon lekker op een cruiseschip luisteren. Nou ja, sommigen moeten gewoon hard werken. Bijvoorbeeld, even kijken hoor. Stel glazenwassers volgens mij. Die zijn de boel met een hoogwerker zelfs aan het schoonmaken in de Rijnmond. Even kijken, wat zijn we aan het doen? Oh nee, glas- en geveltechniek. Michielse glas- en geveltechniek. Die gasten die zijn gewoon bezig met onderhoud aan de gevels. Hier vlak bij mij in de buurt inderdaad. Nou, dank jullie wel voor jullie luisterpleisterplaats. Dus het klinkt ook weer lekker vanaf de steiger. Tenminste, vanaf de hoogwerker. Even kijken hoor. En Ad die zegt, ik vind dat we niet mee moeten doen met het Songfestival, zei hij net bij mij in de koffiecorner. Ik zou er niemand naartoe sturen. Als de zanger, zangeres verstandig is, dan doen ze het niet. Champagne en Rock'n'Roll Star. Nee, die hebben nooit meegedaan, toch? Wel, in het grijs verleden. Nou ja, het klinkt wel Songfestival waardig in ieder geval. Rock'n'Roll Star bij Rijnmond.

0: Champagne. Beetje vroeg, maar muzikaal gezien kan het wel. Rock'n'Roll Star hoorde je bij Radio Rijnmond. En de kopjes staan weer in de vaatwasser van de boer op. En de borden en de schone schalen komen weer tevoorschijn voor lunchbreak. Voor een verse lunch met Erik Lemmers. Goedemorgen.
1: Hi.
0: Hi. Goedemorgen. Ja, doet. Even voor de alleen luisteraars. Jij hebt in de horeca gezeten of niet?
1: Nee.
0: Oh, nou, nee, maar je doet het wel professioneel met je handen zo.
1: Ja, alsof je onder de schalen, de dampende schalen gehouden. Nee, ik heb een blauwe maandag wel afgewassen in een restaurant.
0: Oké. Okay. Okay.
1: Ja. Dat heb ik 2 dagen gehouden.
0: Volgehouden.
1: Zwaar werk, hoor.
0: Ja, nee, dat is het zeker. Nou ja, goed. En zometeen lunchbreak. Een verse lunch. Wat staat er op de kaart?
1: Nou, we gaan het hebben over de Papendrechtse brug. Je hebt de Zuurhofbrug al de hele ochtend in de uitzending natuurlijk. Ja. Dat zoveel extra geld kost voor ondernemers. Maar er zijn ook ondernemers die garen spinnen bij een sluiting.
0: Okay.
1: En in dit geval de Papendrechtse brug, waar je alleen met de fiets en de scooter overheen kan. Nou, fietsenwinkels, die verkopen daar hordes van die apparaten. Dus ja, we spreken er eentje.
0: Never waste a good crisis, zeggen ze wel eens.
1: Dat is zeker waar in dit geval, ja.
0: En de lunchplaat?
1: De lunchplaat gaat over het bericht dat je ook al hebt gehad vanmorgen van de Turkse overvaller. Die werd veroordeeld en moest gaan zitten, 8 jaar. Maar toen dacht, nou, daar heb ik geen zin in. Ik geef me gewoon voor mijn zus uit.
0: Ja.
1: Hij is kaal.
0: Ja.
1: En ineens liep hij daar met lang haar. Ja. Nou, smallere kaken, neus. Wordt ook gedacht van, wat heeft hij gedaan? Heeft hij zich laten verbouwen of zo?
0: Ja.
1: Dat is allemaal niet duidelijk. Maar
0: hij ging dus door het leven als zijn zus.
1: Als zijn zus.
0: Ja. Nou goed, ja, ik ben wel heel benieuwd welke plaat hierbij hoort.
1: Ja.
0: Welke plaat past volgens jou het beste bij dit bizarre onderwerp? Nou, laat het ons weten. Open de app en klik op.
1: App ons.
0: Zometeen, lunchbreak.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Meesterbakker Ulje. Voor het lekkerste brood en banket uit de regio.
6: Met de complimenten van Meesterbakker Ulje.
7: Mama, Ernstings Family weet precies wat wij leuk vinden.
8: Hoe kom je daar nu bij?
7: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
9: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 26 winkels in Nederland en online.
10: Ernstings Family!
9: Aanbevolen door vrolijke families.
11: Toe aan nieuwe kleding? Ontdek de herfstmode van dit seizoen bij Winkelcentrum Zuidplein. Laat je verrassen door verschillende stijlen en vind de look die bij je past. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos ontdekken.
12: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Womol Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Womol Alexandrium.
13: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
14: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
15: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
14: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
16: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
17: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
18: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
10: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Radio Rijnmond, je luistert naar Lunch Break. Straks een nummer waar de OJ's al een hit mee hadden. Toen maakte de Third World er reggae van. Maar met Heavy D en de Boys veroverde het nummer dat je zo hoort pas echt de dansvloer. Dat nummer, daar begin ik zo de lunchbreak mee. Eerst het nieuws van 12 uur met Dave Datema. Goedemiddag, Dave.
19: Goedemiddag. De recherche doet onderzoek naar de dreigementen bij het MAVO Vos in Vlaardingen. Vanmorgen stonden agenten met kogelwerende vesten voor de deur. Over de aard van de dreigementen zegt de politie niets. Zo wordt bijvoorbeeld niet gezegd of de dreigementen waren gericht op de school zelf of iemand in de school. Inmiddels is de meeste politie bij de school vertrokken. Er wordt nu door de school zelf beveiliging geregeld. De politie heeft gisteravond twee mannen opgepakt in Middelharnis voor een poging om een oudere man op te lichten. Het slachtoffer gaf zijn pincode door aan iemand die zich aan de telefoon voordeed als een bankmedewerker. Maar omdat de man nattigheid voelde, belde hij alsnog de politie. Die ging posten bij het huis van de man, omdat iemand de bankpas zou komen ophalen. Niet veel later werden twee mannen opgepakt uit Lelystad. De oudere man is geen geld kwijtgeraakt. In ons land is opnieuw iemand overleden die besmet was met het West-Nijl-virus. Daarmee komt het totaal aantal op 5. Ook zijn er meer besmettingen vastgesteld. De mensen die nu ziek zijn geworden zijn allemaal besmet door een beet van een besmette mug. Zuid-Holland telt de meeste besmettingen, 23. Dat is meer dan de helft van het landelijke aantal. Het Nederlandse leger wil drones kunnen uitschakelen met lasers. Hoeveel dat systeem gaat kosten, dat wil de staatssecretaris niet zeggen. Nu moeten drones worden uitgeschakeld met raketten of straaljagers. Dat gaat langzamer en is een stuk duurder. Want Patriots kunnen miljoenen per stuk kosten, zegt staatssecretaris Boswijk.
20: We hebben onder andere gezien in de eerste dagen van de oorlog tussen Amerika en Iran, ja, dat er Patriot-raketten werden afgevuurd van tonnen richting een miljoen per stuk, richting drones van enkele tienduizenden dollars. En ja, lasers kunnen in feite hetzelfde effect behalen, maar zijn stukken goedkoper, want het gaat alleen maar over elektriciteit.
19: Bovendien zijn lasers effectiever als je veel drones tegelijkertijd moet neerhalen. Nederland heeft vorig jaar nu een contract getekend met een Australisch bedrijf dat in Nederland samen met TNO de lasers gaat ontwikkelen. Dan nog het weer bij ons in de regio. Flink wat zon, het is droog, het is 19 graden. Vanavond is het helder. Morgen veel zon, de temperatuur gaat omhoog naar een graad of 23. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel, Dave. Op de A15 Europort richting Rotterdam, tussen Rotterdam Heijplaat en Rotterdam IJsselmonde, daar staat een auto met pech. 4 minuten vertraging daar. De A16 bij daar richting Rotterdam, tussen de Moerdijkbrug en de Afrit Dordrecht Centrum, daar loop je bijna 10 minuten vertraging op. En ik wil een lunchplaat draaien bij een bijzonder verhaal van een bankovervaller in Turkije. Of eigenlijk een overvaller, moet ik zeggen. Hij had er 3 gepleegd. Die kon 8 jaar lang uit handen van de politie blijven, omdat hij zich vermomd had als zijn zus. En dat was echt grondig, hoor. Er wordt volop over gespeculeerd of hij echt een seksveranderende operatie heeft ondergaan. Het lijkt er wel op. Als vrouw heeft hij smallere kaken, vollere lippen en zijn neus lijkt ook veranderd vergeleken met een originele foto van hem. Hij is in 2010 veroordeeld voor 3 overvallen. Toen hij die daadwerkelijk moest gaan uitzitten, sloeg hij op de vlucht en de politie kwam hem op het spoor omdat het opviel dat in het huis van zijn zus 2 vrouwen woonden die zich voordeden als dezelfde persoon als ze naar buiten gingen. Welke lunchplaats wil jij hierbij horen? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op App ons.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
21: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.

0: op je boterham? Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hilligersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
2: Hey Remo!
3: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Hey,
3: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat krijg je nou?
8: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
7: En bedankt, hè?
9: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
10: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
11: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
14: Dit is Radio Rijnmond.
15: Lunchbreak. Erik Lemmers.
14: Radio met een grote R.

0: Mensen die Third World kennen vinden die weer leuker, maar ieder tijdperk zijn eigen versie hoor. Heavy D and the Boys, ook lekker. Now That We Found Love. Leuk dat je luistert naar Lunch Break. En ik ga het hebben over allerlei dingen vandaag. Namelijk onder andere over bruggen waarvoor je moet omrijden. Die kosten ondernemers veel geld. Er is ook een ondernemer die er lekker aan verdient. Ik heb het over een fietsenwinkel in Papendrecht. Daar kun je sinds deze zomer alleen met een tweewieler overheen over die brug. En die fietsenwinkel die verkocht erdoor veel meer scooters en fietsen. En hoe vind je met openbaar vervoer in Rotterdam de snelste route als je ergens naartoe wilt? De RET heeft daar een challenge voor bedacht, waarbij verschillende teams strijden om een beloning die ze aan een goed doel kunnen besteden. En zometeen laten we je er meer over horen. En dan de lunchplaat. 1 voor 3 overvallen verdeelde veroordeelde man heeft in Turkije 8 jaar lang uit handen van de politie weten te blijven, omdat hij zich voor zijn zus uitgaf. De vermomming was succesvol. Hij leek ook echt op een vrouw. Er zijn volop speculaties of hij zich misschien zelfs heeft laten opereren daarvoor. De man had 3 overvallen gepleegd en werd daardoor veroordeeld tot 3 jaar cel. Maar toen hij zich in 2018 moest melden bij de gevangenis, toen dook hij onder. Een speciaal cold case team heeft de familie van de dader geschaduwd. En het viel ze op dat in het huis van zijn zus 2 vrouwen woonden die dezelfde identiteit gebruikten als ze de straat opgingen. Welke lunchplaats wil jij horen bij deze bizarre onderduikactie? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op Appons. Straks Taylor Swift met het nummer dat ze voor Toy Story 5 schreef. Ze schreef het nummer in 8 uur tijd nadat ze een vroege versie van de film had bekeken en ze was helemaal gek erop. Maar eerst die diepe bas van Barry White met een lekkere laag disco eroverheen. Wat glitters erop en dan krijg je dit.
1: Het beste van de jaren 80.
2: 87. 90.
3: Nuttigen we.
4: En nu.
5: Wordt ze helemaal gek van.
6: Altijd op de hoogte.
7: Waar hadden we het over?
1: Alles over jouw regio.
8: Het is heel veel aandachtstrekkerij.
1: Radio Rijnmond.
9: Radio met een grote R.
10: Hoe moet je het zien?

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Je luistert naar Lunchbreak. De Papendrechtse brug is al sinds juli gesloten en dat zorgt voor drama op de weg. Met de fiets en scooter kun je er nog wel overheen. En mensen blijken die ook massaal te kopen of hun oude rijwiel te laten repareren. En dat betekent extra werk voor fietsenwinkels. Menno de Goede is vlak voor de sluiting van de brug voor zichzelf begonnen met zijn reparatiebedrijf MDG Scooterservice in Papendrecht. Goedemiddag Menno.
1: Goedemiddag, met Menno.
0: Ja, hallo. Menno.
1: Hey. Hallo.
0: Jij begon precies rond de sluiting van die brug. Dacht je toen direct, dit kan voor mij wel eens goed uitpakken?
1: Ja, ik dacht, die brug gaat dicht. Ik denk, begin een scooterzaak.
0: Ja, gat in de markt.
1: Ja, dat is een geintje. Nee, het is gewoon ontstaan uit de hobby eigenlijk. Deed altijd naast mijn huidige werk toen. En op een gegeven moment, ik denk dat ik het al 13 jaar ongeveer nu doe. Gewoon erbij, weet je wel. En op een gegeven moment kreeg ik een pandje aangeboden. En daar kon ik per 1 mei in. Nou ja, en toen kwam die brug. Ja, toen heb ik even reclame gemaakt. Ja. En toen verkocht ik inderdaad ook scooters ook aan mensen die met de pont gingen.
0: Ja, en hoe was het in die eerste weken?
1: Ja, vooral druk was natuurlijk ook aan het verbouwen en doen en scooters inkopen en terwijl repareren en van het een kwam het ander. En omdat ze natuurlijk, met die brug en de pont, ja, toen kwamen ook mensen gewoon binnenlopen in mijn showroom. Ja. En die zeiden, heb jij nog een leuk scootertje staan voor weinig of voor minder? Ik zeg, ja, ik heb scooters vanaf €500. Ik zeg, er kan van alles geregeld worden. Nou, zo ging dat. En van de een kwam de ander en mond-op-mond reclame. En natuurlijk heb ik ook op mijn Instagram heb ik reclame erover gemaakt.
0: Ja.
1: Dus, en dat heeft wel gewerkt.
0: Is toch een soort droomstart dan?
1: Nou ja, beter kan je niet treffen.
0: Nee, het kan nu alleen nog maar tegenvallen, toch?
1: Ja, nou ja, eigenlijk wel. die scooters die ik heb verkocht, die hebben natuurlijk ook onderhoud nodig.
0: Ja, dus oké, dat is jouw unique selling point. Hè? Niet alleen maar verkopen, maar ook repareren natuurlijk. En er zijn dus ook mensen die zeggen, die dus hun schuur zijn gaan nakijken om te zien of er nog een oud barrel staat wat ze kunnen repareren.
1: Ja, die telefoontjes heb ik ook gekregen. Die zeiden van, ja, ik heb al 2-3 jaar een scootertje in de schuur staan. Alleen hij start natuurlijk niet meer. Nee. En met die pont, ik heb geen zin om te rijden en files te rijden en doen wat ik ook helemaal begrijp. Dan zou je die kunnen repareren. Ik zeg, ja, tuurlijk, geen probleem. Ik heb ook ophaalservice en dan 9 van 10 keer haal ik hem op.
0: Ja, precies.
1: En dan repareren. En dan gaan ze rijden.
0: En dan rijden ze weer. En hoe lang ben jij nou bezig op een dag? Want het zal wel druk zijn geweest.
1: Ja, vooral aan het begin natuurlijk heel veel. En nu ook, want ik had ook eerst instantie had ik altijd op maandag tot en met zaterdag open. Alleen toen heb ik uiteindelijk besloten om op maandag de deur dicht te doen. Zodat ik even de reparaties en rij klaarmaken. Dat ik dat even bij kon pakken op die maandag.
0: Ja.
1: Want anders ben je natuurlijk heel veel van je werk afgehouden.
0: Precies. En dan komt er steeds iemand te informeren. En dan moet je die weer te woord staan natuurlijk. Terwijl je gewoon ook moet repareren. Jij doet het in je eentje?
1: Ja, klopt. Ik doe het in mijn eentje.
0: Goh, en dit duurt nog tot 21 april, dus in die zin voor jou een goede zaak lijkt me.
1: Maar hoe
0: denk je dat het daarna zal zijn? Dan zal er wel eventjes, zal de boel wel instorten of niet?
1: Nou ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik heb natuurlijk altijd al, het is een beetje erbij gedaan natuurlijk. En dan verkocht ik gewoon via Marktplaats, dat soort dingetjes. Maar ja, doordat je nu ook meer scooters vanuit de zaak hebt verkocht, heb je natuurlijk ook, je klantenkring is groter. En sommige mensen vinden het misschien makkelijk en blijven doorrijden.
0: Ja.
1: En ja, de woon-werkverkeer en de verkoop. Maar ik heb ook bijvoorbeeld Reis voor Ronald, hun scooters onderhoud ik. En de motoren geef ik onderhoud.
0: Nou ja, dus het zou nog wel eens zo kunnen zijn dat mensen denken van, god, is eigenlijk toch best makkelijk. En het is waarschijnlijk ook goedkoper dan met je auto blijven rijden.
1: Zeker.
0: Die dan permanent op die scooter of op een fiets natuurlijk gaan rijden.
1: Ja, zeker. Dat is ook veel helemaal goedkoper natuurlijk. En de pomp die hier natuurlijk nu is aangelegd, die is ook gratis.
0: Juist.
1: Zeg maar. Dus dat scheelt voor mensen sowieso. En ik zeg heel eerlijk, ik ben zelf nu ook sneller in Dordrecht dan voorheen met de brug die open was.
0: Kijk, tel uit je winst. En dat geldt voor jou dubbel en dwars. Menno, dankjewel voor je toelichting en succes.
1: Ja, geen probleem. Fijne dag, hè.
0: Doei.
1: Hoi.
0: Zometeen een hoofdpunt uit het nieuws. Eerst Maroon 5. Ja, Menno is dus vrij op een zondag, hè? Nou ja, deze plaat past daar perfect bij. Sunday morning.

0: Springsteen. En wat een rockplaten. Born in the USA. Het is 12:30 geweest. Je luistert naar Lunchbreak. Even kijken naar de wegen. De A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. Daar 5 minuten vertraging. En dan Steven van der Gijzen. Goedemiddag.
1: Erik, een hele goede middag.
0: Met alleen maar mooie berichten, toch?
1: Nou, bijna wel, hè. Als je van vrij nazomerweer houdt, zeker. Vanmiddag hebben we te maken met flink wat ruimte voor de zon. Af en toe een paar stapelwolken, blijft overal droog. Matig windje uit het noordwesten. Nou, prima temperatuur vanmiddag, 18 tot 19 graden. Uit de wind in de zon kan je gerust even op het terras zitten deze middag. Nou, vanavond en vannacht gaat het wel behoorlijk afkoelen. Onder een heldere hemel daalt het kwik naar zo'n 6 tot 12 graden komende nacht. Behoorlijk fris. Morgen, ja, een stralend zonnige dag. Misschien een paar plukjes sluierbewolking, overal droog. Morgen hebben we te maken met een zwakke tot matige zuidoostenwind. En daardoor gaan die temperaturen fors omhoog. Morgenmiddag is het zo'n 22 tot 23 graden. Dus die korte broek kan de komende tijd ook gewoon nog aan, Erik. Ja. En in het weekend krijgen we misschien een paar wolkenvelden. Lokaal een drupje regen. Ik moet het benoemen, maar ik verwacht daar heel weinig van. Ja, die temperaturen blijven nog helemaal prima. 20 of 21 graden. Dan krijgen we op maandag misschien een paar buien op bezoek. Lijkt weinig voor te stellen, maar ondanks die buienkans stijgt de temperatuur naar zo'n 22 graden. En alsof dat nog niet genoeg is, dan gaat die temperatuur alleen maar verder oplopen, Erik. Dinsdag en woensdag, ja, worden gerust zomerdagen. Temperaturen van zelfs 25 graden en meer, met veel zonneschijn en op de meeste plaatsen droog.
0: Niet te geloven wat dat betreft.
1: Ongelooflijk.
0: Hè? Ja, dat is echt ongelooflijk. Ja. Het is een echte Indian summer, heet dat dan.
1: Zeker weten. Daar gaan we het gewoon eventjes van nemen.
0: Zeker, dat gaan we absoluut doen. Ik spreek je dan toch nog wel, geloof ik, hè, of niet?
1: Uiteraard.
0: Ik ben niet zal ik maar zeggen, op vakantie thuis of zo.
1: Nee, zeker niet.
0: Nou, helemaal goed. Tot dan. Dankjewel.
1: Hoi, hoi.
0: Dave Datema heeft hoofdpunt uit het nieuws. Hallo, Dave.
2: Dag, Erik. De recherche doet onderzoek naar de dreigementen die vanmorgen zijn binnengekomen bij het MAVO Vos in Vlaardingen. Vanmorgen stonden er ook agenten met kogelwerende vesten voor de deur. Over de aard van de dreigementen zegt de politie niets. Er wordt er bijvoorbeeld niet gezegd of de dreigementen nou waren gericht op de school zelf of op iemand op de school. Inmiddels is de meeste politie weer vertrokken. Bedrijven in de Rotterdamse haven moeten meer controles uitvoeren op wat door minister Karremans wordt omschreven als economische bedreigingen. Dat schrijft het FD. Containerterminals komen bijvoorbeeld te vallen onder wetten die strategisch belangrijke plekken in Nederland moeten beveiligen. Die bedrijven krijgen een zorgplicht om zoveel mogelijk dreigingen te voorkomen. En als er iets misgaat, moeten ze dat melden. Hoe dat in de praktijk eruit gaat zien, is nog niet bekend. Volgens Karremans is het belangrijk om de haven te beschermen tegen sabotage, spionage en andere dreigingen. De havenbedrijf noemt de aanpassing van de regels terecht. In New York spreekt de premier Jette vandaag de algemene vergadering van de Verenigde Naties toe. Hij zei gisteravond al dat hij in zijn speech het internationaal strafhof zal gaan verdedigen, omdat de Amerikaanse president Donald Trump er juist een einde aan wil maken. Maar onze premier laat duidelijk weten dat daar niet mee eens te zijn.
3: En mijn boodschap terug is, wij zullen het steen voor steen verdedigen. Want de ondermijning van het ICC is een ondermijning van de internationale rechtsorde. De enige plek ter wereld waar de ergste misdadigers kunnen worden berecht.
2: Ja, Trump had gezegd dat hij het ICC, het internationaal strafhof, steen voor steen wilde afbreken. Nou, Jet is natuurlijk niet de enige die vandaag aan het woord komt. Ook de Israëlische premier Netanyahu is een van de sprekers.
0: Nou, bijzondere beeldspraak die hij weer andersom heeft gebruikt. Ik ben heel benieuwd. We gaan allemaal kijken en luisteren. Dankjewel, Dave.
1: Hoi.
4: Dit is Radio Rijnmond.
0: Alex Warren hoor je zo, maar eerst Blondie.
4: Met een grote R.

0: Een van de terugkeerplaten van Blondie. En dat was een krachtig hoor. Maria hoorde je hier op Radio Rijnmond.
1: De lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: Het hoort bij die twee gezichten die op het AD bijvoorbeeld zijn verschenen. Want daar zie je een Turkse man met daarnaast een Turkse vrouw. Smaller gezicht, er zijn eigenlijk wat dingen aan verbouwd te zijn. Het blijkt om een overvaller te zijn, te gaan. Die 8 jaar lang uit handen van de politie wist te blijven in Turkije. Omdat hij zich voor zijn zus uitgaf. Dat nam hij heel letterlijk. Man, I feel like a woman, Shania Twain, Sil. Mario, Corrie en Mark, die kiezen voor Lola van de Kinks. Sonja en Ruud, Devil in Disguise van Elvis Presley. Pia, dan moet je mijn zuster zien, Ria Valk. Pretending van de... Pretending van... Nee, even kijken hoor. Pretending, Pretender van Eric Clapton. Ik mis hier een naam nog. Van die hem ingezonden heeft. Phil, Hey Soul Sister, Train. Alex, I'm a Boy, The Who. Alex met Substitute, ook van The Who. En zo is er nog een tweeklapper door Ruud. Die wil 2 platen horen van Creedence Clearwater Revival. Chameleon en Hideaway. Hij heeft ook Oh Sister van Bob Dylan bedacht. Chantal, Dude Looks Like a Lady. Aerosmith. En dan Cor, I'm a Man, Spencer Davis Group. Peter, Who Are You? The Who. Peter, Sisters Are Doing It For Themselves. Aretha Franklin and the Eurythmics. En Luc heeft Double Trouble bedacht van Elvis Presley. Als jij er nog een aan toe wil voegen, graag doe dat via de Rijnmond app. Druk op Apples. Zometeen Lionel Richie, maar nu eerst Alex Warren.

0: waar ze een stempel moeten halen. Daar maken ze een route van. En door alleen gebruik te maken van het openbaar vervoer moeten ze zo snel mogelijk langs al die stempelpunten. Dus de kortste route, de snelste route zien te vinden. De deelnemers hebben van tevoren een goed doel gekozen waar het prijzengeld naartoe kan als ze winnen. Maria Tavares wil geld verdienen voor Donderdag Bijzonderdag van Stichting Samen 010. Goedemiddag, Maria.
1: Hoi, goedemiddag. Hi.
0: Wat houdt dat in, Donderdag Bijzonderdag?
1: Nou, Donderdag Bijzonderdag is een kinderproject. Het is voor kinderen van wie de ouders niet de financiële middelen hebben om met ze op vakantie te gaan of leuke activiteiten met ze te doen. En voor deze kinderen organiseren wij tijdens de schoolvakanties gratis uitstapjes met een leuk en gevarieerd programma.
0: Nou, fantastisch. En dat betekent dus, met €5.000 kan je heel wat van die uitstapjes organiseren.
1: Ja, we willen graag, want ik doe het ook al een aantal jaren. En de activiteiten die we doen in Rotterdam, die activiteiten zijn dan wel elke keer hetzelfde. Dus we willen kijken van wat we meer kunnen bieden. En dan moeten we meestal buiten Rotterdam bekijken.
0: En wat heb je in gedachten? Wat zou je graag willen doen voor activiteit?
1: Meer kijken naar wat ze bijvoorbeeld buiten Rotterdam hebben qua museums of...
0: Heb je een leuk in gedachten? Madurodam bijvoorbeeld? Of,
1: Madurodam bijvoorbeeld. Of je hebt ook zo'n pretparkje, een activiteit in Delft, Drievliet of dat soort dingen.
0: Soort zaken. Nou, hartstikke leuk.
1: En alles wordt duurder ook natuurlijk. En OV-dagkaarten worden ook natuurlijk ook duurder. Dus vandaar is alle beetjes helpen.
0: Jullie kunnen het geld goed gebruiken.
1: Ja.
0: En dan nu ben jij een OV-veteraan. Ik bedoel, kan jij goed reizen met openbaar vervoer? Ben jij slim daarin?
1: Ik heb al vaak gebruik gemaakt van het openbaar vervoer, inderdaad. Ik kom wel overal in Rotterdam.
0: Ja.
1: Ik fiets wel veel meer dan ik het openbaar vervoer gebruik, maar vroeger in mijn tienerjaren maakte ik wel veel meer gebruik van het openbaar vervoer, ja.
0: Maar hoe ga jij nou zorgen dat je dit gaat winnen? Want je moet wel een beetje slim zijn natuurlijk met het plannen van je route.
1: Ja, ik doe het niet alleen. Ik heb een team met 2 vrijwilligers die meegaan. Waarvan 1 denk ik heel erg tactisch is en de ander heel erg slim. En ik ben erbij om mijn best te doen om inderdaad slim een route te gebruiken. En dat willen wij dan dus proberen samen te doen.
0: Je geeft het een gezicht en je laat andere mensen het denkwerk en de strategie bedenken.
1: Ik ga ook proberen mijn best doen om mee te denken.
0: Oké. Precies. Wat hebben jullie het hier over gehad? Hebben jullie van tevoren besproken van we moeten het zo doen? We moeten. Je hebt natuurlijk een app waarmee je alles kan plannen. Hebben jullie daar iets voor bedacht hoe je dat gaat doen?
1: Nee, dat hebben we nog niet gedaan,
0: Nou goed, we kunnen hier in de tram natuurlijk nog over nadenken, maar misschien is het dan al te laat.
1: Dat zullen we moeten zien. we gaan gewoon ons best doen en we kijken gewoon van wat ze van ons verwachten en hoe we inderdaad slim kunnen spelen. Je weet maar nooit.
0: Zijn
1: dit de underdog dan, denk ik.
0: De underdog die van onderuit gewoon keihard iedereen voorbij reist en alle stempels het snel staat. Je weet het maar nooit.
1: Ja.
0: Maar dan toch
1: maar
0: voor de zekerheid, mocht het niet lukken, kunnen mensen die iets zouden willen betekenen voor Donderdag Bijzonderdag of voor Samen 010 ergens hun bijdrage kwijt?
1: Ja, ze kunnen naar onze website. Dat is www.samen010.nl. En daar kunnen ze doneren. En wij doen veel meer dan Donderdag en Zondag. Wij ondersteunen ook andere projecten waar wij opkomen voor kwetsbare groepen. Denk maar aan armoede, eenzaamheid. En daar hebben we allerlei projecten voor.
0: Nou, dat kunnen ze daar mooi bekijken bij Samen 010 op de website.
1: Ja.
0: Ik wens je heel veel succes. Heel veel. Ik hoop dat je morgen weer te horen bent op Radio Rijnmond. Want Peter die spreekt morgen met Wendy, de winnaar van de slimste rit tijdens eruit hier op Radio Rijnmond. Wie weet zit je erbij. En anders heel veel plezier sowieso.
1: Ja, dankjewel. We gaan
0: ons
1: best doen.
0: Joe, dag Maria.
1: Doeg, dag.
0: Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. En na dat feestje ondersteboven... gaan we een plaat...

0: Remco vroeg deze plaat aan. Eigenlijk van The Platters, The Great Pretender. Hij vroeg ook nog aan Foo Fighters met The Pretender. Louis Capaldi met The Pretender. Ja, zo zijn er heel wat platen te verzinnen met dezelfde titel. Ik vond deze leuk om even te draaien van Freddie Mercury. En ja, ik had nog heel veel andere leuke titels gehoord. Dus dank allemaal voor het insturen van jouw suggestie. Zometeen kan je weer meedoen voor een mooie prijs in de Rijnmond Platenlepel.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Onder leiding van wereldberoemde sopraan en dirigent Barbara Hennigan. Met live muziek van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Laurens Collegium. 8 tot en met 11 oktober in het nieuwe Luxor Theater. Tickets via scapinoballet.nl.
5: Haalt jouw kind ook de gratis prik tegen HPV of meningokokkenziekte? Kom naar een van de vaccinatiedagen van CJG Rijnmond. Voor alle kinderen tot 18 jaar. Kijk op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
6: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
5: Bekijk alle vaccinatiedagen op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
9: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vanaanderbeter.nl.
10: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
11: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
12: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
13: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
14: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Jaap van Zweden en stercellist Gauthier Capuçon in Dvorak's celloconcert. Het Orchestre Philharmonique de Radio France speelt Berlioz' spectaculaire symfonie fantastique. Op 10 november. Bestel op concertgebouw.nl.
15: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
16: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
15: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
16: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
0: Radio Rijnmond, je luistert naar Lunchbreak. Paul Simon zometeen. Voor de videoclip die bij deze hit werd gemaakt, had hij de veel langere Chevy Chase opgevoerd. Die doet alsof hij Paul Simon is. Simon is slechts 1,60 meter. Ja, dus als je dan ineens iemand van 1,93 meter naast je ziet playbacken, dan is dat grappig. Het nummer is overigens net zo vrolijk. Hoor je zo? Eerst het nieuws van 1 uur krijg je van Dave Datema. Goedemiddag, Dave.
17: Goedemiddag. De recherche doet onderzoek naar dreigementen die zijn binnengekomen bij het MAVO Vos in Vlaardingen. Vanmorgen stonden er meerdere agenten met kogelweer in de vesten voor de deur. Over de aard van de dreigementen zegt de politie niets. Zo wordt bijvoorbeeld niet gezegd dat de dreigementen waren gericht op de school zelf of iemand op school. Inmiddels is de meeste politie weer vertrokken. De school regelt nu zelf de beveiliging. In de Europoort is een tijdelijke transformator neergezet, waardoor meer ruimte is op het stroomnet om bedrijven en huis op aan te sluiten. Het gaat om een installering op de plek waar het nieuw hoogspanningsstation wordt neergezet, maar door de transformator is het mogelijk om een nieuwe aansluiting eerder mogelijk te maken. In het gebied is een wachtlijst voor nieuwe aansluitingen. Die wordt nu korter, maar welke bedrijven nu al stroom kunnen krijgen valt nog niet te zeggen. Er wordt door Tennet en Steden hard gewerkt aan de uitbreiding van het net, maar het duurt tot 2032 voordat dat af is, zeggen de bedrijven. In ons land is opnieuw iemand overleden die besmet was met het West Nijl-virus. Daarmee komt het totaal aantal sterfgevallen op 5. Ook zijn er meer besmettingen vastgesteld. De mensen die nu ziek zijn geworden zijn besmet door de beet van de besmette mug. Zuid-Holland telt de meeste besmettingen, 23 stuks. Dat is meer dan de helft van het landelijk aantal. Feyenoordspeler Givai Zegiel maakte overstap naar Jong Oranje. Hij zat niet bij de selectie voor de wedstrijd tegen Duitsland bij het Grote Oranje vanavond. Daarom mag hij nu aansluiten bij Jong Oranje, dat morgen speelt tegen Jong Noorwegen. De selectie van Nederland zelf bestaat uit 26 spelers, maar er mochten er maar 23 op het wedstrijdformulier. Omdat Zegiel met zijn leeftijd nog in actie kan komen bij de belofte, maakt hij nu de overstap. Een andere Feyenoorder, Jaden Slorry, sluit ook aan bij Jong Oranje. Hij was aanvankelijk niet geselecteerd. Slorry is dit jaar verhuurd door Feyenoord aan Willem II. Het weer, flink wat zon, droog. Het is 19 graden vandaag. Vanavond ook helder en droog. Morgen veel zon. Temperatuur gaat dan weer iets omhoog naar 23 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
0: Dankjewel, Ronald.
18: Wat zei ik, Ronald?
17: Kan niet hoor.
0: Echt, Dave.
17: Ik heb haar.
0: Dan hebben we het over Ronald die nu op vakantie is. Hè. Er zijn vanuit er meer op het. Ja, precies. Nee, je ziet er goed uit, Dave. Dankjewel.
17: Hoi.
0: Het is altijd leuk om een prijs te winnen. En deze keer heb ik er twee. Ik heb de lunchbag van dit programma. En ik heb deze week ook het Pride-armbandje. Waarmee je kan laten zien dat het niet uitmaakt van wie je houdt, als je maar van elkaar houdt. En dat in deze Rotterdam Pride Week. Mijn vraag aan jou is, welke hit is dit?

0: Nou zou je natuurlijk kunnen denken dat dit door een of andere Ronald is gezongen, maar die zitten niet op de lepels. Ik heb John Denver op lepel 1, Leaving on a Jet Plane. Is het lepel 2, James Taylor met Fire and Rain? Of is het lepel 3, Jim Croce en Time in a Bottle? Geef jouw keuze door via de Rijnmond app. Druk op app ons. Zometeen muziek van Paul Simon.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Wat doe jij als je de sirene hoort?
3: De kinderen halen.
2: En wat als de metro niet meer rijdt?
3: Ik weet het echt niet. Ik raak in paniek dan.
2: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
5: Druk, hè? Videomeetings, offertes, facturen, bellen, bestanden delen. Gelukkig regelt Voorne ICT alles. Netwerk, telefonie, cloud en beveiliging. Kijk op voorne-ict.nl.
6: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
7: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
8: En ook nog eens gratis parkeren.
9: Een nieuwe collectie voor ieder moment. Ontdek het najaar bij Konijnendijk Mode. 6000 vierkante meter mode en inspiratie in Zuid-Beijerland.
10: Altijd werken zoals jij dat wil. Voorne ICT.
11: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
12: Okay.
11: Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
13: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, eet smakelijk voor straks.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Hey, Remon!
16: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
13: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
16: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
17: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
18: Echt waar, joh?
17: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
19: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
20: Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Wee-hoo! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Dit is Radio Rijnmond.
21: Lunchbreak. Erik Lemmers.
2: Radio met een grote R.

0: Even call me out. Paul Simon was dat op Radio Rijnmond. Het begin van lunchbreak dit uur. Fijn dat je er weer bij bent. Zometeen spreek ik Jesco. Hij is rapper en kapper. Maar naast dat werk organiseert hij ook knipdagen, waarop hij gratis dak- en thuislozen knipt. Daarvoor is hij nu genomineerd voor een award. Daar kan hij ook geld mee verdienen. En dat kan hij weer aan zijn goede doel besteden. En jij kan daar nog voor stemmen dat hij het gaat winnen. Zometeen hoor je hoe dat werkt en je hoort hem zelf. Het is ook tijd voor een prijzenshotje.
1: De Rijnmond Platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: Want ik heb een lunchbag en een Pride armbandje. Het is deze week Pride Rotterdam. En jij kan dus een statement maken door dat regenboogbandje om te doen. Of je geeft het aan iemand van wie jij weet dat hij er erg blij mee is. Kan ook. En dan is er ook nog de derde trap in deze prijzenraket. En dat is een lunch voor twee personen. Daar maak je vrijdag kans op als je vandaag weet te winnen. Dus luister goed.

0: Is dat op label 1 John Denver, Leaving on a Jet Plane? Op label 2 James Taylor, Fire and Rain? Of is dat op label 3 Jim Croce en Time in a Bottle? Laat het weten via de Rijnmond app, druk op app ons. Zometeen Lady Gaga en de hit die je zo hoort past perfect in deze Rotterdam Pride Week. Want het gaat over haar eigen biseksualiteit. Toen ze een relatie met een man had, dacht ze tijdens de seks aan vrouwen. Maar ze wist dat goed te verbergen voor haar vriend. En ik maar denken dat dat nummer over gokken gaat. Je hoort dat nummer zo, nu eerst Somje en Feels, part 2.
1: Het beste van de jaren 80,
2: 90 en nu. Radio Rijnmond.
1: Jouw dag.
2: Jouw muziek.
1: Jouw Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.

0: Pokerface was dat van Lady Gaga op Radio Rijnmond.
1: De Rijnmond platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: En het is weer zo'n dag hoor, want we hebben twee mensen gebeld die we even gecheckt hebben of die in aanmerking komen om die prijs te winnen. Want ja, als je nou gisteren nog gewonnen hebt, dan is dat weer niet zo heel handig. Maar die namen allebei niet op. Ja, dus wat ik nu ga doen, ik krijg nu een nummer door van jou. Maar ik wou eigenlijk... Jij gaat nu even bellen? Nou, gaat gewoon even bellen, onze Tijn. Tijn die gaat nu een ander iemand bellen. Dus dan ga ik jou ondertussen vertellen dat je dus de lunchback nog kan winnen voor vandaag. En die lunchback die gaat eruit binnenkort. Dat is jammer. Maar we gaan een nieuwe prijs weggeven. Dus tot november heb je nog de kans om die lunchback te winnen. En deze week doen we daar ook een Pride regenboogbandje bij. Dus een Pride bandje vanwege de Pride week die in Rotterdam plaatsvindt. En die kan je dus zelf lekker gaan dragen om een statement te maken. Of je kan hem... Zet hem maar meteen op de knop, Tijn, als je wilt. Dan kan ik namelijk nu even luisteren wie dit is. Je kan hem dus zelf dragen van iemand anders geven. Ja, ik weet ook niet wie we bellen eigenlijk. Maar het is een van de vele deelnemers. Goedemiddag. Met wie spreek ik? Hallo?
2: Hallo?
0: Met Erik Lemmers, Radio Rijnmond.
3: Hallo,
0: met wie spreek ik?
3: Met Theo.
0: Theo? Theo?
3: Ja, waarom belt u?
0: Ik ben van Radio Rijnmond. En okay. Volgens mij gaf je vriend nu de telefoon aan jou door, klopt dat?
3: Ja, precies. Dan
0: wordt het heel verwarrend allemaal. Hij is dus Theo, denk ik dan, of niet?
3: Ja.
0: Ja. Nou, hij heeft geappt, klopt dat?
3: Did you text your radio station? Nee, het is verkeerd, meneer, sorry.
0: Did you text your local radio station? Nee, dat heeft hij niet gedaan. Het wordt vaag. Jij ook niet, dus.
3: Nee.
0: Nou, dankjewel in ieder geval. Dan gaan we snel door.
3: Doei. Oké, dag.
0: Hoi. Ik ga nu gewoon iemand anders bellen. Dit duurt me te lang. Ik heb een andere winnaar hier gevonden via de app. En die ga ik eventjes gewoon...
4: Hallo,
0: Arie.
4: Hoi.
0: Oh, jij hoort nu nog het gesprek wat ik net had. Dus via internet is het allemaal wat langer. Jij hebt net geappt voor de Rijnmond platenlepel, toch?
4: Ja, klopt.
0: Juist. Nou, zet je radio maar zachter. Want ik wilde met jou even kort praten. Waar kom je vandaan?
4: Uit Zevenkamp.
0: Zevenkamp. En wat was je aan het doen?
4: Ik heb altijd Radio Rijnmond opstaan op tv.
0: Ja.
4: En ja, ik kijk altijd naar jullie programma, want jullie hebben altijd vrij goed nieuws en leuke dingen. En ook muziek.
0: Ik ben blij dat ik jou gebeld heb.
4: En toen kwam die vraag van die muziek.
0: Ja.
4: Ik denk, nou, ik ga dat even gauw invullen. Misschien heb ik geluk.
0: Nou, en wat denk je? Eerst maar even zeggen wie je net hebt gehoord. Daar ben ik heel benieuwd naar. Wie heb
4: ik
0: je gehoord?
4: John Denver.
0: John Denver, en dat was lepeltje...
4: A.
0: Die hebben we niet, is lepel 1 dan.
4: Maar eens kijken hoor.
0: Ja, helemaal goed. Arie, je bent onze lifesaver. Want we kregen overal geen gehoor, dus ik ben blij dat ik jou aan de lijn heb.
4: Ah, super.
0: Wat doe jij in het dagelijks leven?
4: Ik ben gepensioneerd.
0: Oké, en wat was je?
4: Ik was loodgieter in de nieuwbouw en renovatie.
0: Ja.
4: En ik doe nog wel soms bij wat oudere mensen wat kleine dingetjes of zo. Waar je wel een beetje helpen zo.
0: Dat is lief. Ja.
4: En, want ja, kijk, hier in Ommoord, dan zitten natuurlijk heel veel ouderen.
0: Ja.
4: En dan gaat natuurlijk op mond op mond. En ik ben nog heel goed te been. Dus ja, ik help dan wel eens wat dingetjes en zo.
0: Ja, dus je kan er niet onderuit eigenlijk gewoon.
4: Nee,
0: wat dat betreft. Maar...
4: Het zit gewoon in mijn bloed.
0: Ja, precies. Loodgieter for life.
4: Ja.
0: wat doe je verder nog in je vrije tijd?
4: Maandag pas ik op twee kleinkinderen van mijn zoon in Nesselanden. Dat is ook een hobby van me, dat doe ik al 11 jaar.
0: Snap ik. Ja.
4: Dus ik heb het vanaf baby ben ik aan het oppassen daar ook.
0: Ja, dat is leuk.
4: En ze worden nu steeds groter en je maakt het allemaal mee natuurlijk. Dat is natuurlijk gewoon superleuk.
0: Ja. Superleuk om dat van dichtbij te kunnen meemaken. Ja, en daar heb jij de tijd voor. En af en toe een klein zakcentje bij verdienen. Nou, gefeliciteerd. Jij krijgt een lunchbag en een Pride armbandje. En aanstaande vrijdag even luisteren. Wie weet bellen we je dan weer. En dan hoop ik dat jij weer, als ik je bel, net zo snel als deze keer opneemt. Want dan win je mogelijk een lunch voor twee.
4: Oh, nou, helemaal top. Helemaal top.
0: Arie, fijne middag, hè.
4: Hetzelfde, dankjewel.
0: Hoi.
4: Hoi, hoi.
0: John Denver, het winnende nummer, heet Living on a Jet.

0: 1969. Het prachtige Leaving on a Jet Plane, John Denver. Het is 2:30, je luistert naar Lunchbreak. Vanmiddag flink wat zon en het blijft droog. En de maximumtemperatuur ligt dan rond de 19 graden. Vanavond en vannacht is het vrij helder en droog. Het koelt af met, behoorlijk moet ik zeggen, minima tussen de 6 en 11 graden. En morgen, dan is er opnieuw veel zon, blijft het droog. En dan wordt het nog weer warmer dan vandaag, 23 graden. Je luistert naar Radio Rijnmond en Aris van Meteren heeft de hoofdpunten uit het nieuws. Hallo Aris.
1: Goedemiddag. In de Europoort is een tijdelijke transformator neergezet. Daardoor komt er meer ruimte op het stroomnet om bedrijven en huizen op aan te sluiten. De transformator staat op de plek waar in de toekomst een nieuw hoogspanningsstation komt. Door daar alvast op vooruit te lopen, kunnen er eerder nieuwe aansluitingen worden geregeld. En dat betekent dat de wachtlijst nu korter wordt. Het is stralend zomerweer, heerlijk, maar het droogtespook is daarmee ook weer terug. Vanaf morgenochtend is het eenrichtingsverkeer op de IJssel. Vanaf Arnhem mogen er dan geen schepen meer richting het noorden varen. Het water is te laag. Schepen richting het IJsselmeer en verder moeten 300 kilometer omvaren. Morgen zakt het water in de IJssel naar verwachting tot onder een diepte van 1,45 meter. En dat is de absolute ondergrens. Transportbedrijven, de landbouw, de bouw, de industrie houden allemaal hun hart vast. Zet de Amerikaanse president Trump zijn plan door om de export van diesel 3 maanden stil te leggen. Als dat gaat gebeuren, stijgt de dieselprijs naar astronomische hoogte. En dat terwijl diesel aan de pomp nu al €2,80 kost. Kenners noemen het plan van Trump een slecht idee, want andere landen zullen de hogere dieselprijzen verrekenen in hun prijzen. En dus zouden de prijzen in de VS nog verder kunnen stijgen. En dat is iets wat Trump nou juist weer wil voorkomen. Dus waarschijnlijk schiet hij zich in zijn eigen voet.
2: Hij denkt niet zo heel goed na, inderdaad, wat dat betreft, over de gevolgen van wat hij doet. Hè. Laten we beginnen met die oorlog überhaupt in de staat van Hormuz, maar goed.
1: Ja, en iedere keer denk je, nou, hij zal toch niet zo dom zijn dat, en jawel.
2: Hij doet het. Dus wat dat betreft, weinig hoop, maar wie weet.
1: Precies.
2: Dankjewel, Aris.
3: Dit is Radio Rijnmond.
2: Glennis Grace heeft een nieuwe plaat, hoor je zo. Eerst Shania Twain.
3: Radio met een grote R.

Shania Twain en That Don't Impress Me Much hoorde hier op Radio Rijnmond. In lunchbreak. En zometeen ga ik praten met een rapper uit de regio die ook goed kan knippen en die die kwaliteit gebruikt om goed te doen voor andere mensen. Want mensen die geen dak boven hun hoofd hebben, die kunnen bij hem op speciale knipdagen terecht voor een gratis knipbeurt. Hij vindt dat iedereen daar het recht op heeft om er mooi en goed uit te zien. En hij heeft daar een persoonlijke reden voor waarom hij dat doet. Daarover hoor je zo meteen. En hij heeft ook een award die hij kan winnen. En daarvoor kunnen wij hem naar de top stemmen. Daarover hoor je zo ook meer. Maar eerst zometeen muziek van Joe Cocker. En eerst Glennis Grace. Die heeft een tijdje Nederlandstalige singles uitgebracht. Dat werkte eigenlijk niet zo goed. Zeg niks en alsof ik jou ben, werden niet echt grote hits. Maar nu probeert ze toch weer in het Engels. En zo klinkt het. Kazaya

0: Joe Cocker en You Can Leave Your Hat On. En daarmee wordt het kwart voor twee. Je luistert naar Lunchbreak op Radio Rijnmond. Rapper Jesco uit Rotterdam die wist op zijn 17e al dat hij mensen wilde helpen die geen dak boven hun hoofd hebben. Zijn vader raakte namelijk dakloos na zijn scheiding. Jesco heeft hem een keer geld gegeven voor de kapper, maar dat bleek niet genoeg te zijn, omdat de prijzen waren verhoogd. Nou, dat maakte indruk. Nu organiseert Jesco dagen waarop hij dak- en thuislozen gratis knipt. En hij is daarvoor genomineerd voor een award van de ASM-bank. Het publiek kan op hem stemmen, zodat hij misschien wel 10.000 euro wint. Jesco, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, en of je die nou wint of niet, wat betekent die nominatie voor jou?
1: Ja, het is een eer en een klein stukje voldoening voor het werk wat wij verrichten. En ja, ik ben heel blij. Ben dankbaar.
0: Dankbaar. En het zou natuurlijk nog mooier zijn als je die 10.000 euro wint. Hè. Wat zou je daarmee willen doen?
1: Uitbreiden. Dus nog meer mensen helpen. En naast dak- en thuisloze mensen wil ik ook kijken om het mogelijk te maken dat kinderen van alleenstaande moeders ook een gratis knipbeurt van ons ontvangen. Dus ik zou graag willen uitbreiden.
0: Juist. En hoeveel mensen heb jij bijvoorbeeld nu geholpen dit jaar?
1: Dat is een heleboel. Dat heb ik niet bij me gehouden.
0: Maar nee, dat snap ik. Maar hoeveel dagen, hoe vaak organiseer jij zo'n dag?
1: Mijn doel is om het iedere maand te organiseren. Maar vaak, vanwege de alle aanvragen kan ik zeggen dat het...
0: Je zou er nog meer kunnen doen.
1: Ene maand is het 5 keer, de maand daarop is het 2 keer. Dus, maar het gebeurt heel vaak.
0: Juist, en als meer mensen het weten, denk ik, dan zou je er ook meer kunnen doen. Dus jij wilt graag dat uitbreiden. En zou je dat dan in je eentje willen doen of wil je dat met anderen dan ook doen?
1: Ik doe het met anderen. Ik gebruik mijn netwerk als artiest. Zet ik in, dan plaats ik een oproep en daar reageren kappers op. En dan vragen ze of ze mee mogen. Dan doe ik even een kleine screening van oké, wat kunnen ze? Dan nodig ik ze uit. En ik nodig ook vaak kappers uit die net zijn begonnen van hey, weet je, laat mij maar met je meekijken. En daar is nu de ruimte voor.
0: Dus je kan ze ook nog een beetje helpen om zelf een beetje vooruit te komen, die kappers?
1: Ja, we helpen elkaar.
0: Nou,
1: wat
0: leuk. En wat doet het jou als je bezig bent op zo'n dag?
1: Ik voel voldoening. Ik voel blijdschap en dat we gewoon iets moois aan het neerzetten zijn.
0: En wat voelen mensen die bij jou onder de schaar gaan?
1: Zij voelen dat zij weer een mens mogen zijn. Dat hoor ik vaak. En de waardering die zie je bij hun, dat ze gezien worden. Dat vooral.
0: Ja, en nog even terug naar je vader die toen dus dakloos raakte. Dat lijkt me best al heel indrukwekkend. Maar op jou heeft het vooral heel veel indruk gemaakt. Want je gaf hem dus wat geld dat hij daarmee dus onverrichte zaken terugkwam, hè?
1: Ja, klopt.
0: Wat dacht je toen op dat moment?
1: Ik gaf hem 10 euro uit mijn hoofd. Het is nu al een hele poos geleden. Mm-hmm. Maar uit mijn hoofd gaf ik hem 10 euro, want dat kostte de kapper. En ja, ik was zelf een jaar 17. Zoveel geld heb ik natuurlijk niet als student. Nee. Maar ik weet dat ik hem 10 euro gaf. En toen is hij naar Maashaven geweest. En de kappers die waren daar 10 euro. Dat gaf hij aan, want hij ging vaker. En uiteindelijk kwam hij aangeslagen terug. En toen zag ik aan hem van...

0: dat er wat gebeurd was. En daar vroeg ik naar en toen zei hij van... ja, ik had niet genoeg, want de kappers die zijn 12,50 euro geworden.
1: Tja, en dan zie je je eigen vader daar staan, weet je wel.
0: Ja,
1: het is al een soort van mensonterend eigenlijk, hè, dat je geen dak boven voor je hoofd hebt. En dan ook nog eens even bij de kapper te weinig geld hebben.
0: Ja, dat doet wat met je.
1: Nou, je doet daar, je hebt dat omgezet in heel veel positieve energie volgens mij. En top dat je dat nog verder wilt uitbreiden. Ja, dus wij moeten jou eigenlijk zien te steunen, toch?
0: Zeker, zeker.
1: Hoe kunnen we dat doen?
0: Ja, mensen moeten niks, laat me dat voorop stellen.
1: Nee,
0: maar
1: okay.
0: ik zou het heel mooi vinden als mensen op mij zouden stemmen. Dat kan op www.vanafhier.nl. Of ga naar mijn Instagram, JessicaTien, en je vindt de link in mijn bio.
1: Oké, de link in de bio als je Jesco volgt op Instagram of gaat volgen. En anders zei jij vanafhier.nl?
0: Ja, klopt.
1: Dat is de website. Het is heel makkelijk. Je brengt je stem uit. Je bevestigt even via de e-mail dat je dat hebt gedaan. En dan help je Jesco misschien wel aan 10.000 euro voor het goede doel. Dus veel succes. Op 7 oktober dan is de verkiezing. Je hebt geloof ik deze week nog om te stemmen. En daarna hopen we het van jou te horen.
0: Klopt, mensen kunnen stemmen tot aan 2 oktober. En 7 oktober is de uitreiking inderdaad.
1: Helemaal goed.
0: En het zou heel mooi zijn, want ik ben 8 oktober jarig.
1: Dus geef Jesco zijn verjaardagscadeau.
0: Dat zou de mooiste cadeau ever zijn.
1: Ik hoop dat het lukt. Dankjewel, Jesco.
0: Ja, is goed.
1: Hoi.
0: Dag.

0: Toch? Electric Light Orchestra, Mr. Blue Sky. Het einde van deze lunchbreak. Maar daar gaan natuurlijk nog heel veel platen volgen. Straks bij Olivier de Neven. Hij heeft Hanson, U2, George Michael, Level 42 en Carol G samen met Bruno Mars op de draaitafel liggen. De virtuele draaitafel in de middag door. En daarna is er nog Afslag Rijnmond samen met Veza. Ook met Olivier de Neven. Ik wens je een hele fijne middag.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Kozijnen nodig? Kom naar ons. Paul en Paul. Kijk op paulenpaul.nl.
5: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van behouden huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Mama, Ernstings Family weet precies wat wij leuk vinden.
7: Hoe kom je daar nu bij?
6: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
8: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 26 winkels in Nederland en online.
9: Ernstings Family!
8: Aanbevolen door vrolijke families.
5: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
10: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
11: Is uw bank, stoel of kussen versleten?
12: Zit u niet lekker meer?
11: Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen.
12: Bel 010 307 4015.
11: Of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl.
12: Jans met een Z.
10: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
11: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 010 307 4015.
13: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, eet smakelijk voor straks.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
13: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
17: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
18: Hey Remo!
19: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
20: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
21: Hey,
19: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
20: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
22: Het is 2:00, goedemiddag. Je bent bij Rijnmond. Zo dadelijk gaan we de middag door met Olivier de Neven. Hier is het nieuws. Ik ben Aris van Meteren. Dierenpark Landzicht in Zuid-Beijerland is in elk geval vandaag dicht. Het bestuur van de kinderboerderij aan de Oranjeweg heeft dat besloten na vandalisme. Kinderen zouden de dieren pesten en hokken vernielen. Dierenpark Landzicht gaat aangifte doen. De wijkagent is erbij gehaald en er is contact geweest met basisscholen in het dorp. Het is nog niet bekend wanneer de kinderboerderij in Zuid-Beijerland weer opengaat. Netbeheerder Tennet zet in de Europoort een tijdelijke transformator neer. Tennet wil zo sneller meer ruimte krijgen op het stroomnet in de haven. En daardoor kunnen er nu al bedrijven en huizen worden aangesloten die nu nog op de wachtlijst staan. De transformator staat op de plek waar in de toekomst een nieuw hoogspanningsstation staat gepland. Door daar alvast op vooruit te lopen kunnen er al eerder aansluitingen worden geregeld. Havenbedrijven zijn blij. De energietransitie in de haven kan niet wachten, zeggen ze. Van 4 auto's op de carpoolplaats aan de kabelbaan in Alblasserdam zijn vanochtend de autoruiten ingeslagen en ook stonden enkele dashboardkastjes open. Of vandalen er iets uit hebben gehaald is nog niet te zeggen. Nog niet alle eigenaren zijn op de hoogte, schrijft Alblasserdams Nieuws. In diverse auto's heeft de politie een briefje achtergelaten, zoals op foto's te zien, waarin wordt aangegeven dat de eigenaar aangifte kan doen. De rivier de IJssel is vanaf morgen éénrichtingsverkeer tussen Zutphen en Arnhem. Het water staat zo laag dat schepen elkaar niet meer kunnen passeren. Schepen die vanuit het zuiden de IJssel op willen moeten mogelijk 300 kilometer omvaren via het Amsterdam-Rijnkanaal in het IJsselmeer. Rijkswaterstaat waarschuwde eerder deze maand al voor maatregelen. Ondanks de regen van de afgelopen tijd zijn de waterstanden nog altijd extreem laag. Het weer flink wat zon, droog, 19 graden is het. Vanavond en vannacht is het helder, het blijft droog. Het koelt ook flink af tot 6 graden landinwaarts. Morgen dan hebben we een dag met volop zon, droog, en dan wordt het maar liefst 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl. ANWB Verkeersinformatie, de A15 Europoort Rotterdam. Tussen Rotterdam-Charloos en Rotterdam-IJsselmonde. Daar 3 kilometer, 6 minuten vertraging vanwege een kapotte vrachtauto. 2 rijstroken zijn dicht. De A15 Gorinchem-Rotterdam tussen Hardingsveld, Giessendam en Papendrecht. 8 kilometer, een kwartier vertraging.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
9: Haalt jouw kind ook de gratis prik tegen HPV of meningokokkenziekte? Kom naar een van de vaccinatiedagen van CJG Rijnmond. Voor alle kinderen tot 18 jaar. Kijk op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
18: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
9: Kijk alle vaccinatiedagen op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
21: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
23: Nu een topfiets kopen? Ga dan eens langs Megabike in Rotterdam of Dordrecht. Kies je voor een e-bike, een stoere mountainbike of voor een vouw, sport of stadsfiets. Ontdek onze uitgebreide collectie. Volledig nieuw of een model uit de showroom. Je vindt Megabike in Rotterdam en Dordrecht. Kijk snel op megabike.nl.
24: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
25: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
26: Opgelost. Autotaalglas.
27: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
28: Wintersport vanaf €299 per persoon, inclusief skipas. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
29: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
30: Vergeet je niet in te smeren.
29: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
31: De nieuwe Bed 2TTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
32: Echt waar, joh?
31: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet BTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
17: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
0: Dit is Radio Rijnmond.
1: De middag door. Olivier de Neven.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80, 90 en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Radio met een grote R.
2: Like no other.

Groot gemis dat hij er niet meer is, hè. Op kerstdag ons ontvallen, helaas. George Michael, alweer een aantal jaar geleden. En ja, nooit meer nieuwe muziek dus van hem. Maar je weet het maar nooit, hè. Bij Prince doken ze ook opeens weer dingen uit die kluis op. En zo duiken er nog steeds wel ook van andere artiesten die overleden zijn, zoals David Bowie, nog weer nieuwe nummers op. Dus je weet het nooit. Deze was in ieder geval een oudje. George Michael en Flawless op Radio Rijnmond. En goedemiddag, het is ontzettend donderdag. 2 uur geweest. Donderdag 24 september, oftewel de vierde donderdag van september. Ja, dat zegt verder niks hoor. Maar goed, als we derde dinsdag noemen, dan kan de vierde donderdag er ook nog wel bij. Het is in ieder geval de middag door waar je naar luistert. Oftewel het programma met het beste uit de jaren 80, 90 en van nu op muzikaal gebied dan, hè. Verder niet. Alleen muziek draai ik in dit programma. En nog veel ook. Bijvoorbeeld zometeen van Hanson, U2, Suzy Quattro en Cadans. Ja, komt allemaal binnen nu en pakweg 20 minuutjes op deze zender voorbij. Ik heb er weer ontzettend veel lol in gehad om het allemaal voor je uit te zoeken. Dus nu ga ik het met heel veel lol ook over je uitstorten. Met nu eentje die een paar maanden geleden binnenkwam en nog steeds veel impact heeft. Karol G en Bruno Mars. En Still, zo heet hij.

vandaag is het dan 24 september, maar morgen is het natuurlijk 25 september. En dan denk je, ja Olivier, wat boeit mij dat nou dat het morgen 25 september is? En wat heeft dat in vredesnaam met U2 te maken? Nou, heel erg veel, want dan bestaan ze 50 jaar. Ja, dat is toch ongekend, hè? U2, de band, 50 jaar oud. En dat is je bijna niet voor te stellen, maar toch zijn ze al zo lang op de toppen van hun kunnen aan het presteren. En nou, dat is dan daarmee ook misschien wel de bekendste band uit Ierland, ever. En sowieso een van de meest bekende rockbands aller tijden. Ja, die nog steeds stadions vol weten te spelen. Het is ongelooflijk wat ze hebben gepresteerd. Onder andere met deze hit dus die je net hoorde. Ordinary Love hier op Radio Rijnmond bij De Middag Door. En morgen dus 50 kaarsjes uitblazen voor U2. En nu dan Suzy Quatro met een nummer dat ja, veel jonger is. Joh, 47 jaar oud pas. Ja, waar hebben we het over? Dit is She's in Love With You bij Rijnmond.

Dit is Radio Rijnmond. De middag door. Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

Deze is nog hartstikke nieuw. De eerste demo daarvan ontstond vorig jaar trouwens. Uitgerekend tijdens die krankzinnige week waarin Direct 3 keer de Kuip plat wist te spelen. Tussen alle drukte door begonnen ze dus ook nog eens even aan dit nummer. Het staat op het nieuwe album I Keep the Fire On. Dat komt op 9 oktober uit. Dus nog maar 2 weekjes wachten en dan is het zover. En daar staat deze dus ook op. My Friend hoorde je van Direct dus op Radio Rijnmond. Nog even te gaan hoor in dit programma. Sterker nog heel lang te gaan. En dus met heel veel hits uit de jaren 80, 90 en van nu. Met zometeen nog Brooke Fraser met Something in the Water. Daar heb ik nu al zin in. Maar eerst Grace Jones en I've Seen That Face Before.

Ze schreef dit nummer samen met haar man. En nou, het werd een internationaal groot succes. En dat terwijl ze eigenlijk, los van deze popmuziek en een beetje met een country sausje, ook vooral bekend is als schrijver van Christian worship music. Oftewel christelijke muziek. En daar wist ze zelfs een Grammy mee te winnen ooit in 2018. Dus ja, een veelzijdige vrouw zou je kunnen zeggen. Maar dan verwacht je misschien dat er

in dit nummer ook nog een diepere betekenis zit. Of misschien een christelijke, stichtelijke boodschap. Nou, daar heeft ze van gezegd, absoluut niet waar. Het is gewoon voor de lol. En om er een beetje op te kunnen dansen. Brooke Fraser hoorde je en Something in the Water. En er komt nog genoeg om te dansen aan, ook zo meteen na drieën. Maar eerst serieuze zaken, namelijk het Rijnmond nieuws van 3 uur. Waarin je binnen een paar minuutjes helemaal wordt bijgepraat over wat er in onze regio is gebeurd. Maar vooral ook daarbuiten. Dus blijf lekker luisteren. En nu ook naar New Kids on the Block en Tonight.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De pre-

0: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
1: Toe aan nieuwe kleding? Ontdek de herfstmode van dit seizoen bij Winkelcentrum Zuidplein. Laat je verrassen door verschillende stijlen en vind de look die bij je past. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos ontdekken.
0: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
2: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
3: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
4: Kinderen de ruimte geven om iedere dag voldoende te bewegen. Die oproep doen wij als gezondheidsfondsen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
3: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
5: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
8: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
9: Het is 3:00, goedemiddag. Je bent bij Rijnmond. Zo dadelijk het 2 uur van de middag door met Olivier de Neve. Eerst het nieuws, ik ben Aris van Meteren. Dierenpark Landzicht in Zuid-Beijerland is in elk geval vandaag nog dicht. Het bestuur van de kinderboerderij aan de Oranjeweg heeft dat besloten na vandalisme. Kinderen zouden de dieren pesten en hokken vernielen. Dierenpark Landzicht gaat aangifte doen en de wijkagent is erbij gehaald. Er is ook contact geweest met basisscholen in het dorp. Het is nog niet bekend wanneer de kinderboerderij in Zuid-Beijerland weer open gaat. De Tweede Kamer wil een einde aan de inzet van zogeheten kidfluencers. Dat zijn kinderen die voor bedrijven reclame maken op social media. VVD, CDA, D66 en Pro hebben het kabinet opgeroepen om te onderzoeken hoe bedrijven die toch kinderen inzetten kunnen worden aangepakt. Het komt regelmatig voor dat bijvoorbeeld speelgoedwinkels gratis producten weggeven aan vlogfamilies, of dat pretparken influencers uitnodigen om met hun kinderen langs te komen. En dat levert dan weer promopraatjes op. Reclame maken is geen kinderspel, vinden de partijen. De rivier de IJssel is vanaf morgen eenrichtingsverkeer tussen Zutphen en Arnhem. Het water staat zo laag dat schepen elkaar daar niet kunnen passeren. Schepen die vanuit het zuiden de IJssel op willen, moeten 300 kilometer omvaren via het Amsterdam-Rijnkanaal en het IJsselmeer. Rijkswaterstaat waarschuwde eerder deze maand al voor komende maatregelen. Ondanks de regen van de afgelopen tijd zijn de waterstanden nog altijd extreem laag. In Japan zijn 10 mensen omgekomen door noodweer. Als gevolg van een orkaan zijn aardverschuivingen ontstaan en waren er overstromingen. Honderden huizen zijn ondergelopen na een dijkdoorbraak en tienduizenden mensen zitten zonder stroom. Vanwege het noodweer reden er in Japan een aantal dagen geen treinen en werden honderden vluchten geschrapt. Inmiddels is dat allemaal weer opgestart. Vorige maand kwamen in Japan ook mensen om door zware regenval. Het weer bij ons, flink wat zon, droog, 19 graden. Vanavond en vannacht is het helder, droog en het koelt dan flink af tot een graad of 6, dieper landinwaarts. Morgen hebben we een dag met volop zon, droog en temperaturen dan die oplopen tot 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond, meer via onze app en op rijnmond.nl. ANWB Verkeersinformatie, A15 Europoort Rotterdam. Tussen Rotterdam Heijplaat en IJsselmonde 7 kilometer. 11 minuten vertraging door een kapotte vrachtwagen. De vrachtwagen heeft een lekke band en de linkerrijstrook is dicht. De A16 Breda Rotterdam tussen Klaverpolder en Dordrecht. 20 minuten vertraging. En de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam tussen de afrit Oud-Beijerland en Rotterdam-Zuidplein. 5 kilometer is daar een ongeluk gebeurd en de rechterrijstrook is dicht.
10: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
11: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven en bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
12: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Onder leiding van wereldberoemde sopraan en dirigent Barbara Hennigan. Met live muziek van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Laurens Collegium. 8 tot en met 11 oktober in het nieuwe Luxor Theater. Tickets via scapinoballet.nl.
11: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
2: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
13: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
14: Steen, evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
7: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
15: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
16: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
15: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
16: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
17: Dit is Radio Rijnmond.
18: De middag door. Olivier de Neven.
17: Radio met een grote R.

Dit nummer begon ooit als een country hit. Ja, door country legende Ann Murray uit Canada. In 1986 nam die het op. Maar uiteindelijk ging Hazel Dean ermee vandoor in de popversie die je net hoorde. Who's Leaving Who? Later nog gecoverd trouwens door David Hasselhoff. Ja hoor, het ging alle kanten uit. En goedemiddag. Het is 3 uur geweest en je luistert naar De Middag Door. Ik ben Olivier de Neve en over alle kanten uitgaan gesproken. Dat geldt zeker ook voor dit programma. Maar dat is ook precies de bedoeling, hè? Want alle muzikale hoeken zoeken we op. Van obscure nummers tot grote hits uit de jaren 80, 90 en van nu. Bijvoorbeeld zometeen van John Legend. Narada Michael Walden komt er nog aan. En ook Snelle is van de partij. En nou ja, het zijn eigenlijk de ene na de andere hit komt hier in dit programma voorbij. De hoogste hitdichtheid van het westelijk en het oostelijk halfrond, zeg ik wel eens. En daar is niks aan gelogen, hoor. En dan heb ik deze nog niet eens aangekondigd.

Austin in duet met Narada Michael Walden. En die Narada Michael Walden die heeft alles op deze track ongeveer gedaan. Want hij heeft het niet alleen onder andere geschreven. Hij heeft het ook nog geproduceerd en dus ook gezongen. Ja, een man van vele kwaliteiten. En ja, vooral een man die buiten de schijnwerpers eigenlijk bleef staan. Want Whitney Houston, Aretha Franklin en Mariah Carey werkten die achter de schermen mee samen. En daar had hij een hoop succes mee. Maar met dit nummer, ja, in Amerika en Engeland, toch wel de belangrijkste muziekmarkten, zeker in die tijd, deed het niet zo heel erg veel. Maar toen in Nederland werd het opeens een top 10 hit. Ja, dat is ongekend, maar zo gebeurt het af en toe. Hè? En zo kennen we dit nog steeds in ons collectieve geheugen jaren later. Namelijk, dit kwam in 1985 uit. Dus meer dan 40 jaar geleden dat dit nummer ons bereikte. En nog steeds een mooie hit op Radio Rijnmond. Hierbij de middag door, meteen naar John Legend en Save Room. Nou, ik heb ook nog wel wat ruimte vrijgehouden voor andere nummers, gelukkig. Bijvoorbeeld zometeen van Enrique Iglesias. Gary and the Pacemakers komt ook voorbij. En Iggy Pop en Kate Pearson geven Achter de présence. Allemaal na de rapper uit Nederland, namelijk Snelle en 5 voor

grootste mainstream hit uit de carrière van Iggy Pop. En notabene niet echt zijn eerste keuze, die Kate Pearson, waarmee hij dit duet zong. Want eigenlijk had hij Chrissy Hynde van de Pretenders op het oog om het vrouwelijke gedeelte van dit liedje te zingen. Maar zij had er niet zo'n zin in en toen dacht hij, ja, wie moet ik dan hebben? En ja, toen zocht hij iemand, om het maar even in Amerikaanse termen te zeggen, een rural sound had, met een beetje twang. Oftewel, iemand uit de provincie, zou je kunnen zeggen, als het in Nederland zou moeten zijn. En Kate Pearson die voldeed wat dat betreft aan alle criteria. En die zei wel ja. En zo kwam het uiteindelijk dat Iggy Pop en Kate Pearson met deze een enorme hit hadden. Candy was dat. En Chrissy Hynde van de Pretenders, ja, die had dikke pech. Want die zong niet mee dus uiteindelijk. En dat was de eigen schuld. Je hoort hem bij De Middag Door hier op Radio Rijnmond. Waar we nog lang niet klaar zijn met de hits hoor. Want zometeen komt Marco Borsato er nog aan. Met een hit die hij samen met twee andere artiesten heeft gemaakt. Wie dat zijn, hoor je zo. En ook nog de Eurythmics opkomst. En ach, wat is het allemaal mooi. Eerst nog LLA.

0: Rod Stewart en Young Turks. En dan denk je misschien Young Turks, dat zal wel Engels zijn voor jonge Turken. Nou, niets is minder waar. Young Turks, dat is eigenlijk straattaal voor rebelse jongeren. Ja, daar staat het dus voor. Hij heeft helemaal niets met Turken te maken. En overigens, in het nummer zelf is Young Turks nooit uitgesproken. Dus ja, het is wel de titel. Maar verder hoor je het niet terug in het nummer. Dat is ook wel een grappig feitje. Rod Stewart dus op Radio Rijnmond hier bij De Middag Door. Het programma dat op zijn laatste benen staat. Want zometeen neemt Afslag Rijnmond het stokje over. En dan gaan we nog door tot 7 uur vanavond. Met nieuws, achtergronden bij het nieuws. Leuke spelletjes waar je weer vette prijzen mee kunt winnen. Sportnieuws natuurlijk ook. En nog heel veel meer. Dus als ik jou was, zou ik lekker blijven luisteren. Want dan word je helemaal in de watten gelegd. Tot 7 uur dus. Dus wat mij betreft, tot zo. Maar eerst nog Marco Borsato, Armin van Buuren en Davina Michel. En hoe het danst.
1: Sleutels vast, de deurknop heb ik in mijn hand.

0: Het beste van de jaren 80, 90 en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Jouw nieuws, jouw muziek, jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Haalt jouw kind ook de gratis prik tegen HPV of meningokokkenziekte? Kom naar een van de vaccinatiedagen van CJG Rijnmond. Voor alle kinderen tot 18 jaar. Kijk op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
4: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
3: Bekijk alle vaccinatiedagen op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
5: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
5: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
7: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
8: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
9: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
12: Autotaalglas zit echt overal.
13: Opgelost. Autotaalglas.
11: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
14: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
15: Goedemiddag, het is 4 uur. Dit is Radio Rijnmond. Donderdagmiddag, de meeste mensen zijn bijna klaar met werken. En dat is voor ons het startsein om juist aan de bak te gaan met een fonkelnieuwe Afslag Rijnmond. Met actualiteiten, het gesprek van de dag, nieuwe muziek van een grote opkomende ster. Gewoon uit Nederland. En ook nog het laatste nieuws. En daarover gesproken, daarvoor hebben we Aries van Meteren weer weten te strikken. Aries, goedemiddag.
16: Goedemiddag. Drie middelbare scholen in Vlaardingen en Rotterdam hebben de afgelopen 24 uur te maken gehad met bedreigingen. In alle drie de gevallen zijn er verdachten opgepakt. Vanochtend was er een dreiging bij MAVO Vos in Vlaardingen. Daar is vanmiddag een jongen van 17 voor opgepakt uit Schiedam. Gisteren was er ook al een dreiging bij een MAVO in Vlaardingen, toen bij de Sint-Jozefschool. Daar kon de politie in de buurt van de school een 18-jarige verdachte arresteren. Gisteren deed ook iemand een valse bommelding bij een school in Rotterdam-Zuid. Daarvoor zit nu een 16-jarige jongen vast. De politie gaat niet uit van een verband tussen de dreigingen bij de scholen in Vlaardingen en Rotterdam. De gemeente Rotterdam verlaat de Rotterdam. Het complex met drie torens van architect Rem Koolhaas op de Kop van Zuid. Toen de gemeente de kantoren in de Rotterdam ging huren, was een contract van 15 jaar afgesproken. Dat loopt eind 2028 af. Door niet te verlengen levert de gemeente ruim 20.000 vierkante meter aan kantoorruimte in. En dat scheelt 10 miljoen euro. De ambtenaren die nu nog in de Rotterdam werken verhuizen naar twee kleinere locaties in het centrum. Aan de Rode Zand naast de Koopgoot en het Wena, waar eerder een verzekeringsbedrijf zat. De politie surveilleert de komende tijd vaker bij Dierenpark Landzicht in Zuid-Beijerland. Dat is afgesproken nadat er dieren waren gepest en hokken vernield bij de kinderboerderij aan de Oranjeweg. Volgens het bestuur zitten kinderen erachter. Het dierenpark houdt in elk geval vandaag uit protest de deuren dicht. Ook gaat het bestuur aangifte doen en er is contact gezocht met basisscholen in het dorp. Het is nog niet bekend of de kinderboerderij in Zuid-Beijerland morgen weer open gaat. De regels voor het gebruik van woorden als groen, milieuvriendelijk of ecologisch worden strenger. Er komt een nieuw label voor duurzaamheid en dat betekent dat bedrijven niet langer met eigen bedachte termen en logo's mogen komen. Om het nieuwe label te mogen voeren moeten bedrijven duurzame claims voortaan onafhankelijk laten controleren. Dat was al in Europees verband afgesproken. Nederland moest alleen nog de nationale regels aanpassen en dat is nu gebeurd. De autoriteit Consumentenmarkt gaat erop toezien. Het idee is dat consumenten producten dan beter kunnen vergelijken. Het weer, zonnig, droog, 19 graden. Vanavond en vannacht is het helder. En dan koelt het ook flink af tot rond de 6 graden in het oosten van de regio. Morgen een dag met volop zon, droog en dan temperaturen die kunnen oplopen tot 23 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
15: Dankjewel Aries. Tot straks.
16: Tot straks.
15: Verkeersinformatie, het is al vroeg druk op de weg, Feza.
0: Nou, zeker. Meer dan 20 meldingen in Zuid-Holland.
15: Nou, ja. Kom maar door.
0: Oh, oké. Okay.
15: Ja, je dacht moment dramatisch. Ik kan wel even de muziek weg.
0: De
15: wow,
0: spanning.
15: Dat is veel zeg.
0: Ja,
15: oké, we gaan weer verder.
0: Oké, okay. Heel goed. Nou, dan de langste files en bijzonderheden. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Hoflied en Delft 12 kilometer. Een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is daar gelukkig wel weer vrij. Dan de A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Sliedrecht-Oost en Ridderkerk. 11 kilometer, een kwartier vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is daar dicht. A16 Breda richting Rotterdam tussen Zonzeel en afrit Dordrecht Centrum 16 kilometer 20 minuten. En de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam tussen Sabina en afrit Oud-Beijerland 9 kilometer. Een vertraging van een kwartier. En ook daar is een ongeluk gebeurd, maar ook daar is de weg weer vrij.
15: Dankjewel.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
17: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
18: Blad Rijopleidingen, Transport en Logistiek. Voor al je rijbewijzen en nascholing code 95, even Blad bellen. De opleider van de Hoekse Waard en omstreken. Rijschoolblad.nl.
17: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
19: Gebruik de auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
20: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
21: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
22: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Om maar altijd dichtbij met Vodafone.
23: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
24: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
25: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
26: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken,
1: alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
3: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
4: Okay.
3: Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
5: Dit is Radio Rijnmond.
7: Afslag Rijnmond. Met Olivier en Feza.
5: Radio met een grote R.

0: Nick Kamen en I Promise Myself op Radio Rijnmond. Goedemiddag, het is donderdag 24 september en dompel je vooral onder in deze kakelverse afslag Rijnmond. Rijntjan, die is met de Noorderzon vertrokken, die is lekker vakantie aan het vieren.
1: Ik wilde net zeggen, hij is vakantie aan het vieren, hij ging met de Noorderzon. Maar als je zegt Noorderzon vertrokken, dan lijkt het alsof hij nooit meer terugkomt.
0: Nee, dat zeg ik ook meteen even bij dat dat niet waar is.
1: Oké, gelukkig.
0: Nee, hij komt weer gewoon terug hoor, sterker nog, maandag is hij er gewoon weer.
1: Precies.
0: Ja, dus valt allemaal wel mee. Maar vandaag hebben wij nog het Rijk Alleen hier op zender. Feza Albayrak, vaste baken van dit programma, zit tegenover me. Goedemiddag, Feza.
1: Goedemiddag.
0: En ik ben Olivier de Neef. En wat heerlijk om er weer te zijn voor alweer dag 4 van onze radiomarathon samen.
1: Ja.
0: Begint bijna te wennen weer, hè?
1: Ja.
0: Dat is altijd zo. En dan houden we het vandaag ook weer op.
1: Ja, dat.
0: Maar het is wel heel leuk. Met ook vandaag weer een tot het randje gevulde show, hoor. Nieuwe muziek van een Nederlandse superster in wording vandaag. We gaan ook weer de stripjockey spelen met jouw kans op gerse sokken en een koelkastmagneet. En dat is pas het topje van de ijsberg van de prijzen. En we bellen zo meteen met netbeheerder Tennet. Want die hebben bekendgemaakt dat ze een oplossing hebben voor de wachtlijsten voor stroomaansluitingen in de Rotterdamse haven voor bedrijven. Een transformator.
1: Nou,
0: ja. Ja,
1: ik ben
0: want
1: benieuwd.
0: Een nieuw hoogspanningsstation, dat duurt nog even een aantal jaren. Dus zeggen ze, ja, dan zetten we gewoon een transformator neer. En dan kunnen mensen weer aangesloten worden.
1: Ja, maar dat duurt ook wel een paar jaar. Het is ook niet meteen gebouwd.
0: Niet morgen.
1: Het staat niet morgen al.
0: Oké, dat is jammer.
1: Nou ja. Maar het komt er wel best snel. Dus het is goed om het er even over te hebben.
0: Terwijl wij op het hoogspanningsstation wachten, krijgen we dus nog een transformator. En over hoogspanning gesproken, Feza.
1: Nou.
0: Ik viel vanmiddag ongeveer van mijn stoel af. En ik zat in de auto, dus dat was,
1: was gevaarlijk.
0: Zeker. Want ik hoorde over een nieuwe datingshow. Die gaat in Duitsland beginnen.
1: Uh-oh.
0: Heb je daar al van gehoord?
1: Ja, ik denk het.
0: Maison Taboe heet het. Het is niet heel Duits, maar het wordt op RTL 2 wordt het uitgezonden.
1: Ja.
0: En vanaf 30 september gaat dat gebeuren.
1: Ja.
0: Dat is een show waarbij je eerst seks met elkaar moet hebben en daarna pas gaat daten.
1: Ja.
0: Ja. Het is weer krankzinnig. Ik zal even een paar details zal ik delen met je. Het moet natuurlijk, de seks moet wel met instemming zijn.
1: Ja, dan hebben ze
0: een ruimtes van 35 vierkante meter. Waar dus allemaal camera's op staan. Ze hebben een open douche, een bad. En er liggen schalen met 40 condooms klaar.
1: Jezus.
0: En dan hebben ze ook nog glijmiddel, massageolie, potten honing, oogmaskers, handboeien en dildo's.
1: Oh mijn god.
0: Ja, ja, het is allemaal aanwezig.
1: Wat we allemaal niet doen voor wat kijkcijfers.
0: Dit wordt dus allemaal straks gewoon op televisie in Duitsland uitgezonden.
1: Ik vind het echt te ver gaan. Het spijt me. Ik bedoel, oké, ik ben ook wel een beetje preuts, denk ik.
0: Ja, vind je te ver gaan? Ja.
1: Maar ik vind het echt te ver gaan.
0: Ja.
1: Ik bedoel, die datingsprogramma's, die snap ik al niet. En die proberen ook al van alles en nog wat uit.
0: Ja.
1: Dus in aparte ruimtes, dus dat ze elkaar nog niet zien.
0: Maar ze moeten wat, hè?
1: Vroeger hadden we gewoon...
0: Ja.
1: Ja, nee, maar vroeger hadden we gewoon... weet je wel, zo'n wand ertussen.
0: Ja.
1: Dan had je drie deelnemers aan beide kanten.
0: Ja.
1: En dan stelden ze elkaar vragen. En dan koos je er eentje uit of zo. Ik noem maar even wat.
0: Op goed geluk, zei ze dan. Ja, precies.
1: Want het is ook op goed geluk.
0: Ja.
1: Wat is dit nou weer?
0: Nee, dit slaat inderdaad nergens op. Alleen, weet je, het probleem is... Ze moeten wel bij de televisie.
1: Hoezo?
0: Want, nou, de kijkers rennen weg.
1: Ja, dus?
0: Iedereen zit naar Videoland en Netflix.
1: Maar dat betekent dat je dus... creatiever moet zijn, zonder dat je meteen allerlei
0: viezigheid
1: overschrijdt.
0: Ja.
1: Nou, het hoeft niet per se viezigheid te zijn, maar dit hoef je niet op tv. Het is gewoon letterlijk, eigenlijk bijna, ik wil niet, het is gewoon een porno film.
0: Ja, dat is eigenlijk, is het dat wel.
1: Er staan allemaal camera's op.
0: Ik krijg inmiddels zo'n vermoeden dat jij je niet gaat inschrijven als er een Nederlandse variant komt.
1: Nee, zeker niet.
0: Okay.
1: Jij wel dan?
0: Nee. Oh. Ik was er nog niet van plan. Nee, eerlijk gezegd niet.
1: Maar
0: het zou best kunnen dat dit dus ook naar Nederland komt. Dat is maar, daarom wil ik het ook even noemen.
1: Nee, dat was mijn vrees ook wel.
0: Een nieuw niveau van goorheid. Hè? We hadden Big Brother en nu is het een soort Big Brothel, wordt het dan.
1: Inderdaad. Nou, dat is een hele mooie, dat is heel mooi
0: dank
1: gezegd.
0: Je. Zelf verzonnen. Goed.
1: Misschien moet jij eens een nieuw programma bedenken.
0: Ik heb wel eens programma's verzonnen.
1: Echt?
0: Ja. Maar die zijn nooit op televisie gekomen. En dat had ook een reden, hoor. Dat...
1: Oh.
0: Het was niet zo goor als dit, zeg ik erbij.
1: Oké, gelukkig.
0: Maar goed, laat maar.
1: Een andere keer.
0: Ja, dit ga ik niet pitchen. Dat lijkt me een beter idee. Goed, zometeen dus Tennet in deze show onder hoogspanning. Maar eerst Bananarama en Love in the First Degree bij Afslag Rijnmond.

0: Cat's Eye en Animal hier op Radio Rijnmond. En we krijgen allerlei berichtjes ook van luisteraars over waar we het net over hadden. Dat gore nieuwe programma in Duitsland. Maison Taboe heet het.
1: Ja.
0: Over waar je dus eerst seks moet hebben en daarna pas gaat daten. En onder andere Nigel stuurt een berichtje die zegt: welke zender is dit? Ik vraag het voor een vriend.
1: Ja.
0: RTL 2 is het.
1: Voor welke vriend dat is. Ja, dat trekt wel veel kijkers, denk ik.
0: Ja, dat trekt inderdaad veel kijkers, ja.
1: En Edwin die zegt: je bent niet preuts hoor, maar alles slaat een beetje door tegenwoordig. Gekke wereld.
0: Ja. Ja, nou daar heeft hij ook gelijk in.
1: Ja,
0: het slaat allemaal door, ja. Nou, dat hoop ik niet dat het bij het volgende onderwerp gaat. Want ja, het moet niet doorslaan.
1: Nee.
0: Dat gaat helemaal niet goed. Want er is namelijk goed nieuws voor bedrijven in de Rotterdamse haven. Omdat het heel druk is op het stroomnet, was het voor bedrijven de afgelopen tijd niet mogelijk om nieuwe aansluitingen te krijgen. En daarom komt netbeheerder Tennet nu met een tijdelijke transformator, waardoor ze dus alsnog eerder kunnen worden aangesloten op het stroomnet dan gepland. Dat is het bericht van Tennet in samenwerking met Stedin, het havenbedrijf Rotterdam en Delta Links. Hubert Heutink is woordvoerder van Tennet. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, een tijdelijke transformator dus. Ik wil niet meteen negatief beginnen hoor. Maar als dit nou een oplossing is en bedrijven al een hele tijd wachten op een aansluiting, waarom hebben jullie dat niet eerder gedaan?
2: Ja, dat is een goede vraag. Wij werken samen met Stedin en met de bedrijven in de haven en met het havenbedrijf zelf al enkele jaren aan oplossingen voor het volle stroomnet. En we onderzoeken daarbij alle mogelijkheden, want ja, de uiteindelijke oplossing is nieuwbouw en daar zijn we volop mee bezig, maar dat duurt nog jaren. Maar we hebben nu een kans gezien om tijdelijk een transformator te plaatsen op de plek waar een compleet nieuw groot hoogspanningsstation gaat komen.
0: Ah, ja.
2: En daarmee kunnen we jaren eerder bedrijven blij gaan maken. En sneller zorgen dat ze weer verder kunnen met verduurzamen en met het ondernemen.
0: En heeft het dan met de plek te maken, de fysieke plek waar het komt te staan, dat het lastige was?
2: Het is echt een unieke oplossing die we hier hebben gezien. Je moet je voorstellen, in heel veel gevallen heb je te maken met lange vergunningtrajecten. Moet je in de omgeving afspraken maken met grondeigenaren, met omwonenden, dat soort zaken. Dat is hier voor een belangrijk deel al geregeld, omdat er een nieuw station komt. En daarnaast liggen er ook al de belangrijkste kabelverbindingen. Dus door ergens anders een transformator weg te halen en die tijdelijk te plaatsen op die locatie, kunnen we nu deze versnelling gaan doen.
0: Juist, dus het is niet zo makkelijk dat je zegt, we hebben ergens een braakliggend stuk land, daar gooien we even een transformator op en dan is het opgelost. Zo werkt het niet.
2: Nee, helaas niet.
0: Nee, dat was mooi geweest natuurlijk. Daar waren jullie ook blij geweest. Nou is er een wachtlijst natuurlijk voor bedrijven. Die is er al een tijdje. Die graag aangesloten willen worden. Dus op meer plekken in het land. Maar ook dus bij de Rotterdamse haven. Hoe bepalen jullie nou wie er nou strakjes voorrang krijgt dan? Met zo'n nieuwe transformator die daar komt te staan.
2: Ja, ik wil het niet al te ingewikkeld maken voor de luisteraars. Mm-hmm. Maar we kennen eigenlijk twee wachtlijsten. Eentje voor het landelijke net van Tennet. Wat wij doen, dat vergelijken we vaak wel met de snelwegen. Hè? Dus dat is de allergrootste bedrijven zijn daarop aangesloten.
0: Ja.
2: En daarnaast is er een wachtlijst voor bij de regionale netbeheerder Stedin, die bij meer mensen denk ik wel bekend is. Dat hangt allemaal met elkaar samen.
0: Juist.
2: De bedrijven die op de wachtlijst staan, die bij ons direct kunnen worden aangesloten, die worden bij ons aangesloten. En de meestal kleinere verbruikers die bij Stedin zitten, die krijgen van Stedin bericht daarover.
0: Juist. Oké, dus dat is daar is dus een opsplitsing in. Nou is het zo, hè, waarom is dit eigenlijk dan een tijdelijke oplossing? Want zo'n transformator, als dat nou goed werkt, waarom zou dat niet dan de permanente oplossing kunnen zijn?
2: Nou, eigenlijk halen we hiermee een stukje van het project naar voren. Dus we plaatsen eerst al de transformator voordat het hele station gebouwd wordt. Als het station klaar is, dan halen we die transformator weer weg. En dan hebben we eigenlijk de permanente situatie waar we naartoe werken.
0: Oké, dus ja, inderdaad, je haalt het wat naar voren. Nou is het nog steeds zo, hè, ik had het er net even met mijn collega Feza over hier, van nou, dan zal het wel volgende week wel geregeld zijn. Nou, het duurt nog steeds wel even, hè, voordat die transformator
2: Het duurt nog steeds wel even, ja. Het is toch een hele operatie. Het zal uiteindelijk, als alles mee zit, op zijn vroegst eind 2028 gereed zijn. Dat is voor veel bedrijven nog steeds veel te lang, dat beseffen we heel goed. Maar dat is wel 4 jaar eerder dan voordat het gehele station klaar is. Dus we zijn heel blij dat we deze oplossing nu samen met het havenbedrijf en met de andere partijen hebben weten te vinden.
0: Ja, alles heeft met verwachtingen te maken natuurlijk ook, hè? Dat is zo.
2: Dat klopt. Dus,
0: ja, dus als je sneller bent dan de verwachting, dan is iedereen blij. Zo gaat het natuurlijk wel.
2: Het is zo dat we uiteindelijk keihard werken aan de uitbreiding van dat stroomnet. En uiteindelijk gaan we in de havenregio toe naar een situatie waarbij we 3 tot 4 keer zoveel capaciteit hebben. Dus dat is een enorme operatie en dat kost gewoon heel veel tijd.
0: Ja, als dit nou een oplossing is voor de Rotterdamse haven, kunnen we dat dan ook als tijdelijke oplossing zetten op andere plekken waar die hoogspanningsstations gebouwd gaan worden? Dus dat jullie dit idee ook breder in het land gaan uitvoeren? Daar zouden mensen misschien ook wel mee geholpen kunnen zijn, huishoudens.
2: Ja, die vraag die krijgen we vaker, maar dit is echt een unieke situatie hier in de haven die we nu kunnen gaan benutten en wat we ook zo snel als mogelijk nu rond gaan breien.
0: Nou, daar zijn we denk ik allemaal blij mee met die unieke situatie. Dank in ieder geval voor de toelichting en veel succes hè, met het bouwen.
2: Ja. Graag gedaan, dankjewel. Okay,
0: dat was Hubert Huitink, woordvoerder van Tennet, over die versnelling eigenlijk, hè, vanwege die transformator, waardoor meer bedrijven in de haven in Rotterdam kunnen worden aangesloten.
3: De stripjockey.
0: Ja, je zou het bijna vergeten, maar de stripjockey is er ook weer.
1: Ja, zeker.
0: Ik vind het altijd klinken als elektriciteit, daarom vond ik het wel leuk om het even aan te sluiten. Maar het is plastic, hè, plakband, wat je hoort.
1: Ja, ik dacht eerst ook elektriciteit hoor, maar een hele lange tijd elektriciteit. Maar hij zei nee, tuurlijk niet.
0: De stripjockey die knipt alle nummers eigenlijk in stukken. En dan blijft er uiteindelijk weinig van over, behalve een snippertje zang. En als jij dan weet welk nummer dat is en van welke artiest of band het komt, ja, dan kan je dik in de prijzen vallen. Let maar op, hier is de opgave van vandaag.
4: 3 voor de horizon.
0: Oké.
1: Ja, iedereen kent dit toch wel?
0: Dat zou wel kunnen, ja.
1: Ja, toch?
0: Ja, het is in ieder geval Nederlandstalig. Dat kunnen we vaststellen.
1: Oké.
0: Als je weet wat het is, laat het gauw weten via de gratis Rijnmond-app of bel eventjes 010-436-4436. Dan maak je kans op gersensokken en de exclusieve, zeer gewilde koelkastmagneet.
5: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Dit is de laatste wens van de 78-jarige Jan Bot uit Pijnakker.
7: Nou, ik zou zo donders graag naar die zee willen.
6: Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben met een laatste wens.
7: Die geur van dat water.
6: Doneer nu en help Stichting Ambulancewens om een laatste wens in vervulling te laten gaan.
7: Uitvinding. Die ambulance.
8: Toe aan nieuwe kleding? Ontdek de herfstmode van dit seizoen bij Winkelcentrum Zuidplein. Laat je verrassen door verschillende stijlen en vind de look die bij je past. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos ontdekken.
9: Zalet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
10: Mama, Ernstings Family weet precies wat wij leuk vinden.
11: Hoe kom je daar nu bij?
10: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
12: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 26 winkels in Nederland en online. Aanbevolen door Vrolijke Families.
13: Meesterbakker Ullier. Voor het lekkerste brood en banket uit de regio.
14: Met de complimenten van Meesterbakker Ullier.
15: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam. Of kijk op maxgoud.com.
16: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
17: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
16: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
18: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
0: Goedemiddag, 16:30 geweest. Je luistert naar Radio Rijnmond. Het is Afslag Rijnmond met zometeen de hoofdpunten van het nieuws met Aries. Het weer krijg je zometeen van mij. Maar eerst de avondspits op deze donderdagmiddag. En wat is het druk, Veze.
1: Ja, het is echt heel erg druk. De langste files zijn bijzonderheden op de A15 Nijmegen richting Rotterdam. Tussen afrit Leerdam en Hendrikje de Ambacht 27 kilometer. Een vertraging van ongeveer 40 minuten. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Zwijndrecht 19 kilometer. Een vertraging van 1,5 uur. En nog de file op de A29, Bergen op Zoom richting Rotterdam. Tussen Sabina en Afrit Nieuwmansdorp 7 kilometer. Ongeveer 5 minuten vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd, maar de weg is daar gelukkig wel weer vrij.
0: Dankjewel. Dan het weer. Vanavond en vannacht is het vrij helder en droog. Het koelt af naar temperaturen tussen de 6 en 11 graden. Morgen veel zon, blijft droog met maximum temperaturen rond de 23 graden. Ja, lekker hoor. En dan de dagen daarna, periode met zon, op de meeste plaatsen droog. Op maandag kan er dan wat regen vallen. Of een bui. De temperaturen liggen meest of rond of boven de 20 graden. En dan, Aries van Meter is er gelukkig ook weer bij. En die heeft de hoofdpunten van het nieuws onder zijn arm. Aries, goedemiddag.
19: Goedemiddag. Drie dreigingen bij drie middelbare scholen in 24 uur tijd. En toch geen verband. Gisteren kreeg een school in Rotterdam-Zuid te maken met een bommelding. Die bleek vals. Er zit een 16-jarige jongen voor vast. Er was ook een dreiging bij de Sint-Jozefschool in Vlaardingen. Daar kon een 18-jarige jongen voor worden opgepakt. En vandaag was het raak bij MAVO Vos in Vlaardingen. Daar is vanmiddag een jongen van 17 opgepakt uit Schiedam. Wegens bedreigingen waarvan de politie niet wil zeggen waar die nou precies uit bestonden. Baasjes van zogeheten risicohonden moeten straks verplicht op gedragscursus. Staatssecretaris Erkens denkt dat zo het aantal bijtincidenten omlaag kan. Welke honden nou risicohonden zijn, dat moet begin volgend jaar bekend worden. De baasjes moeten de cursus zelf betalen. Wie geen cursus volgt, kan een hogere straf krijgen als het misgaat. Begin 2027 wordt bekend om welke ras het gaat. Dat zei ik al, maar ik ben vergeten een zin weg te roepen.
0: Het is toch goed om nog even aan te herinneren.
19: Ja. Ook vandaag moesten verslaggevers van Politico, CNN en MS Now buiten blijven staan bij het Witte Huis. Ze mochten opnieuw niet naar binnen. Ook al had de rechter bepaald dat ze gewoon moesten worden toegelaten. Niet vanwege de persvrijheid, maar omdat niet alle procedures goed waren doorlopen bij het intrekken van de accreditatie. Een reden voor de nieuwe weigering is niet gegeven. President Trump zegt dat de journalisten nepnieuws verspreiden.
0: Ja, het is weer een bijzondere ontwikkeling vanuit Amerika, zullen we maar zeggen. Nou is het wel zo dat veel media solidair zijn geweest.
19: Ja,
0: hè, met de media die verbannen waren.
19: Want ja, de volgende keer zijn zij aan de beurt natuurlijk.
0: Ja, zo is het ook. En als het niet nu, hè, nu is het dan Trump die iets besluit. Maar je weet hoe het altijd gaat in Amerika. Eens in zoveel tijd dan komt er weer een nieuwe wind door het Witte Huis. En dan zit er misschien een andere president van een andere kleur. En als die dan zegt, nou dat Fox News vind ik eigenlijk maar niks. Dan krijg je dat ook.
19: Dus ja, het gaat eigenlijk twee kanten op.
0: Ja, ja. En nou heeft Trump nog nooit iemand het zo gedaan zoals Trump het heeft gedaan. Dus daar is hij wel uniek in. Maar ja, het wordt wel afwachten of Trump uiteindelijk voet bij stuk blijft houden. Of dat hij toch zich nu echt wel achter de oren krabt en die mensen allemaal weer toelaat.
19: Nou, achter zijn oren krabben, dat denk ik niet. Maar op een gegeven moment zal er toch iets moeten gebeuren.
0: Ja, spannend eigenlijk nog wel wat er gaat gebeuren.
19: Toch wel.
0: Ja, nou, voorlopig horen we hem dan ook niet. Hè, want de microfoons waren daardoor ook weg bij de persconferenties. Dat, nou, zijn één ding is wat hij niet leuk vindt, Trump, is niet gehoord worden.
19: Dat nou, klopt. Maar ja, nou heeft hij C op bezoek. Dus
0: Dan wil hij wel gehoord worden, ja.
19: Ja. Ja.
1: Nou, en hij vindt wel een manier, hoor. Hij heeft Twitter, hij heeft alle andere dingen waar hij toch zijn stem gehoord kan laten worden.
0: Klopt.
1: Nee, ik laten horen.
0: Ik snap Trump op zich wel, hoor. Ik hou er ook van om gehoord te worden.
1: Ja, jij wel.
19: Je hebt ook een eigen social media kanaal.
1: Ja. Ook dat nog.
0: Nou, dat valt dan ook weer mee, hè. Only social. Goed. Dank jullie wel. En vooral jij bedankt, Aries, voor de hoofdpunten. Strakjes om 5 uur, dan horen je weer.
3: Dit is Radio Rijnmond.
20: Afslag Rijnmond.
0: Zo meteen nog één keer de stripjockey naar Easy Lover van Phil Collins en Philip Bailey.
21: Radio met een grote R.

0: Phil en Philip, oftewel Phil Collins en Philip Bailey. Een easy lover hier bij Afslag Rijnmond op Radio Rijnmond.
1: De stripjockey.
0: We gaan nog even verder hè, met het spelletje, want hij kwam net heel snel voorbij. Normaal gesproken vraag je dan ook, mag ik hem nog een keer horen?
2: Ja.
0: Heb je nu niet eens gevraagd?
2: Nee, maar we hadden niet zo heel veel tijd meer.
0: Nee, ja, dat is ook waar.
2: Ik kijk me echt aan van niet vragen.
0: Oh, is dat zo?
2: Dus ja.
0: Dat nou, ik kijk wel op heel veel manieren naar je, maar ik heb nog niet gekeken met niet vragen. Maar maakt niet uit. We hebben nu de tijd om het even nog een keertje te laten horen. Dus zal ik hem nog één keer laten horen?
2: Ja, doe maar.
0: Nou, daar komt de opgave. Want hiermee kan je dus gers sokken, een koelkastmagneet en een Pride-bandje winnen. Dus let op. Er is weinig van het fragment over. Dus je moet goed luisteren. Van welke band of artiest is dit? En hoe heet het liedje? Dat zijn de twee vragen die we voor je hebben. Let op.
3: 3 voor de horizon.
0: Oké.
2: Okay. Nou, ik denk makkelijk.
0: Ja, ik heb het idee dat het niet Michael Jackson is.
2: Nee.
0: Maar goed, daar geef ik niet zo heel veel mee weg, denk ik.
2: Nee.
0: Maar ja, wie of wat is het wel? Dat is de vraag. En met welk liedje? Als jij het weet, stuur het gauw in via de gratis Rijnmond-app. Of bel even 010-436-4436. En wie weet spreken we dan over een paar minuutjes wel. En dan gaan we checken of je het goed hebt. Na Beyoncé en Texas Hold'em. Yeehaw!

0: maar heel weinig van over. En dat vind ik altijd op zich jammer. Aan de andere kant, het geeft ons een mooie gelegenheid om prijzen weg te geven.
1: Ja.
0: Aan iemand die daar wel chocola van weet te maken. En vandaag gaan we dat eens even proberen met Natasja Sondermeijer uit Rotterdam-Krooswijk. Natasja, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hey, hallo. Jij woont gewoon in een van de coolste wijken van de wereld. Hè? Realiseer je je dat?
2: Ja. Het was nog wel even. Toen ik het hoorde, was ik even overdonderd.
0: Ja, dat snap ik.
1: Maar jij wist het natuurlijk al.
2: Nou, niet echt.
0: Nee, vind je het ook niet? Is het niet waar? Een van de coolste wijken ter wereld?
2: Nou, als ik af en toe dingen zie en meemaak, denk ik van. Nou, het kan veel beter.
0: Ja, dan gaat er weer een pambami uit het raam en dan denk je, nou, dat kan beter.
2: Nou, pambami gaat er bij mij altijd wel in, maar.
0: Ja, oké. Okay.
2: Elke hongerige maag kan bij mij gevuld worden.
0: Oké. Dus oké. Okay. Nou, dat, moet er dus nog wel wat aan verbeteren, maar toch, hè, het staat hoog genoteerd.
1: Ja.
0: Eens kijken of jij ook hoog genoteerd in ons winnaarsrijtje gaat komen, Natasja. Want zullen we nog één keer de opgave aan je laten horen?
2: Ja, dat is goed.
0: Daar komt hij hoor.
3: 3 voor de horizon.
0: Ja, er bleef bijzonder weinig van over, maar jij denkt wel te weten welk nummer het is en van welke artiest of band, hè? Vertel.
2: Ja, zeker. Dat is Dansen aan de Zee van Bluff.
0: Nou, eens even kijken of dat goed is.
2: Ja!
1: Yay! Ja.
2: Geweldig!
0: Ja, Natasja, dat is inderdaad geweldig. Je hebt het heel goed gedaan. Jij wint die limited edition gerse sokken. Die krijg je van ons. Je krijgt ook nog een Rijnmond koelkastmagneet erbij. En dan is er
2: leuk.
0: Ook een Pride armbandje bij.
2: Oh, dat is mooi.
0: Leuk, hè?
1: Ja,
2: nou. Ja, want ik ben zeker een verzameling van koelkastmagneten. Dus
1: oh,
2: daar kan er ook wel bij.
1: Oh, wat leuk.
0: En deze heb je nog niet?
1: Ja, precies.
2: Nee.
0: Nou, hoe vol hangt jouw koelkast al inmiddels?
2: Nou, aardig wat. Van mensen die me dierbaar zijn, die op vakantie zijn geweest. Van joh, ik hoor dat je verzameling van koelkastmagneten. Dus daar kan er ook nog wel bij.
1: En welke zou jij er nog graag bij willen hebben? Behalve die van Rijnmond natuurlijk.
2: Alles van Feyenoord.
0: Kijk. Daar zijn er wel een hoop van gemaakt inmiddels.
1: Ja, inderdaad. Dan ben je wel even bezig.
0: Ja, geen woorden, maar koelkastmagneten.
2: We zijn fanatieke Feyenoord fans.
1: Goed.
2: Dus daar komen we bij.
0: Nou, leuk. Nou, mochten mensen nog eentje hebben, dan mogen ze hem opsturen naar je. Dankjewel, Natasja. En heel veel plezier vandaag nog. Hè. Fijne dag.
2: Ja, dankjewel. Jullie ook bedankt. En gaan vooral zo door.
0: Nou,
2: hè. Vooral doorgaan.
0: In dat geval doen we dat. Dankjewel. Hoi, hoi. Dat was Natasja Sondermeijer uit Rotterdam-Krooswijk. Dat is een van de coolste wijken van Rotterdam. Maar er kan nog wel wat aan verbeteren, volgens Natasja. En dit is het goede antwoord van de stripjockey van vandaag. En dan gaan we hem ook maar gewoon draaien. Hè? Bluff en Dansen aan Zee.

0: 10 uit 10 uit voor sfeer, hoor, als je het mij vraagt. Bluff en Dansen aan Zee, hier op Radio Rijnmond. En dat was een oudje, maar elke dag schoot ook je rond deze tijd een nieuw nummer voor in deze rubriek. Uit de grote, bijna oneindige lijsten met nieuwe muziek die ons elke week bereiken. Inmiddels 1 miljoen nieuwe liedjes per dag op de streamingdiensten. Nou, daaruit heb ik vandaag een nummer gekozen dat een simpele vraag stelt. Namelijk, kun je over je ex heen komen door met een ander te zoenen? En dat is de vraag die singer-songwriter Isabel van Gelder zich stelt in haar nieuwe single. Ze is zelf nog piepjong, 22 jaar oud, komt uit Amsterdam. Oké, je kunt niet alles hebben, hè, maar goed. Ze heeft star quality, Henk-Jan Smits die zou zeggen, een X-factor waar je u tegen zegt. Ze timmert hard aan de weg, stond afgelopen zomer zelfs al op Pinkpop, waar ze dit nummer live debuteerde. Maar ook internationaal, want ze werd al opgepikt door het Amerikaanse magazine Forbes. En iets zegt mij dat als er een Nederlandse act de komende tijd internationaal doorbreekt, dat best wel eens Isabel van Gelder zou kunnen zijn. Het is een nummer van internationale allure, hoor. Nu voor het eerst op Radio Rijnmond. De nieuwe single van Isabel van Gelder heet Kissing You Away.
1: Okay.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Wat doe jij als je de sirene hoort?
3: Toch even op internet kijken, denk ik.
1: En wat als je geen verbinding hebt?
3: Ik heb geen idee.
1: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario? Zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
4: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
1: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
5: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
6: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
7: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
8: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
9: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
8: En bedankt, hè?
10: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
11: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
12: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
11: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
12: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
11: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
12: Oké, ga ik op letten.
11: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
12: Doe ik.
11: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
13: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
14: Goedemiddag, het is 5 uur. Je luistert naar Radio Rijnmond. Zometeen gaan we het hebben over de meest beruchte flitspaal van Rotterdam en omstreken. Hij leverde in Rotterdam-Blijdorp al meer dan 30.000 boetes op. Daarna was hij weg, maar hij is terug. Dat zometeen na het eveneens flitsende nieuws van 5 uur met Aris van Meteren. Aris, goedemiddag.
15: Goedemiddag. Drie middelbare scholen in Vlaardingen en Rotterdam hebben de afgelopen 24 uur te maken gehad met bedreigingen. In alle drie de gevallen zijn er verdachten opgepakt. Vanochtend was er een dreiging bij MAVO Vos in Vlaardingen. En daar is vanmiddag een jongen van 17 voor opgepakt uit Schiedam. Gisteren was er ook al een dreiging bij MAVO in Vlaardingen, toen bij de Sint-Jozefschool. Daar kon de politie in de buurt van de school een 18-jarige verdachte arresteren. Gisteren deed ook iemand een valse bommelding bij een school in Rotterdam-Zuid. Daarvoor zit een 16-jarige jongen vast. De politie gaat niet uit van een verband tussen de dreigingen bij de scholen in Vlaardingen en Rotterdam. Binnenvaartschepen moeten te lang wachten bij Rotterdamse containerterminals. Komt door slechte planning. De wachttijden kosten de sector jaarlijks bijna een miljoen euro, schrijft Nieuwsblad Transport. Onderzoekers ontdekten dat bijna 1 op de 6 binnenvaartschepen 15 tot 60 minuten langer bezig is dan gepland, en 1 op de 12 schepen wacht langer dan een uur. En dat komt niet alleen door de terminals. Ook vervoerders en andere partijen dragen eraan bij. Een belangrijke oorzaak is dat schepen een ander aantal containers bij zich hebben dan vooraf is afgesproken. Daardoor kan een terminal soms moeilijk inschatten hoeveel tijd nodig is. Het aantal mensen dat werkloos raakt na een reorganisatie of faillissement neemt toe. Vorig jaar verloor 1 op de 12 mensen hun baan doordat hun bedrijf ermee ophield of moest bezuinigen. Dat zijn er 1,5 keer zoveel als 3 jaar geleden, schrijft het CBS. De meeste mensen die ontslag krijgen zijn gewoon zelf opgestapt vanwege ander werk of omdat ze voor zichzelf gingen beginnen. Op de tweede plaats staat het aflopen van een tijdelijk contract. Dierenpark Landzicht in Zuid-Beijerland gaat morgen weer open. Vandaag bleef de kinderboerderij aan de Oranjeweg dicht uit protest tegen vandalisme. Er waren dieren gepest en hokken vernield. Volgens het bestuur zitten kinderen erachter. Het dierenpark doet aangifte en met de politie is afgesproken dat er komende tijd vaker wordt gesurveilleerd in de buurt van de kinderboerderij. Ook heeft het dierenpark contact gezocht met basisscholen in Zuid-Beijerland. Het weer nu nog lekker zonnig, droog, 19 graden. Vanavond en vannacht is het helder, droog en dan koelt het flink af. Het wordt 6 graden vannacht in het oosten van de regio. Morgen een dag met volop zon, droog en dan kunnen de temperaturen oplopen tot 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
14: Aries, dankjewel. Tot straks. Verkeersinformatie krijgen we uiteraard. Hier is ze weer van File Veza. Veza, waar staat het allemaal vast?
16: Op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoogmade en Prins Klausplein 14 kilometer. Een vertraging van ruim 1,5 uur. Ook 1,5 uur vertraging op de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Woerden. File van 17 kilometer. Dan de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en afrit Dordrecht Centrum 22 kilometer. Een vertraging van ongeveer 1 uur. En nog de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom tussen Rotterdam-Zuidplein en afrit Oud-Beijerland 3 kilometer. Ruim 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht.
14: Dankjewel.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
17: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
18: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
17: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
19: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
20: Blad Rijopleidingen, Transport en Logistiek. Voor al je rijbewijzen en nascholing code 95, even Blad bellen. De opleider van de Hoekse Waard en omstreken. Rijschoolblad.nl.
19: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
21: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
22: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
21: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
23: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
24: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
25: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat krijg je nou?
26: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
27: En bedankt, hè.
10: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
28: Kom
0: Frans, waar liggen de regenjassen?
1: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
3: Allsafe. Geeft ruimte.
4: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
5: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
6: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
27: Dit is Radio Rijnmond.
28: Afslag Rijnmond. Met Olivier en Veza.
27: Radio met een grote R.

0: Ja, jij vertelde net nog even een leuk weetje. Jij weet ook veel dingen over muziek. Wist jij dat?
1: Ik weet ook.
0: Ja, wist jij dat, zei je toen?
1: Nou, dat Macaulay Culkin in zijn videoclip speelt.
0: Dat vind ik toch leuk. Nou, niemand wist dat. Rijn-Jan wist het niet. Nee. Oké, ik wist het eigenlijk wel.
1: Ja, maar jij wist het inderdaad wel. Plus, ik vind het altijd een hele. Ik vind het sowieso een hele stoere clip. Omdat die echt de hele wereld overgaat.
0: Ja.
1: En je gezicht een soort van in elkaar ziet.
0: Sowieso was Michael Jackson echt de koning, niet alleen van de pop, maar ook van de videoclips.
1: Nou, zeker.
0: Fantastisch. Nou, daar heb je helemaal niks aan op de radio, maar hij klonk ook gelukkig goed.
1: Ja.
0: Black or White van Michael Jackson dus. En goedemiddag. De donderdagmiddag van Radio Rijnmond is in volle gang. En daarmee dit programma gelukkig ook. Afslag Rijnmond is wat de klok slaat op deze 24e van september. Olivier en Vee zijn in de house met nog bijna 2 uurtjes te gaan. Muzikale ondersteuning krijgen we zometeen nog van Damiano David. En Toto onder andere. Maar we gaan het ook hebben over de koning van de flitspalen. Hij stond op de Walenburgerweg in Rotterdam-Blijdorp. Leverde al meer dan 30.000 boetes op in korte tijd. Maar verdween weer. Tot nu dan, want ja, hij staat er weer.
1: Ja, hij staat er weer.
0: Ah, vreselijk. Verslaggever Marion Keten die schreef er eerder een verhaal over. En is zometeen live voor ons bij die beruchte flitspaal.
1: Ja, ik ben benieuwd.
0: Ja, nou daarover gesproken. Word jij wel eens geflitst?
1: Nee, eigenlijk niet. Want ik rij ook niet. Maar
0: oh, dat scheelt. Ja, dan kan je ook niet geflitst worden. Nee. Het is een beetje hetzelfde als dronken worden als je nooit drinkt. Dat gaat niet.
1: Dan lukt dat ook niet.
0: Nee.
1: Maar ik moet zeggen, als ik zou rijden, dan zou ik denk ik wel echt flink geflitst worden, hoor.
0: Ja?
1: Ja.
0: Want je bent wel zo'n typeje.
1: Nou, het is vooral, ik ben niet per se iemand die denkt, oh, ik ga hier lekker gas of zo. Maar als ik bijvoorbeeld iemand probeer in te halen, en dan verlies ik even.
0: Dan denk je van, oh, diegene voor mij die rijdt 50 en dan ga ik even inhalen met 80.
1: Nou ja, zoiets.
0: Ja.
1: Ja, dat klinkt.
0: Ja, dat grappige is, hè, mensen die denken altijd, oh, Veza, dat is zo'n lieve, rustige vrouw. Maar ondertussen,
1: hè,
0: dan gaat het, als dat gaspedaal. Dus eigenlijk is het maar goed dat jij nooit rijdt.
1: Ja, het is inderdaad heel goed dat ik niet. Ik doe het ook bewust niet.
0: En ook voor je bankrekening goed dus.
1: En ook voor mijn bankrekening, ja.
0: Nou,
1: want jij rijdt veel.
0: Ja, ik rij veel. Ik moet het even afkloppen, maar volgens mij, ik heb al jaren geen flitsboete meer gehad.
1: Maar let je er dan op? Want je hebt van die piepjes op in je.
0: Ja, ik heb wel piepjes aanstaan. Ja, dat zeg ik wel eerlijk. Ja, dat helpt enorm. Om niet geflitst te worden. Daar zeg ik verder niks over qua merknamen en zo. Want dan krijg ik zo meteen een claim aan onze broek hangen. Dat moeten we niet hebben. Maar het is wel zo, voordat ik dat had, was een keer, je hebt zo vlak voor de snelweg heb je altijd van die borden staan, weet je wel? Van bij de snelweg was bij Rotterdam-Blijdorp heb je dan zo'n bord 80 kilometer.
1: Ja.
0: Maar daar rij je naartoe.
1: Ja.
0: Nou, wat is mij dus wel eens overkomen? Dat ik dus terwijl ik dat bord al zag, dacht, nou, ik ga nu van 50 ga ik richting die 80 rijden. En daar stonden ze dus vlak voor dat 80 bord met een flitser. Met een mobiele flitser.
1: Ja.
0: Nou, dat vond ik zo lullig. Ja, ik moest wel gewoon betalen. Dus ik reed daar dus 70 of zo. Omdat ik bijna, 20 meter verderop 80 mocht. Nee, dat is te vroeg, hè?
1: Ja.
0: Dus dat vond ik wel heel erg.
1: Dat is wel heel lullig.
0: Dus ik heb mijn lesje wel geleerd, hoor.
1: En hoe vaak heb je dat gedaan? Dat je het fout hebt gedaan?
0: Toch zeker 34 keer. Nee. Nee. Ik denk maar een paar keer. Het valt reuze mee, hoor.
1: Ja, goed.
0: Nee, zeker. Maar we gaan eens kijken hoe dat bij onze collega Marion Keten zo meteen gaat.
1: Ik ben heel benieuwd.
0: Want die is dus al geflitst door dat rondding. Ja. En het gaat misschien nog wel eens een keer gebeuren. Ja, ik hoop het niet voor de natuurlijk.
1: Nee,
0: maar voor de belastingcenten zou het niet gek zijn als er nog een keer geflitst wordt.
1: Nee.
0: Zou lekker zijn. Dit is Estelle en American Boy.

0: Estelle en American Boy hier bij Afslag Rijnmond. Ja, de meest beruchte flitspaal van Rotterdam, die verantwoordelijk is voor, hou je vast, 34.000 boetes, die is weer terug. Het gaat om de flitser op de Walenburgerweg in Rotterdam-Noord. Daar stond begin van deze zomer een flitspaal. En ondanks een waarschuwing had onze verslaggever Marion Keten toch een boete te pakken. En nu is die flitspaal dus terug. En Marion zelf trouwens ook, want ze staat nu bij die flitspaal. Goedemiddag, Marion.
1: Ja, hallo. Je zou bijna denken dat hij er voor mij terug is gezet,
2: nou,
1: hè?
2: Oh.
1: Ja, nee, dat vermoeden, ja, dat doen jullie dat wel een beetje, ja, zo, ja, extra.
0: Speciaal om jou te pakken.
2: Ja, ja, precies.
1: Ja. Ja. Hey, nou, ze hebben me nog niet, hoor.
0: Nou, dat was inderdaad mijn vraag. Want vorige keer was je gewaarschuwd. Toen had je toch binnen no time een boete te pakken.
1: Ja.
0: Dus heb je nou inmiddels al een potje aangemaakt voor de volgende?
1: Nou, ik ben wederom gewaarschuwd. Dit keer in de buurt-app werden we ingelicht. Jongens, hij staat er weer. Dus, en ik moet eerlijk zeggen, die ene boete, die heeft me ook wel een lesje geleerd. Dat ik dacht, oh, nou, misschien toch even beter opletten, hè? Want ja, 30 kilometer voelt best wel langzaam aan. En dat is een beetje wennen. Ja, en daar ben ik ook op gepakt toen.
0: Ja, precies. Jij reed 10 kilometer te hard. Toen konden we lezen ook in een verhaal wat je daarover had geschreven. Op de Walenburgerweg dus. En nou is natuurlijk het punt. Veel mensen zijn gepakt. Jij bent niet de enige. Namelijk 34.000 mensen.
1: Ja, en dat was een flitspaal. Eigenlijk, dat is een record aantal boetes. In 3 maanden tijd hebben we het dan over. Hè?
0: Ja.
1: Het was de flitspaal die het meeste heeft opgeleverd. En ik hou daarvan een beetje rekenen van hoeveel geld verdien je daar dan mee. En nou, dat was dan bij de laagste boete, dus bij de laagste overtreding, was dat voor die 34.000 2 miljoen euro. Maar ik zat er met mijn 10 kilometer al ver overheen.
0: Ja, wat moest jij betalen?
1: Ik moest 107 euro afrekenen.
0: 107 euro, ja, dat is pittig natuurlijk. Wat zijn de reacties bij jou in de buurt dan? Want jij woont daar dus ook in de buurt. Wat vinden mensen ervan, van dat ding?
1: Ja, nou, de bewoners, ik sprak net ook een meneer die hier voorbij liep. Die zei, ja, het is hartstikke goed dat hij weer terug is. Want ja, het is toch een straat waar veel mensen te hard rijden. En het ging ook een beetje weer rond toen hij weg was. Jongens, hij is weg. We kunnen weer.
0: Ja, gas erop.
1: Ja, en dat zie je ook wel gebeuren. Lang niet iedereen, maar het is wel een straat waar mensen graag wat harder zouden willen rijden. Het staat overal aangegeven, hè? Max 30 kilometer op borden. Het staat ook op het asfalt gekalkt. Je hebt vrij brede fietspaden. Bij de zebrapaden heb je een klein hellinkje. Maar ja, het is toch een geasfalteerde weg. Op sommige stukken denk je, nou, het rijdt lekker door. Ik ben bijvoorbeeld geflitst op een zondagochtend. Was het hartstikke rustig en ik zat gewoon lekker in mijn eigen wereldje. Zo 10 kilometer te hard.
0: Ja, je mag ook gewoon in je eigen wereldje rijden. Alleen dan betaal je daar gewoon 117 euro voor.
1: Moet ik niet te vaak doen, maar ja.
0: Hey, je staat daar nu. Wat zie je op dit moment? Zie je ook inderdaad auto's te hard weer voorbij rijden?
1: Nee, eigenlijk helemaal niet. Het valt me op. Ik woon ook aan de Walenburgerweg. Hè, dus het is ook een soort thuiswedstrijd dit. En ik rij hier dus ook best wel vaak. Ik merk echt sinds hij er weer staat dat het op dit stukje in ieder geval veel rustiger is. En een enkeling, ik sta hier nu zo'n 10 minuten. Één motorrijder die deed een inhaalmanoeuvre en die ging echt wel harder dan 30. Ik denk, nou, die hoppakee, die ligt erop.
0: Ja.
1: Ja,
0: het valt
1: en
0: dus mee.
1: Die flitser is ook terug. Dat valt reuze mee. Hè? Ja. En ik denk ook wel dat veel mensen wel weer weten dat hij terug is. Ik heb even nagevraagd, want ik dacht van, hè, waarom komt hij nou weer terug? Zijn er signalen dat mensen weer harder rijden? Maar eigenlijk doen ze dat vaker met zo'n flitspaal. Zo'n flexflitser noemen ze dat dan. Hè, die kunnen ze makkelijk op verschillende plekken zetten. Die rouleert door de stad en die keert ook terug op de plekken waar die al heeft gestaan. Om te controleren en te handhaven dat automobilisten ook daadwerkelijk rustiger gaan rijden. Hè? Want je zag het al in de 3 maanden dat hij hier begin dit jaar heeft gestaan. In de eerste maand werd 1 op de 4 automobilisten geflitst. En dat zag je al langzaam afnemen. Ik neem even uit mijn herinnering, zeg ik het, 1 op de 15 was het in de 3e maand.
2: Oh,
1: en nu willen ze eigenlijk weten van werkt het?
0: Ja.
1: Door hand te een flitspaal zo af en toe neer te zetten.
0: Af en toe
1: dat
0: komt
1: steeds
0: weer
1: meer
0: terug.
1: Mensen.
0: Ja,
1: af en toe komt hij dan weer gewoon terug.
2: Heb je dan niet dat hij dus af en toe, want mensen informeren elkaar ook. Heb je dan niet dat ze dus af en toe gaan opletten en dan de rest van de tijden van het jaar gewoon normaal, dus te hard rijden?
1: Nee, ja, daar heb je een goed punt, Veza. Ik denk dat dat inderdaad wel is en dat mensen het snel doorhebben.
2: Ja.
1: Ja, en dat, ja, dat zal gaandeweg. Kijk, dit is de allereerste flitser die wordt neergezet op een 30 kilometer weg. Het is gemeentelijk beleid dat in steeds meer straten in Rotterdam die maximumsnelheid wordt verlaagd van 50 naar 30. Ik denk dat ik niet iets geks zeg als heel veel Rotterdammers daar nog wat aan moeten wennen. Dat geldt ook voor mezelf. He, want ik bedoel, ik ben hartstikke voor veilig rijden en rustig rijden. Maar ook ik ga de mist ermee in. Ja. Dus het is ook iets wat we onszelf nog een beetje moeten aanleren. En 30, ik geef het eerlijk toe, het voelt ook heel traag.
0: Het is super, dus, ja. Het is ongelooflijk traag.
2: Ja.
0: Ja. Maar ik vraag dit voor een vriend, Marion. Wanneer gaat hij weer weg?
1: Hoezo? Gaat hij dan tot die tijd op de fiets? Of,
0: denkbeeldige vriend, die gaat misschien daarna weer even het gas erop.
1: Sorry, dat heb ik niet nagevraagd. Nee. Maar ga er maar vanuit dat hij hier 2 maanden, zeker 2-3 maanden staat.
0: Ja, precies. Tot het einde van het jaar kun je erop rekenen dat je geflitst wordt als je harder dan 30 daar rijdt. Dankjewel, Marion, voor jouw update daar. Vanaf de Walenburgerweg in Rotterdam. Bij die beruchte flitspaal dus, die al meer dan 30.000 mensen op de bonnen heeft geslingerd in een paar maanden tijd. Nou, ik ben benieuwd hoeveel er nu weer bij gaan komen. Het zullen er zeker een paar zijn.
2: Ik denk het ook.
0: De ene motorrijder die Marion heeft gezien,
2: die sowieso
0: heeft over een paar weken echt een hele slechte dag, denk ik.
2: Oh nee.
0: Goed, Toto nu hier in Afslag Rijnmond op deze donderdagmiddag. En het fantastische Hold the Line.

0: voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Doe aan nieuwe kleding? Ontdek de herfstmode van dit seizoen bij Winkelcentrum Zuidplein. Laat je verrassen door verschillende stijlen en vind de look die bij je past. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos ontdekken.
2: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Onder leiding van wereldberoemde sopraan en dirigent Barbara Hennigan. Met live muziek van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Laurens Collegium. 8 tot en met 11 oktober in het nieuwe Luxor Theater. Tickets via scapinoballet.nl.
3: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode. Ze hebben echt zoveel mooie merken.
4: En ook nog eens gratis parkeren.
5: Een nieuwe collectie voor ieder moment. Ontdek het najaar bij Konijnendijk Mode. 6000 vierkante meter mode en inspiratie in Zuid-Beierland.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
7: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
8: Druk, hè? Videomeetings, offertes, facturen, bellen, bestanden delen. Gelukkig regelt Voorne ICT alles. Netwerk, telefonie, cloud en beveiliging. Kijk op voorne-ict.nl.
9: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
10: Altijd veilig cameratoezicht. Voorne ICT.
9: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
11: Gebruik de auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
12: Goedemiddag, 5:30 geweest. Dit is Afslag Rijnmond. Met zometeen het weer met Stefan en de hoofdpunten van het nieuws met Aries. Maar eerst verkeersinformatie en die krijgen we natuurlijk van Fiele Veza. Veza, is het nog steeds zo verschrikkelijk druk?
13: Het is echt, we hebben bijna 30 meldingen in Zuid-Holland.
12: Ga je niet allemaal doen, hè?
13: Echt heel erg druk. Nee. Ik zorg ervoor dat ik de belangrijkste meepak. De A4 Amsterdam richting Den Haag bijvoorbeeld, tussen Roelof Arendsveen en Prins Klausplein. 18 kilometer, 40 minuten vertraging door een bus met pech. De rechte rijstrook is daar dicht. Verder de A12 Utrecht richting Den Haag, tussen Bleiswijk en Prins Klausplein. 10 kilometer, een half uur vertraging. A16 Breda richting Rotterdam, tussen Breda West en Zwijndrecht, 24 kilometer, 40 minuten vertraging. En de A29, Rotterdam richting Bergen-op-Zoom, tussen Rotterdam-Zuidplein en afrit Oud-Beierland, 3 kilometer, een half uur vertraging. Door opruimwerkzaamheden, 2 rijstroken zijn er dicht.
12: Ja, Ton stuurt ook nog een appje. VSA, Botlekbrug dicht, chaos, zegt hij erbij. Ja, dus nou, die zal het ongetwijfeld uit eigen ervaring kunnen vertellen. Dus ook sterkte aan Ton, hè?
13: Ja,
12: en heel iedereen veel sterkte. Andere natuurlijk, die daar weer de dupe van is.
13: Aan iedereen.
12: Zeker. Nou, we hoeven geen sterkte te wensen aan Stefan van der Gijs, want die zit volgens mij gewoon veilig in zijn een weerbunker. Ja. Stefan, goedemiddag.
14: Goedemiddag.
13: En ik zie het zonnetje.
14: Zo vaak in de file gestaan.
12: Oh, ja. Oh, ja. Dat is een herkenbare
14: reden. Niks aan.
12: Nee, precies, ja. Nou, gelukkig nu gewoon rustig thuis. En het weer heeft geen vertragingen.
14: Nee, zeker niet. En het was vandaag ook helemaal prima met zon en stapelwolken. Niet al te veel wind. De temperatuur kwam vanmiddag uit rond de 19 graden. Ja, en vanavond en vannacht wordt het vrij helder. Het blijft droog. Het koelt daarbij behoorlijk af. Landinwaarts tot een graad of 6. Vlak aan zee is het dan met 12 graden allemaal wat minder fris. Nou, en morgenochtend hebben we dan eventjes de jas nodig na die frisse nacht. Maar die kan met een stralende zon morgen ook al snel weer uit. Het wordt zelfs warm morgenmiddag. Met temperaturen die gaan oplopen tot rond de 23 graden. Mede mogelijk gemaakt door een zwakke tot matige zuidoostenwind. Ja, en in het weekend hebben we te maken met een wisselende bewolking. Af en toe zon, op de meeste plaatsen droog. Misschien een enkel druppje regen op de zaterdag. Ja, en nog steeds prima temperaturen van zo'n 20 tot 21 graden.
12: Ja, dat is een heerlijk weekend. Maar dan wil ik natuurlijk heel graag nog weten hoe het er volgende week uitziet. Want volgens mij...
14: Ja, we waren altijd het mooiste voor het laatste, zoals altijd. Maandag is er kans op een bui. Temperatuur gaat al wel omhoog naar zo'n 22 graden. Maar we krijgen echt na zomerweer op dinsdag en woensdag volop zonneschijn, overal droog. En zomerse temperaturen die gaan oplopen naar 25 graden. Of zelfs meer. Dus ja, voor de mensen die al helemaal in de herfstmodus willen zitten, die moeten toch nog wel eventjes geduld hebben.
12: Ja, de sjaals en zo, die kunnen echt nog wel even in de kast blijven liggen.
13: Gelukkig.
14: Ja, en jij kan je bedsokken, die kan je gewoon nog uit.
12: Ik vind het een geruststellende mededeling. Dankjewel, ja. Stefan. En nog een fijne dag, hè.
14: Hoi, hoi.
12: En dan het allerlaatste nieuws. En dat krijgen we van Aries van Meteren. Aries, goedemiddag.
15: Goedemiddag. Het rommelt bij de politie Rotterdam en Rijnmond. De politieleiding sluit 3 van de 6 cellencomplexen tot groot ongenoegen van het personeel. NRC heeft agenten gesproken die zeggen dat ze straks veel langer met arrestanten onderweg zijn. Volgens hen gaat dat gevolgen krijgen voor wie ze aanhouden. Als agenten denken dat ze te lang van de straat zijn voor een rit met een arrestant, dan zien ze maar af van een aanhouding. De politie zegt dat met de mensen die niet langer nodig zijn bij de cellenblokken, die sluiten, dat die dan op straat gaan surveilleren. Ambtenaren van de gemeente Rotterdam kunnen hun bureau leegruimen in de Rotterdam. Het complex met de 3 torens van architect Rem Koolhaas op de Kop van Zuid. Want de gemeente gaat daar weg. Toen de gemeente de kantoren in de Rotterdam ging huren, was een contract van 15 jaar afgesproken. En dat loopt eind 2028 af. En door niet te verlengen levert de gemeente ruim 20.000 vierkante meter aan kantoorruimte in. En dat scheelt zomaar 10 miljoen euro. En vanaf vandaag kunnen ook Nederlanders zonder smartphone aan de slag met de DigiD-app. Ze kunnen die voortaan direct op hun computer downloaden en gebruiken in plaats van alleen op een smartphone. Zo kan ook de groep van ongeveer 1 miljoen mensen in Nederland die geen smartphone bezit gebruik maken van de app. Maar ja, ook voor mensen met een telefoon kan de nieuwe DigiD-app op de computer het inloggen eenvoudiger maken. In ieder geval hoef je dan niet dingen te scannen en dat soort zaken meer. Nee. Die app staat gewoon op je computer, maar dat werkt natuurlijk wel alleen maar op die computer waar je die app op hebt gedownload.
12: Ja, je moet het niet op de algemene computer gaan zetten, want dan gaan hele rare dingen gebeuren natuurlijk.
15: Ja, dus de paar mensen die nog geen smartphone hebben in Nederland, die kunnen nu ook met de DigiD-app.
12: Ja, je kijkt nu een beetje zo om je heen. Wij hebben wel een smartphone, hoor. Wij zitten goed.
15: Ja,
12: we hebben een smartphone.
15: Jij zeker,
12: ja. Zeker. Jij ook, hè? Jij hebt er ook een. Hebben we het deze week over gehad.
15: Dat klopt, ja.
12: Van een bepaald besturingssysteem.
13: Merk, ja.
15: Je moet hem opwinden, maar dat doet hij
12: veel. Een opwindende telefoon heb jij.
15: Dan doet hij weer.
12: Ja. Maar Aries, op zich natuurlijk hartstikke goed, hè. Maar je zult misschien ook wel juist de mensen die geen smartphone hebben, zullen ook mensen weer tussen zitten die ook geen computer hebben.
15: Ja, er zijn natuurlijk ook mensen die hebben zo'n prehistorische computer.
12: Oh ja.
15: Die nog wel op internet zit dan. Maar een smartphone is dan weer een brug te ver. Want met alleen maar een schermpje zonder toetjes. Voor een aantal mensen is dat gedoe.
12: Ja, dat snap ik ook wel weer. Nou ja, het is mooi dat je op die manier toch met de overheid kunt schakelen. Want het is wel gedoe, hè, met zo'n DigiD-app en zo. Dan moet je. Ik raak altijd helemaal overprikkeld van dat ding. Dan ga je weer van het een naar het ander. Dan moet je weer hop.
15: Het is altijd wel fingers crossed of het wel weer werkt. Ja. En of je niet alsnog weer ergens een keer moet inloggen. En dan waar was die inlog ook alweer.
12: Het is eigenlijk gewoon ellende. Dat is gewoon een samenvatting.
13: Ja.
12: Dat is eigenlijk wel vaker van het nieuws trouwens. Maar goed, maar het ligt niet aan jou, Aries.
13: Nee.
12: Dankjewel.
13: Oké.
12: Ja. Dank Aries.
16: Dit is Radio Rijnmond.
17: Afslag Rijnmond.
12: Met nu Vanessa Paradis en Be My Baby.
16: Radio met een grote R.

0: Vanessa Paradis en Be My Baby. De eerste Engelstalige single die ze ooit uitbracht. Geproduceerd, geschreven en ook nog, ja, volgens mij nog heel veel meer, door Lenny Kravitz. Dat was trouwens ook haar toenmalige vriend.
1: Ja, ja. Zo leuk vind ik Lenny
0: Kravitz.
1: Hè?
0: Ja, zeker. Be My Baby dus op Radio Rijnmond.
2: FC Rijnmond Nieuws.
0: Ja, ik praat je even bij over het nieuws uit van de Rijnmondse sportvelden. En dat begint eigenlijk met het Nederlands elftal. Want ja, dat is niet per se op een Rijnmond sportveld. Maar er zitten wel Rijnmonders bij. Het Nederlands elftal begint vanavond aan een nieuw tijdperk. Oranje speelt om 20:15 vanavond in de Johan Cruijff Arena tegen Duitsland. Dat is de eerste wedstrijd onder bondscoach Xavi Hernandez. En Feyenoorder Javai Zekiel, de 22-jarige middenvelder, zit bij de selectie. Maar, dat was het goede nieuws. Het slechte nieuws is, hij ontbreekt wel op de wedstrijdlijst en maakt dus nog niet zijn debuut. Maar ja, dat kan altijd nog een keertje komen.
1: Inderdaad.
0: Aanvoerder Virgil van Dijk die staat vanavond tegenover een oude bekende trouwens, de Duitse bondscoach Jurgen Klopp. En Feyenoord Vrouwen heeft gisteravond in de tweede voorronde van de UEFA Women's Europe Cup met 4-1 gewonnen van de Noorse vrouwen op Varkenoord. Feyenoord kwam vroeg op achterstand, maar draaide de wedstrijd volledig om. De return is volgende week woensdag in Oslo. En de winnaar van dat tweeluik gaat dan door naar de 8e finales. Dus nou, dat is nog even afwachten. Maar wellicht dat de vrouwen het wel hartstikke goed gaan doen.
1: Ja, zeker. Ik heb vertrouwen in ze.
0: Vertrouwen in de vrouwen.
1: Kijk.
0: Zo is het. Zometeen gaan we ook met een vrouw praten. Maar dan gaat het over honden.
1: Ja.
0: Nou, dat wordt wat.
1: Ja, want, ik denk het wel, ja.
0: Je hebt bijtgrage types onder die honden. En daar willen ze vanaf. Tenminste, daar gaat de staatssecretaris nieuwe regels voor invoeren. En we gaan eens kijken wat dat voor effect gaat hebben. Na Stella Lefty en Boston. On a train.

0: David Bowie en Blue Jean hier bij Afslag Rijnmond op Radio Rijnmond. En ondertussen komen er nog allerlei berichtjes binnen van mensen die ook voor die vreselijke Botlekbrug staan. Onder andere Paul, die zegt nog, waarom zeggen jullie niets over die pleuris Botlekbrug? Staat er al 65 minuten voor. Nou Paul, we hebben het wel net genoemd, want Ton die had ook al gestuurd dat hij erin stond. En die stuurde ook een berichtje nog dat hij inmiddels thuis is, maar dat je dus dat het echt een doffe ellende daar is rond die Botlekbrug. Ja. Dus strakjes om 6 uur, of na 6, dan nemen we de files ook weer even met je door. En dan pak jij hem ook nog even mee.
1: Ja, zeker. Ja,
0: zeker. Dus sterkte daar bij die Botlekbrug. Hou vol, zou ik zeggen. Want dat is natuurlijk niet leuk als je zo lang in die file staat. Goed, er komen verplichte gedragscursussen voor baasjes van risicohonden. Begin 2027 wordt bekendgemaakt om welke rassen het gaat. Silvio Erkens, staatssecretaris van Landbouw onder andere, wil dat de baasjes leren om hun hond veilig te houden. En dat is bedoeld om de bijtincidenten terug te dringen die vaak met die honden voorkomen. Maar wat vinden gedragstherapeuten voor dieren eigenlijk van die plannen? Nou, Jets Winkels die is bekend als de hondenjuf en is gedragstherapeut en helpt bij het trainen en opvoeden van honden. Jets, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Olivier.
0: Een gedragscursus voor risicohonden, goed idee?
2: Gedragscursus voor honden, punt.
0: Gewoon überhaupt?
2: Ja, want ja, wat is een risicohond? Elke hond is een risicohond. Elk ras is een risicoras.
0: Ze kunnen allemaal bijten.
2: Ze kunnen allemaal bijten. Sterker nog, een hond bijt. Alleen de vraag is wanneer en waarom.
0: Ja. Aha. Ja. Dus ook die schattige poekie van Omroek, die kan je ook flink bijten als je pech hebt.
2: Ja, zeker. Sterker nog, die bijten ook vaak het snelst. Want de meeste bijtincidenten zijn door de eigen hond.
0: Oké, okay. Ja precies. En dan gebeurt het dus thuis, bij het baasje zelf of iemand anders die in huis is.
2: Ja en het vaakst ook nog bij kinderen, omdat die gewoon toch vaak niet geleerd wordt hoe ze met een hond om moeten gaan.
0: Nee.
2: Die cursus is hartstikke leuk. Het is al jaren speelt het natuurlijk, hè, vanaf de regeling agressieve dieren die toen in het leven geroepen is voor de zogenaamde pitbull-achtige. Speelt het hele bijtincidentenverhaal al. Maar ja, er is nooit echt hele goede registratie van de rassen gedaan. Hmm. En die onderzoeken zijn vrij oud allemaal. Maar de onderzoeken die recent gedaan zijn, daar komt toch wel uit dat de eigenaar gewoon de verantwoordelijke is. Welk ras die dan ook heeft. Alleen regeling agressieve dieren, die is destijds op die pitbull-achtige en nog wat andere rassen gedaan. Omdat de impact van de beet van zo'n type hond groter en dieper en erger is dan van een tekkeltje of een labradoedeltje.
0: Ja, precies. Maar jij zegt dus

0: eigenlijk, als ik jou goed begrijp, van alle honden kunnen bijten. Maar is het dan niet zo dat er toch agressievere honden zijn dan sommige andere rassen? Dus dat het daarom toch wel gevaarlijker is bij sommige dieren?
1: Nee joh, want in verhouding zijn die rassen zijn niet zo vertegenwoordigd als al die andere rassen die iedereen in huis heeft zitten. Want ja, ik zal maar zeggen, een Stafford is niet een hond die iedereen wil. En een Labradoodle wel. Dus ja, verhoudingsgewijs procentueel gezien. En er zijn ook meer incidenten procentueel gezien met die andere rassen.
0: Ja, ja.
1: Dan met die zogenaamd hoogrisicohonden.
0: Oké, dus jij pleit van doe dan een gedragscursus voor alle honden en niet alleen voor de risicohonden. Nou, dat zit er voorlopig dus niet in. Hè? De staatssecretaris is van plan om het dan voor een specifieke groep honden te gaan doen, een bepaald ras. Is het in ieder geval dan een stap in de goede richting wat jou betreft? Dat er in ieder geval een deel van de honden, deel van de eigenaren en honden een cursus krijgt?
1: Weet je, het is niet te handhaven. Dus het is niet te handhaven. Wie gaat die cursus dan geven? Er zijn die onderzoeken die er gedaan zijn. Hè, dat zijn best wel goede onderzoeken geweest. En daar blijkt uit dat de herkomst van de hond vaak het probleem is. Dus waar komt die hond vandaan?
0: Hoe is zijn veilig nest.
1: Hoe zijn zijn eerste weken geweest? En ja, de types die moeilijkere rassen aanschaffen, die gaan die cursus toch niet doen. En wie gaat het handhaven?
0: Ja, dat is de vraag. Nou ja, wie zou het moeten handhaven?
1: Nou ja, de dierenarts. Maar zolang er dierenartsen zijn die hele grote broodfokkers in Nederland gewoon bij de pups gaan vaccineren, omdat ze daar geld mee verdienen. Het is een hele shady business, de hele hondenhandel.
0: Dus dit gaat eigenlijk niet werken?
1: Nee. Mensen moeten zich gewoon goed oriënteren. Hè. Mensen kopen in 5 minuten een hond. Ga gewoon op internet, niet alleen met AI een foto veranderen. Ga op internet, ga naar het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren. Daar staat alles waar je op moet letten, alle valkuilen. Ik geef al 40 jaar gratis aanschafadvies, omdat bij probleemhonden altijd blijkt dat ook de fokker niet de juiste informatie geeft, want die wil gewoon van zijn pups af. Niet allemaal natuurlijk, hè? Nee. Maar even generaliseren. En bereid je voor en doe normaal met een hond en zorg dat een hond ook een hond kan zijn.
0: Ja, ja. Doe normaal met een hond en denk er dus even over na voordat je een hond aanschaft.
1: Zeker. En zorg dat die hond, hè, ik wil een hond, zeggen die mensen dan. Dan zeg ik, ja, wil die hond jou ook?
0: Ja, dat is ook een goede vraag. Ja, maar het moet ook bij je passen dus.
2: Ja, hoe kom je daarachter dan?
1: Nou, mij bellen en je oriënteren op wat wil ik en waarom wil ik het. En wil ik het omdat ik een Instagram-pagina van Cookie de Labradoodle wil en een puppuccino wil kopen op een terrasje.
0: Ja,
1: en hij bijt dan vervolgens een andere terrasganger, omdat die hond helemaal geen zin heeft in een puppuccino op een terrasje, maar gewoon lekker in het bos wil wandelen.
0: Ja.
1: Omdat hij dat nodig heeft. Weet je, dus ik denk dat echt het grootste probleem zit. We hebben zoveel kennis momenteel. Er zijn nog nooit zoveel experts. Ik ben maar één van de velen in Nederland die er wat van af weet.
0: Mm-hmm.
1: Maar mensen zijn ook eigenwijs. Als je tegen iemand zegt, ja, koop daar geen hond, want dat komt uit schuren, uit Roemenië en doe het niet.
0: Ja.
1: En ze doen het vervolgens toch. En die hond bijt hun kind.
0: Ja, dan is het opeens de schuld van de hond. Ja,
1: dan is het ineens de schuld van de hond. Ja, maar zo is het ook. Ik ken een aantal fokkers van zogenaamde hoogrisicohonden. Die verkopen geen honden aan mensen die niet weten wat ze in huis halen. Die verkopen niet die hond aan mensen die in een rijtjeshuis wonen. Die
0: zo zou het dus moeten zijn. He? Dat zou het moeten zijn. En dus ga even op snuffelstage, zou je kunnen zeggen, voordat je een hond aanschaft. He? Even aan elkaar snuffelen.
1: Dat is een mooie bruggetje. Ja,
0: zeker. Dank je wel in ieder geval voor jouw wijze woorden. En dan weten we ook weer meer over wat er dus mogelijk op ons af gaat komen met z'n allen. Dank je wel, Jets Winkels, bekend als de hondenjuf. Gedragstherapeut is ze ook. En ze helpt bij het trainen en opvoeden van honden. Dan weten we een stuk meer, Feza. Niet zomaar een hond beginnen dus.
2: Nee, precies. Niet zomaar.
0: Dit zijn Suzanne en Freek. Je bent

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Lading gereed, maar nog niet verpakt of zeevast? Bode regelt het. Industrieel verpakken, lashen en securen. Bode Freight Protection. Until it all fits.
4: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: E-herkenning direct nodig? Bij Digidentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. Digidentity.
9: Hey,
7: ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
10: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
11: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
12: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
11: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
13: Goedenavond, het is 6 uur geweest. Je luistert naar Radio Rijnmond. Met tot 7 uur nog een chockvolle show vol met muziek van onder meer Bruno Mars en Katie Tunstall. En muziek die door jou wordt uitgekozen via ons legendarische radioformat Afslag 1 of Afslag 2. Dus hou die Rijnmond Apple vast bij de hand, want strakjes kun je gaan stemmen na het Rijnmond nieuws van 6 uur. Gelezen door Aris van Meteren. Aris, goedenavond.
14: Goedenavond. Agenten van de politie Rotterdam-Rijnmond zijn niet te spreken over plannen om 3 van de 6 cellencomplexen te sluiten. Het idee kwam eerder deze zomer naar buiten. Medewerkers verwachten dat ze straks veel langer met arrestanten onderweg zijn. Volgens hen gaat dat gevolgen krijgen voor wie ze aanhouden. Als agenten denken dat ze te lang van de straat zijn voor een rit met een arrestant, zullen ze moeten afzien van een aanhouding, zo denken ze. De politieleiding maakt zich weinig zorgen. Agenten hebben andere manieren om in te grijpen bij problemen, zeggen ze. Ook denkt de politietop dat de mensen die straks niet langer nodig zijn bij de cellenblokken op straat kunnen gaan surveilleren. Maar ook daar plaatsen agenten vraagtekens bij, zeggen ze tegen NRC. Rijkswaterstaat houdt het plaatsen van borden tegen op de Merwedebrug. Die zouden moeten voorkomen dat mensen van de brug springen. De zogeheten 113-borden zouden op de brug bij Gorinchem automobilisten kunnen afleiden, zegt Rijkswaterstaat. De gemeente Altena had plannen om mensen met borden te wijzen op 113 zelfmoordpreventie. Daar kunnen mensen mee bellen voor een luisterend oor. Langs het spoor staan zulke borden al en daar nam het aantal zelfdodingspogingen met de helft af. Rijkswaterstaat is op zich niet tegen de borden, maar wel tegen de plek. De dienst raadt de gemeente Altena aan om ze langs de fietspaden te plaatsen. Binnenvaartschepen moeten te lang wachten bij Rotterdamse containerterminals. En dat komt door slechte planning. De wachttijden kosten de sector jaarlijks bijna 1 miljoen euro, schrijft Nieuwsblad Transport. Onderzoekers ontdekten dat bijna 1 op de 6 binnenvaartschepen 15 tot 60 minuten langer bezig is dan gepland. En 1 op de 12 schepen wacht langer dan 1 uur. Dat komt niet alleen door de terminals, maar ook vervoerders en andere partijen dragen eraan bij. Een belangrijke oorzaak is dat schepen een ander aantal containers bij zich hebben dan vooraf is afgesproken. Daardoor kan een terminal moeilijker inschatten hoeveel tijd nodig is. Dierenpark Landzicht in Zuid-Beijerland gaat morgen weer open. Vandaag bleef de kinderboerderij aan de Oranjeweg dicht uit protest tegen vandalisme. Er waren dieren gepest en hokken vernield. Volgens het bestuur zitten kinderen erachter. Het dierenpark doet aangifte. Met de politie is afgesproken dat de komende tijd vaker wordt gesurveilleerd in de buurt van de kinderboerderij. En ook heeft het dierenpark contact gezocht met basisscholen in Zuid-Beijerland. Het weer vanavond en vannacht zit helder, droog en het koelt flink af. Het wordt niet warmer dan een graad of 6 in het oosten van de regio. Morgen dag met volop zon, droog en dan kunnen de temperaturen oplopen tot 23 graden. Tot zover het nieuws, meer via onze app en op Rijnmond.nl.
13: Ries, bedankt. Tot strakjes weer. En nu de verkeersinformatie. Feza, waar staat het allemaal vast?
15: Nou, het is dus echt nog steeds erg druk. Op de A4 staat het bijvoorbeeld vast. Amsterdam richting Den Haag tussen Roelof Arendsveen en Prins Klausplein. 16 kilometer, 3 kwartier vertraging door een bus met pech. De rechte rijstrook is daar dicht. Dan de A16, Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht. 11 kilometer, 1.5 uur vertraging. En andere kant op, Rotterdam richting Breda tussen Terbrechtseplein en Ridderkerk. 5 kilometer, 40 minuten vertraging. En dan, laten we het dan hebben over waar er over geklaagd is, hè, Botlekbrug. Mm-hmm. Dan hebben we het over de A15. En dan pak ik er heel even, want in mijn... dan pak ik er even welke bij. Moet dan even kijken. Want dan pak ik er even Rijksinformatie... Nee, sorry. Rijkswaterstaat, verkeersinformatie bij.
13: Ja.
15: En dan heb ik vooral Ridderkerk-Europoort... op de verbindingsweg van de A15 vanuit Ridderkerk... naar de A29 richting Zierikzee, 14 minuten.
13: Mm-hmm.
15: En dan de parallelbaan is afgesloten tussen Europoort en Ridderkerk... of richting A15 Europoort richting Ridderkerk... tussen Spijkenisse en de Botlekbrug,
13: ja,
15: door een technische storing. Dus daar staat het inderdaad vast. Maar er staat geen tijd bij.
13: Oei. Ja, nou ja, er staan dus veel mensen in de file. Dat is wat we net doorkrijgen.
15: Is daar heel erg druk. En dat, ja, komt dus inderdaad door een technische storing. Hou daar even rekening mee.
13: Juist. Dankjewel. En zometeen gaan we dus afslag 1 en afslag 2 spelen.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
16: Geen journalistieke ervaring? Mooi. Kom naar de Rijnmond Talent Day. Op 22 oktober opent onze social media redactie haar deuren. Laat jezelf zien als editor, verslaggever of redacteur. Iets voor jou? Of ken jij iemand die dit in zich heeft? Aanmelden kan tot en met 29 september via rijnmond.nl. Meer weten? Volg ons op Rijnmond Social. Laat jezelf zien op de Rijnmond Talent Day.
17: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
18: Zeg het!
17: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
19: Sta je in de file en spot je ruitschade?
17: Opgelost. Autotaalglas.
20: Steen. Evenoud. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor 1 rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
21: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
22: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
23: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
24: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
23: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
24: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
16: Dit is Radio Rijnmond.
0: Afslag Rijnmond. Met Olivier en Feza.
1: Radio met een grote R.

0: Een one-woman band, deze vrouw. Katie Tunstall en Black Horse and the Cherry Tree. Alles doet ze zelf en doet ze met een loopstation live. Hartstikke knap van haar, hoor. Goedenavond. Welkom of welkom terug bij Afslag Rijnmond. Het programma met gezelligheid. Af en toe wat inhoud, ja ja. Maar vooral ook veel goede muziek. En dat laatste, dat gaan we tot 7 uur vanavond nog zeker doen. Misschien wel een schepje bovenop er nog. Het is donderdagavond 24 september. Wij zijn je muzikale reisleiders weer vanavond. Fez Albayrak en ikzelf. Ik ben Olivier de Neve. Hebben we niet alleen zelf muziek voor je uitgekozen. Maar jij moet ook aan de bak. Je hoeft niet op te staan van de bank of uit je luie stoel. Je kunt lekker blijven zitten. Maar pak wel alvast die Rijnmond app erbij. Want dan kun je straks meestemmen in afslag 1 en afslag 2. Welke platen jij wilt horen. Maar goed, we hebben er ook al uren op zitten in dit programma. Veel interessante mensen gesproken, moet ik zeggen. Dus, wat hebben we allemaal geleerd? Nou, goed nieuws voor bedrijven in de Rotterdamse haven, die soms al jaren wachten op een stroomaansluiting. Want Tennet, die netbeheerder, die gaat een transformator plaatsen daar in de Rotterdamse haven. In plaats van een hoogspanningsstation, althans vooruitlopend op een hoogspanningsstation, want dat duurt nog jaren, jaren, jaren.
1: 2032.
0: Duurt veel te lang. Maar dat dachten zij ook. En toen zagen ze een unieke kans, zo zeiden ze het zelf, om al eerder dus een transformator neer te zetten, waardoor weer sommige bedrijven van de wachtlijst af kunnen en dus sneller aan een stroomaansluiting worden geholpen. Toen zei ik, ja, maar kunnen we dat dan niet in de rest van de regio ook doen, zodat iedereen niet meer hoeft te wachten? Nou, zo werkt het dus niet. Dat heeft allemaal te maken met dat je niet zomaar op elke plek zo'n transformator neer kan pleuren.
1: Aha.
0: Dat zeg ik dan even mijn eigen woorden.
1: Ja, precies.
0: Verder, de meest beruchte flitspaal van Rotterdam is terug. Ja, die kan je dus wel op elke plek neer pleuren. Dat maakt niet uit. Bijvoorbeeld op de Walenburgerweg. 34.000 boetes in een paar maanden tijd. Had hij al uitgeschreven, als het ware. Was nu een paar maanden weg, maar hij is terug. En verslaggever Marion Keten, die woont er om de hoek. En is weer even polshoogte gaan nemen. Ze zei, nou, het lijkt wel alsof mensen toch hun gedrag hebben veranderd in de tussentijd. Want ja, ze zag alleen een motorrijder die te hard reed en waarschijnlijk geflitst is. En ja, tot nu toe verder geen overtreders. Dus
1: nee.
0: Nou ja, het is even natuurlijk een kleine, veldexpeditie om even te checken hoe het eruit zou zien.
1: Ja.
0: Maar toch, nou ja.
1: Nou ja, zeker. En zij let er nu zelf ook op.
0: Ja, want hoeveel boete had ze nou? 117 euro?
1: Ja, zoiets. Hoeveel kilometer was het nou?
0: 10 kilometer te hard. Ze reed 40 in plaats van 30 daar.
1: Ja.
0: Ja, dat is balen.
1: Ja, dat is echt balen. En dit staat er maar een paar maandjes, hè?
0: Dat zei ze ook. Hij gaat waarschijnlijk weer weg. Maar dat is het ding van een flexflitser. Je weet nooit wanneer hij er is en nooit wanneer hij weer weggaat.
1: Nee.
0: Altijd opletten. Dat is het idee, hè? Ze zitten in je hoofd, die gasten. Goed. En over in je hoofd zitten gesproken. Dat geldt ook voor honden en ook hun baasjes. Want die moeten op gedragscursus, verplicht.
1: Ja.
0: Als het ligt aan staatssecretaris Erkens. Want die heeft een plan ingediend om vanaf volgend jaar baasjes van risicohonden en de risicohond zelf op gedragscursus te sturen. En wij hebben ze even gebeld met een gedragstherapeut uit onze regio. Jet, de hondenjuf, zullen we maar even noemen.
1: Ja.
0: En zij zegt, nou, dat gaat helemaal niet werken. Want alle honden zijn gevaarlijk. Hè? Ze kunnen allemaal bijten, dat is één.
1: Ja.
0: En twee, als je ze dan eenmaal op zo'n cursus gaat sturen, daar wordt meer mee gesjoemeld. Wie gaat het controleren? Dat soort dingen allemaal. En dan nog een probleem. Je moet gewoon als hondeneigenaar gewoon zelf goed gaan kijken of je wel een hond aan kan. En of die hond wel jou wil.
1: Ja, dat laatste vond ik wel moeilijk. Maar ze had daar... je kunt bij haar langs om dat dan te testen.
0: Ja, nou, je moet een beetje kijken of de liefde van twee kanten komt eigenlijk. Het is net B&B vol liefde.
1: Oh.
0: Maar dan B&Blaf vol liefde. Goed.
1: Zometeen... Hoe verzint die ze toch?
0: Ja, ik weet het ook niet. Zometeen twee criminelen in afslag 1 en afslag 2. Maar eerst nog Dance Reaction en Tjoek Tjoek, de disco train vertrekt. Hey you, this is Dance.

0: Dance Reaction en Disco Train op Radio Rijnmond. Bij Afslag Rijnmond, de donderdagavond is in volle gang. En dat betekent ook dat Afslag 1 en Afslag 2 nu weer aanstaande zijn. En vanavond hebben we twee potentiële moordenaars voor je in de aanbieding.
1: Nemen we Afslag 1?
0: Eric Clapton. En I Shot the Sheriff.
1: Of nemen we afslag 2?
0: Dat is Bob Marley. En I Shot the Sheriff, ja. Ja, iemand heeft die sheriff vermoord. Maar wie? Ga je voor Eric Clapton, of Eric C, zou je kunnen zeggen in dit geval. Dan stem je op afslag 1 met zijn I Shot the Sheriff. Of ga je liever voor Bob M, Bob Marley en zijn versie van I Shot the Sheriff. Dan stem je op afslag 2. Pak die Rijnmond-app erbij, laat het ons weten. Hè. Stuur afslag 1 of afslag 2 in. Maar als je erbij zet waarom, vinden we dat nog alleen nog maar leuker. Hè. Telt niet extra, maar vinden we wel leuk. Afslag 1 dus, I Shot the Sheriff van Eric Clapton. Of afslag 2, I Shot the Sheriff van Bob Marley. Laat het gauw weten. Draaien we zo degene met de meeste stemmen. Na Bruno Mars en On My Soul.

0: Bruno Mars en On My Soul. Bij Afslag Rijnmond. En ach, wat is die fijn, hè? Ik word daar altijd heel gelukkig van deze.
1: Ja, van Bruno Mars?
0: Zeker. En ook dan specifiek nog van dit nummer, On My Soul. Hartstikke fijn. Maar ja, het is nu tijd voor de uitslag van afslag 1 en afslag 2. En dan weten we ook eindelijk wie die sheriff nou heeft neergeschoten. Is het afslag 1, I Shot the Sheriff van Eric Clapton? Of afslag 2, I Shot the Sheriff van Bob Marley?
1: Nou, ik moet zeggen, het is, het was eigenlijk al wel heel snel besloten.
0: Oh.
1: Want er gingen maar twee mensen voor afslag 2.
0: Oh, dat is wel heel weinig.
1: Ja, dat was wel heel weinig.
0: Ja.
1: En dat heeft dan niets met Bob Marley te maken. Want Corrie zegt erbij, ik ben wel fan van hem. Maar ik vind dit dan gewoon niet zo'n hele leuke versie.
0: Ah ja.
1: En dan zegt Guido, doe maar afslag 1. Zo lang niet gehoord. En ook Danny, die gaat zeker voor afslag 1. Die zegt, zolang je maar niet langs mijn huis doet.
0: Nee, hij houdt het bij die sheriff. Hè. Verder, hè, hij heeft de deputy,
1: ja, je weet
0: ook
1: het niet. Je weet
0: de deputy
1: het
0: heeft hij ook niet neergeschoten. En dan gaat hij ook zeker Danny niet neerschieten, hoor. Dat komt echt goed.
1: We hopen van niet.
0: Maar het is duidelijk dan. Hè. De meeste stemmen veruit gaan naar afslag 1. I Shot the Sheriff in de versie van Eric Clapton. We gaan ervan genieten. Dank voor het stemmen.

0: Want geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
1: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
3: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaad. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
4: Megabyte Kids gaat verhuizen. Geen zorgen, we gaan maar een paar deuren verder naar de nog grotere Megabike Megastore aan het Oostplein. Profiteer nu van mega verhuiskorting op duizenden kinderfietsen, mountainbikes en BMX fietsen. De winkel moet leeg voor eind september. Op is echt op. Vanaf 1 oktober vind je Megabike Kids in onze Megastore aan het Oostplein. Kijk voor meer info op megabike.nl.
3: Last van nek, schouder of rugklachten? Meld je aan voor het fysio-event van Slaapboulevard Kwakernaad. 9 en 10 oktober. Ervaar welk matras of bed bij jou past.
5: Goedenavond, het is 6:30. Je luistert naar Rijnmond. Om precies te zijn, afslag Rijnmond met zometeen de hoofdpunten van het nieuws met Aries. Ik heb het weer zometeen ook voor je. Maar eerst verkeersinformatie van de ANWB, maar vooral van ANWB Veza. Want waar staat het nog vast?
6: Nou, het wordt al wat rustiger, maar het is nog steeds best druk. A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoogmade en Prins Klausplein. 14 kilometer, 3 kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is daar dicht. Dan de A16 Rotterdam richting Breda tussen Rotterdam Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum. 7 kilometer, 20 minuten vertraging. De A20 dan nog. Gouda richting Hoek van Holland tussen Rotterdam Prins Alexander en Rotterdam Noord. 5 kilometer, 20 minuten vertraging. En dan ook nog even de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Oosterhout en Industriegebied Avelingen 14 kilometer, 10 minuten vertraging.
5: Dankjewel.

0: Dan het weer. Vanavond en vannacht is het helder en droog. Het koelt af naar zo'n 6 tot 11 graden. Morgen veel zon, blijft droog. Temperatuur zo'n 23 graden. Lekker hoor. De periode daarna zon en op de meeste plaatsen droog. Op maandag kan er wat regen vallen of een bui. De temperaturen liggen meestal rond de 20 graden of zelfs wat daarboven. En het laatste nieuws dat krijgen we nu van Aris van Meteren. Aris, goedenavond.
1: Goedenavond. Jan G. komt binnenkort naar Nederland. Hij wordt uitgeleverd, schrijft de Telegraaf. De man die bekend werd toen zijn boerderij in Overasselt werd aangevallen door een zwaar bewapende drugsbende is aangehouden in Duitsland. En hij wordt verdacht in Nederland van betrokkenheid bij het smokkelen van 4000 kilo cocaïne van Ghana naar Dordrecht. De partij werd eerder deze maand in het Franse Duinkerken onderschept. Eén verdachte in Dordrecht is al aangehouden. Jan G. zal vermoedelijk niet in een gewoon huis van bewaring worden vastgezet, verwacht de Telegraaf. Het plan om baasjes van zogeheten risicohonden verplicht op een gedragscursus te sturen gaat niet werken, zegt hondenjuf Jet Swinkels. De gedragstherapeut gelooft niet dat zo het aantal bijtincidenten omlaag gaat, zoals het kabinet hoopt.
2: Elke hond is een risicohond, elk ras is een risicoras. Ze kunnen allemaal bijten. Sterker nog, een hond bijt. Alleen de vraag is wanneer en waarom. De onderzoeken die er gedaan zijn, hè, dat zijn best wel goede onderzoeken geweest. En daar blijkt uit dat de herkomst van de hond vaak het probleem is. Dus waar komt die hond vandaan? Hoe zijn zijn eerste weken geweest? Dus ga naar het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren. Daar staat alles waar je op moet letten, alle valkuilen.
1: Ja, maar ja, ondertussen, hè, mensen blijven natuurlijk gewoon eigenwijs zelf honden kopen. Baasjes die moeten dus nu op cursus, althans van risicohonden. Welke honden dat zijn, onbekend. En ze moeten de cursus zelf gaan betalen. Wie geen cursus volgt, kan een hogere straf krijgen als het misgaat. Jet Swinkels moet nog zien hoe het kabinet dat denkt te gaan handhaven. En dan nog maar een reminder. Vanavond om 9 uur gaat de Merwedebrug op de A27 in beide richtingen dicht voor al het verkeer. En dat duurt tot maandagochtend vroeg. De geplaagde brug krijgt een nieuwe, lichtere asfaltlaag. Rijkswaterstaat waarschuwt automobilisten dat de afsluiting van de brug voor extra drukte op omliggende wegen gaat zorgen. Weggebruikers moeten rekening houden met extra reistijd en die kan oplopen tot 60 minuten. Vooral morgen wordt hinder verwacht.
0: Ja, dat is toch nog altijd wel een drukke dag, hè, de zaterdag. Dus dat zal wel vervelend worden. Een lichtere asfaltlaag en dat heeft dan weer
1: het
0: te maken
1: morgen
0: met...
1: morgen vrijdag, hè?
0: Oh, sorry, je hebt gelijk. Het is morgen vrijdag natuurlijk. Ja,
1: voor jou begint het weekend misschien wel, maar...
0: nee, het is goed dat je me even corrigeert.
3: Zijn weekend begint pas op...
0: zondag.
3: Zondag.
0: Maar ik ben volledig elke draad kwijt die er maar is. Maar nee, morgen is het vrijdag, dan zal het inderdaad nog wel druk zijn.
1: Zo, absoluut.
0: Want het is nog een werkdag voor sommige mensen.
1: Ja, dat wel.
0: Maar mijn vraag was eigenlijk, die lichtere asfaltlaag... dat is dan bedoeld om minder druk op die brug te creëren?
1: Ja, want
0: ofzo.
1: Nu mag er geen zwaar verkeer overheen, geen vrachtwagens. Dus, want de bogen van de brug, die brug op spanning houden, daar zitten scheurtjes in. En dat mag niet verder scheuren. En ze denken, als er natuurlijk wat minder zwaar asfalt ligt, dat er dan ook weer iets...
0: versoepeling.
1: Versoepeling in kan zitten.
0: Dus eigenlijk, als we nu even dit weekend dus vanaf morgen doorzetten...
1: Ja, dat is nog allemaal afwachten, hè? Maar het is een poging.
0: Ja, precies.
1: De brug die moet natuurlijk tot 2030 of zo nog mee. Want dan staat er gepland dat die vervangen gaat worden.
0: Ja. Nee, ik probeer jou iets te ontfutselen wat ik toch wel niet uit je ga krijgen.
3: Oh,
0: maar dat we allemaal weer vanaf maandag weer lachend over die brug heen kunnen.
1: Maar nee. Lachend en Merwee de brug, dat is natuurlijk sowieso... dat past
0: een utopie. Ja, precies. Nee, maar het viel toch te proberen in ieder geval, toch?
1: Ja. Ik ga het niet zeggen.
0: Nee, precies. Heel goed. Nee, je houdt het bij de feiten. En dat is ook maar goed ook. Iemand moet dat doen, toch? Dankjewel, Aris, voor deze feiten. En om 7 uur dan horen we je natuurlijk weer. Zometeen mag je je stem als luisteraar weer laten horen... voor de lekker lange laatste. Met vandaag 2 keuzes die gaan over vanavond.
4: Dit is Radio Rijnmond.
5: Afslag Rijnmond.
0: Met nu de Nolan Sisters. And I'm in the mood for dancing.
4: Radio met een grote R.

0: De hartekreet van Louis Capaldi. Survive hoorde je op Radio Rijnmond. En we gaan het nog één keertje doen. Afslag 1 of afslag 2. En dan natuurlijk specifiek de lekker lange laatste. Lang leek hij nog heel ver weg, maar inmiddels komt hij toch wel angstaanjagend dichtbij, hoor. Het laatste nummer van de show en jij mag bepalen. De vraag is simpel. Welke wordt het vanavond?
1: Afslag 1.
2: De lekker lange laatste.
1: Of 2.
0: Phil Collins.
1: Afslag 1.
0: In the air tonight.

0: afslag 1.
1: De lekker lange laatste.
0: Of 2.
2: Ja, wie gaat jouw avond maken? Is dat Phil Collins met In The Air Tonight? Dan stem je op afslag 1. Of hoor je vanavond liever Mojo en Lady Hear Me Tonight? Dan ga je voor afslag 2. Laat het gauw weten via die gratis Rijnmond-app. En je weet het, hè? Jouw stem, die telt ook. Want de meeste stemmen gelden. Dus ga nou niet denken van, nou, doe even rustig aan. Dan kijk nog wel even. Nee, gewoon nu meteen appen. En dan komt het helemaal goed. Afslag 1, In The Air Tonight van Phil Collins. Of afslag 2, Lady Hear Me Tonight van Mojo. En inderdaad, ondertussen gaan we even lekker lallen met Guus Meeuwis. En het dondert en het bliksemt en het regent meters bier.

0: Tell Me Baby van de Red Hot Chili Peppers. Meteen na Guus Meeuwis. En het dondert en het bliksemt. Nou, het donderde ook flink in onze appbox, kan ik zeggen.
1: Oeh, nou, ik ben er helemaal moe van.
0: Ja, je bent helemaal rood ervan, van alle appjes die binnen zijn gekomen.
1: Ja, maar heel goed.
0: Ja, zeker, want dat willen we graag. Hè. Veel stemmen natuurlijk voor welke afslag je ook kiest, maakt ons niet uit. Als je maar lekker stemt. Afslag 1, In the Air Tonight van Phil Collins. Of afslag 2, Lady Hear Me Tonight van Mojo. Ja, allebei tonight, maar welke gaan we tonight draaien?
1: Ja, nou, Guido die zegt, ik ga voor afslag 2 zo dansbaar. En Tim die zegt, ik vind het veel geweldig, maar ben in de mood voor Mojo. En ga nu ook even een pils pakken.
0: Tuurlijk.
1: Proost dus. Maar het wordt... er zijn meer stemmen voor afslag 2.
0: Afslag 1 bedoel je?
1: Voor afslag 1, inderdaad. Jos die zegt Phil Collins goud. Henk zegt graag Philly Boy, inclusief drum solo. En ook Ruud zegt afslag 1, natuurlijk Phil Collins.
0: Nou, hartstikke goed.

0: Goed, dan wordt dat hem. Dat was het dus alweer bijna voor vandaag. De laatste dag van de Veza. Nou, die 4 weken zit er alweer zo goed als op. Maar morgen dan hoor je Veza gewoon weer. Maar dan weer met Teun met de afslag Rijnmond Vrijmibo van 4 tot 7. En daarvoor kun je ook nog je lol op Radio Rijnmond met Eruit vanaf 6 uur 's ochtends. Daarna De Boer op. Daarna Lunchbreak. En dan ook nog de middag door. En die neem ik morgen wel weer voor mijn rekening. Dus 2 uur lang weer. En dan zaterdag vind ik ook heel erg leuk. Het weekend is er tussen 10 en 12 'S morgens. Heel graag dus. Tot dan. En voor nu namens Veza ook, hè?
1: Ja.
0: Fijne avond. En veel plezier met Philly Boy, Phil Collins en In the Air Tonight. Fijne avond.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
4: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
5: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
6: Lading gereed, maar nog niet verpakt of zeevast? Bode regelt het. Industrieel verpakken, lashen en securen. Bode Freight Protection. Until it all fits.
5: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
7: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
8: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
9: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
10: Nu bij Ben, dubbel dikke data.
11: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
14: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
13: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
15: Het is 7 uur. Goedenavond, zo dadelijk non-stop in Rijnmond tot laat. Eerst het nieuws, ik ben Aris van Meteren. Jan G. komt snel naar Nederland, schrijft de Telegraaf. Een Duitse rechter heeft ingestemd met het verzoek van Nederland om hem over te leveren. De man die bekend werd toen zijn boerderij in Overasselt werd aangevallen door een zwaar bewapende drugsbende, is vorige week aangehouden in Duitsland. Nederland verdenkt hem van betrokkenheid bij het smokkelen van 4000 kilo cocaïne van Ghana naar Dordrecht. De partij werd eerder deze maand in het Franse Duinkerke onderschept. Dat leidde in Dordrecht eerder ook al tot een arrestatie. Jan G. zal vermoedelijk niet in een gewoon huis van bewaring worden vastgezet, verwacht de Telegraaf. Agenten van de politie Rotterdam-Rijnmond zijn niet te spreken over plannen om 3 van de 6 cellencomplexen te sluiten. Het idee kwam eerder deze zomer naar buiten. Medewerkers verwachten dat ze straks veel langer met arrestanten onderweg zijn. Volgens hen gaat dat gevolgen krijgen voor wie ze aanhouden. Als agenten denken dat ze te lang van straat zijn voor een rit met een arrestant, zullen ze moeten afzien van een aanhouding, denken ze. De politieleiding maakt zich weinig zorgen. Agenten hebben ook andere manieren om in te grijpen bij problemen, zegt de politietop. Rijkswaterstaat houdt het plaatsen van borden tegen die zouden moeten voorkomen dat mensen van de Merwedebrug bij Gorinchem springen. De borden wijzen op de stichting 113 zelfmoordpreventie, waar mensen een luisterend oor kunnen vinden. Maar Rijkswaterstaat vindt dat de borden automobilisten kunnen afleiden. Langs het spoor staan zulke borden al en daar nam het aantal zelfdodingspogingen met de helft af. Rijkswaterstaat is op zich niet tegen de borden, maar wel tegen de plek. De dienst raadt de gemeente Altena aan om ze langs de fietspaden te plaatsen. En hekken moeten voorkomen dat voetgangers nog langer de Coolsingel in Rotterdam kunnen oversteken buiten de zebrapaden. Er zijn twee officiële oversteekplekken, maar veel mensen kiezen voor de kortste route van de ene naar de andere kant. En dat levert volgens de gemeente te vaak gevaarlijke situaties op. Daarom komen er nu permanente hekken tussen de twee zebrapaden die voetgangers wel mogen gebruiken. De werkzaamheden zijn vorige week begonnen en de gemeente trekt er een maand voor uit. Het weer vanavond en vannacht helder, droog, het koelt flink af. Tot rond de 6 graden vannacht, dieper landinwaarts. Morgen een dag met volop zon. Droog, temperaturen dan tot 23 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl. ANWB Verkeersinformatie, A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoogmade en Prins Klausplein 13 kilometer. Ruim een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. De A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam-Feyenoord en Dordrecht Centrum. 10 kilometer, 12 minuten vertraging. Er is daar een te hoog voertuig. A20 Goudenhoek van Holland tussen Rotterdam-Krooswijk. Wou ik zeggen, maar de file verdwijnt net uit mijn scherm. En dat waren ze.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
16: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop jfz.nl.
17: Wat doe jij als je geen internet hebt op je mobiel?
18: Dan ga ik naar een plek met wifi.
17: En wat als het hele mobiele netwerk te lang uit ligt? Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
19: Meesterbakker Ullier, voor het lekkerste brood en banket uit de regio.
20: Met de complimenten van Meesterbakker Ullier.
17: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
21: Dit is Radio Rijnmond. Tot 12 uur, Rijnmond tot laat. Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: Fuck It. Met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Werk nodig? Kom naar ons. Paul en Paul. Wij zoeken monteurs. Handige jongens dus.
6: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmol Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmol Alexandrium.
7: Het is 8 uur. Goedenavond. Je bent bij Rijnmond. Zo dadelijk non-stop muziek in Rijnmond tot laat. Eerst het nieuws. Ik ben Aris van Meteren. Jan G. komt snel naar Nederland, schrijft de Telegraaf. Een Duitse rechter heeft ingestemd met het verzoek van Nederland om hem over te leveren. De man die bekend werd toen zijn boerderij in Overasselt werd aangevallen door een zwaar bewapende drugsbende, is vorige week aangehouden in Duitsland. Nederland verdenkt hem van betrokkenheid bij het smokkelen van 4000 kilo cocaïne van Ghana naar Dordrecht. De partij werd eerder deze maand in het Franse Duinkerken onderschept. Dat leidde in Dordrecht eerder ook al tot een arrestatie. Jan G. zal vermoedelijk niet in een gewoon huis van bewaring worden vastgezet, gezien het gevaar dat hij loopt, schrijft de Telegraaf. Het aantal mensen dat werkloos raakt na een reorganisatie of faillissement neemt toe. Vorig jaar verloor 1 op de 12 mensen hun baan doordat hun bedrijf ermee ophield of moest bezuinigen. Dat zijn de 1,5 keer zoveel als 3 jaar geleden, schrijft het CBS. De meeste mensen die ontslag krijgen zijn overigens gewoon zelf opgestapt vanwege ander werk of omdat ze voor zichzelf gingen beginnen. Op de tweede plaats van redenen staat het aflopen van een tijdelijk contract. Hekken moeten voorkomen dat voetgangers nog langer de Coolsingel in Rotterdam kunnen oversteken buiten de zebrapaden. Er zijn 2 officiële oversteekplekken, maar mensen kiezen vaak voor de kortste route van de ene naar de andere kant. En dat levert volgens de gemeente te vaak gevaarlijke situaties op. Daarom komen er permanente hekken tussen de 2 zebrapaden die de voetgangers mogen gebruiken. De werkzaamheden zijn vorige week begonnen en de gemeente trekt er een maand vooruit. Regels voor het gebruik van woorden als groen, milieuvriendelijk of ecologisch worden strenger. Er komt een nieuw label voor duurzaamheid. Dat betekent dat bedrijven niet meer met eigen bedachte termen en logo's mogen komen. Om het nieuwe label te mogen voeren moeten bedrijven duurzame claims voortaan onafhankelijk laten controleren. Dat was al in Europees verband afgesproken. Nederland moest alleen nog de nationale regels aanpassen en dat is nu gebeurd. Vanavond en vannacht is het helder, droog. Het koelt flink af. 6 graden is het in het oosten van de regio. Morgen hebben we een dag met volop zon. Het blijft droog. De temperatuur kan oplopen tot 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Haalt jouw kind ook de gratis prik tegen HPV of meningokokkenziekte? Kom naar een van de vaccinatiedagen van CJG Rijnmond. Voor alle kinderen tot 18 jaar. Kijk op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
9: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
8: Bekijk alle vaccinatiedagen op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
9: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
10: Kom spelen bij Belen. De nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond. Tot 12 uur. Rijnmond tot laat. Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdamse Philharmonisch Orkest.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdamse Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
5: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
6: Het is 9 uur. Goedenavond. Je bent bij Rijnmond. Zo dadelijk Rijnmond tot laat, non-stop muziek. Eerst het nieuws, ik ben Aris van Meteren. De Merwedebrug bij Gorinchem is vanaf dit tijdstip afgesloten voor al het verkeer. Voor het tweede achtereenvolgende weekend wordt de brug voorzien van een nieuwe, dunnere asfaltlaag om de druk terug te dringen op de kwetsbare oeververbinding. Daar mag al sinds juli geen vrachtverkeer meer overheen. De werkzaamheden duren tot maandagochtend 5 uur. De afsluiting is in beide richtingen tussen de knooppunten Gorinchem en Hooipolder. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft de Gouden Griffel gewonnen voor zijn boek Maantje verhuisd naar zee. Kuiper overleed 2 dagen geleden, maar hij ontving de prijs daarvoor nog in het bijzijn van zijn vrouw en uitgever. Het Gouden Penseel wordt voor het mooist geïllustreerde kinderboek gaat naar illustrator Kast Janneke Rogaar. Zij krijgt de prijs voor haar boek Lucie en Donker. De gemeente Rotterdam verlaat de Rotterdam. Het complex met 3 torens van architect Rem Koolhaas op de Kop van Zuid. Toen de gemeente de kantoren in de Rotterdam ging huren, was een contract van 15 jaar afgesproken. Dat loopt eind 2028 af. Door niet te verlengen levert de gemeente ruim 20.000 vierkante meter aan kantoorruimte in. En dat scheelt €10 miljoen. De Tweede Kamer wil een einde aan de inzet van zogeheten kidfluencers. Dat zijn kinderen die voor bedrijven reclame maken op social media. VVD, CDA, D66 en Pro hebben het kabinet opgeroepen om te onderzoeken hoe bedrijven die toch kinderen inzetten kunnen worden aangepakt. Het komt regelmatig voor dat bijvoorbeeld speelgoedwinkels gratis producten weggeven aan vlogfamilies in ruil voor een positief filmpje. Of dat pretparken influencers uitnodigen om met hun kinderen langs te komen en hun bezoek te filmen. Reclame maken is geen kinderspel, zo vinden de partijen. Het weer vanavond en vannacht helder, droog, het koelt ook flink af. Het is 6 graden landinwaarts. Morgen hebben we een dag met volop zon, droog, en de temperaturen lopen dan op tot 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
7: Meesterbakker Ulje, voor het lekkerste brood en banket uit de regio.
8: Met de complimenten van Meesterbakker Ulje.
9: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Onder leiding van wereldberoemde sopraan en dirigent Barbara Hennigan. Met live muziek van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Laurens Collegium. 8 tot en met 11 oktober in het nieuwe Luxor Theater. Tickets via scapinoballet.nl.
10: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Womo Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder 1 dak. Womo Alexandrium.
11: Geen journalistieke ervaring? Mooi! Kom naar de Rijnmond Talent Day. Op 22 oktober opent onze social media redactie haar deuren. Laat jezelf zien als editor, verslaggever of redacteur. Iets voor jou? Of ken jij iemand die dit in zich heeft? Aanmelden kan tot en met 29 september via rijnmond.nl. Meer weten? Volg ons op Rijnmond Social. Laat jezelf zien op de Rijnmond Talent Day.
1: Dit is Radio Rijnmond. Tot 12 uur. Rijnmond tot laat. Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Rijkswaterstaat houdt het plaatsen van borden tegen die zouden moeten voorkomen dat mensen van de Merwedebrug bij Gorinchem springen. De borden wijzen op de stichting 113 zelfmoordpreventie, waar mensen een luisterend oor kunnen vinden. Maar Rijkswaterstaat zegt dat de borden automobilisten kunnen afleiden. Langs het spoor staan zulke borden al. Daar nam het aantal zelfdodingspogingen met de helft af. Rijkswaterstaat is op zich niet tegen de borden, maar wel tegen de plek. De dienst raadt aan om de borden langs de fietspaden te plaatsen. Netbeheerder Tennet zet in de Europoort een tijdelijke transformator neer. Daardoor kunnen er nu al bedrijven en huizen worden aangesloten die nog op de wachtlijst staan. De transformator staat op de plek waar in de toekomst een nieuw hoogspanningsstation staat gepland. Door daar alvast op vooruit te lopen, kunnen er al eerder nieuwe aansluitingen worden geregeld. Havenbedrijven zijn blij. De energietransitie in de haven kan niet wachten, zeggen ze. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft de Gouden Griffel gewonnen voor zijn boek Maantje verhuisd naar zee. Kuiper overleed 2 dagen geleden, op 74-jarige leeftijd. Maar hij ontving de prijs daarvoor nog in het bijzijn van zijn vrouw en uitgever. Het Gouden Penseel voor het mooist geïllustreerde kinderboek gaat dit jaar naar illustrator Kastjanneke Rogaar. Zij krijgt de prijs voor haar boek Lucie en Donker. De Merwedebrug bij Gorinchem is afgesloten voor al het verkeer. Voor het tweede achtereenvolgende weekend wordt de brug voorzien van een nieuwe, dunnere asfaltlaag om de druk terug te dringen op de kwetsbare oeververbinding. Daar mag al sinds juli geen vrachtverkeer meer overheen. De werkzaamheden duren tot maandagochtend 5 uur. De afsluiting is in beide richtingen tussen de knooppunten Gorinchem en Hooipolder. Het weer vanavond en vannacht zit helder en het koelt flink af. Het is 1 graad of 6. Morgen dan hebben we mooi weer met zon, droog en dan wordt het 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond. Tot 12 uur. Rijnmond tot laat. Radio met een grote R.

Wij zijn maar dan jonger. Eeuwenlang was ik gezonder. Maar opeens gaat het zo vlug. En ik wil terug.

niet voor het laatst. Ik dacht toen ik jou pas zag, ik hou voor altijd deze dag vast. Jouw ogen en jouw glimlach.

0: beste van de jaren 80, 90 en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Radio met een grote R.
2: Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet...

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck It.
0: Met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.